0: waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt. De titel ging naar de Amerikaan McNulty die solo over de streep kwam. Het weer, het raakt bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: lekker croissantje. Een heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeren ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. De hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. Aan het begin van deze nacht was de weg weer vrij. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat dat land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakte het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. Het weer bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht twee mannen aangehouden. Daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij dreigende taal zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook het waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint daarom de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag en de hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: heerlijk croissantje. Een heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan de actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht 2 mannen aangehouden. En daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook een waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het ook aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Dat ging over Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Zuid-Korea wilde dat stilhouden en dacht dat daar afspraken over waren gemaakt, maar Oekraïne zegt dat er geen afspraken waren. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland en donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
3: Ja, ik lig al uren wakker.
2: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
4: Lekker slapen, Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
6: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
7: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
8: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Drentse Vlooienmarkt in Expo Assen. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook.
9: Gezellig naar Vitalis.
8: Vitalismarkten.nl.
10: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: lekker croissantje. Een heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

0: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
1: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur met King King, de Britse bluesrockband met de broers Alan en Stevie Nimmel, de Engelse blueszanger Sean Webster, AJ Plug uit Hollow, de Blues Caravan met 3 getalenteerde dames en de Black River Roots.
2: Aan tafel!
3: Zo.
4: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma? Oh,
3: nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
5: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
6: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
7: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
9: Door Almegens met het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Vliegendhart wil de schaamte rond abortus wegnemen.
10: Wat we zien, dat in de praktijk gelukkig de toegang op dit moment tot abortus voor een grote groep vrouwen goed is. Maar we zien ook nog steeds dat er ontzettend veel stigma op de zorg is. Heel veel schaamte is. En dat wordt veroorzaakt door het feit dat abortus nog in het strafrecht staat.
9: Om er zeker van te zijn dat abortus zorgvuldig wordt uitgevoerd, moeten alle bestaande eisen daaraan gehandhaafd blijven, vindt Vliegendhart. Daarom wil ze dat abortus uitsluitend in zorgwetten wordt opgenomen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag begint een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Volgens trainer Jurgen Klopp ontbrak het aan overtuiging bij de Duitsers en is het zijn taak om dat te verbeteren.
11: Ons had die overtuiging gefehlt. Dat moet man zo zeggen. Jetzt kan ik hier zit ik hier en zeg: we hadden meer overtuiging hebben moeten. We hadden ze niet. Dus het is mijn job ervoor te zorgen dat we het volgende keer meer overtuiging hebben.
9: Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer in het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Er is verkeersinformatie, de N34 Emmen-Zuid-Laren. Tussen Borger en de aansluiting met de N33 staat 4 kilometer file. En de vertraging is daar 6 minuten.
13: Had Coevorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
15: Joehoe!
14: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
16: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
15: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Drentse Vlooienmarkt in Expo Assen. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook.
17: Gezellig naar Vitalis.
15: Vitalismarkten.nl.
8: Radio Drenthe.
18: Goedemorgen Drenthe.
8: Met Edwin Mooibroek.
12: Goedemorgen, het is 7:03. Het is maandag, het begin van de nieuwe week. Maandag 28 september. Even een paar dagen zonder Judith, maar Daphne is er wel. Daphne, goedemorgen.
19: Goedemorgen.
12: Wat is er deze ochtend allemaal in het nieuws in Drenthe? De gemeente Tinalo kapte binnenkort monumentale bomen in onder meer Eelde, Paterswolde, Ide en Zuid-Laren. En de gemeente waarschuwt voor ingrijpende gevolgen voor de leefomgeving. De noodopvang voor asielzoekers in Zuidwolde gaat deze week, zoals afgesproken, dicht. Maar dat betekent dat het Centraal Orgaan Asielzoekers acuut een probleem heeft. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit namelijk weer overvol en er zijn nu al niet genoeg noodopvangplekken. En het hospice Willem de Boerhuis in Hogeveen staat aan de vooravond van een grote verbouwing. Het aantal kamers wordt uitgebreid van 4 naar 7. En daarmee kan het hospice meer mensen in hun laatste levensfase opvangen.

is bewolkt, maar ook af en toe zon. In de ochtend is het droog, maar in de middag kan er ook nog een bui overtrekken. En het wordt vandaag zo'n 21 tot 22 graden. Dit is Leon Moorman.

0: Onze eigen Leon Moorman was dat en het heette Knooien. De bietencampagne is afgelopen week van start gegaan. En dat betekent dat je deze periode weer talloze vrachtwagens vol met suikerbieten op de snelwegen van Drenthe ziet rijden. Alleen was de bietenoogst dit jaar een stuk minder dan vorig jaar. Verslaggever Edgar Wieter die nam even een kijkje bij de fabriek in het Groningse Hoogkerk, waar de suikerbieten tot suiker worden verwerkt.
1: Julian, de bietenseizoen is begonnen. Wat maakt deze bietenseizoen nou zo bijzonder?
2: Wat maakt het bijzonder? Vergeleken met vorig jaar bijvoorbeeld zien we dat het een groot verschil is in de verwachte suikeropbrengsten. We hebben een droge zomer gehad. En dat maakt dat het suikergehalte in de biet daarin wat achterbleef. En ook de groei van de biet wat achterbleef. Verder was het vorig jaar optimale condities. Echt op super goed groeiseizoen. Dus daar waren de oogst was echt extreem hoog. Dus we zitten nu wel wat meer gemiddeld naar gemiddelde waardes, moet ik zeggen. Dus dat is echt anders. Andere ding wat echt bij ons veranderd is dat wij nu 24 uur per dag, 7 dagen per week met vrachtwagens rijden. Waar we voorheen op zondag nog wel een moment hadden dat we niet reden, draaien we nu continu door om te zorgen dat we voldoende spreiding hebben in de vrachtwagens voor de veiligheid. Om te zorgen dat de bult achter mij, wat uiteindelijk de voorraad is van de bieten, dat die minder groot wordt. Te zorgen dat de bieten niet beschadigen en daarmee ook het maximale suiker uit de biet kunnen halen.
1: Maar jullie zijn met de bietencampagne later begonnen dan vorig jaar. Hoe zit dat precies?
2: Ja, dat klopt. We zijn later gestart omdat we vorig jaar aan zagen komen dat het een hele grote oogst zouden worden. En nu zien we eigenlijk het tegenovergestelde. We zien dat er in eerste instantie ook minder gezaaid is. Waardoor er uiteraard ook minder opbrengst is. En het tweede is dat door de extreem droge zomer, wat we overal gezien hebben in Europa, ook de verwachte suikeropbrengsten lager zijn. En zeker ten opzichte van vorig jaar zit daar wel een verschil. De bieten die komen in principe uit het hele land. Maar wat we wel zien is dat het grootste deel van de bietenproducenten en onze leden dus, die zitten heel veel in Groningen en Drenthe. Onder andere ook in de veenkoloniën. En verder zitten ze ook in het zuidwesten van Nederland. Daar, rondom Zeeland en Brabant. Daar zit echt wel de grote hap. En Flevoland is ook echt een belangrijk gebied.
0: Ja, je kan ze dus weer zien en ook ruiken. Want de bietencampagne is dus weer van start. Je hoort een verslag van Edgar Wieten.

0: 1967, The Supremes. Na deze single werden trouwens Diana Ross en The Supremes. Die horen The Happening.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: We gaan eens even kijken in het verleden. Wat gebeurde er allemaal op de datum van vandaag? En het is vandaag 28 september. Nou, we beginnen in 1967, de dag waarop Lelystad de eerste bewoners verwelkomt.
3: Wij waren dus nog bij de eerste 500 mensen die hier kwamen wonen. De huizen waren groot. Het was een plaats in wording. En er werd gigantisch gebouwd, dus er was werk zat voor hem natuurlijk. Dus wij hadden zoiets van, nou ja, dat doen we gewoon. En nou, we wonen nog steeds hier.
0: Ja, vanaf 1967 kon je dus in Lelystad wonen. Nou, 4 jaar later komt er vreselijk nieuws uit Eindhoven.
4: Dinsdag 28 september, heel vroeg in de morgen, de brandweer werd om 5:37 gewaarschuwd, was Hotel Het Zilveren Zeepaard 1 vuurzee.
0: En bij de brand in Eindhoven komen 11 hotelgasten om het leven. En een grote scheepsramp is er ook op deze dag. De Estonia vertrekt in de avond van 28 september 1994... uit de haven van Tallinn naar Stockholm. Enkele uren later komt het in zwaar weer en vergaat. 852 mensen komen om het leven. En deskundigen die spreken elkaar tegen over de oorzaak. Mogelijk is de lading gaan verschuiven.
5: Estline, de maatschappij waarvoor de Estonia voer, staat erom bekend het niet zo nauw te nemen met de veiligheidsvoorschriften. Zo valt er nogal wat aan te merken op de manier waarop de vrachtwagencombinaties aan boord worden vastgeschort.
0: Nou, dan gaan we naar 1999. Koningin Beatrix heropent dan het Anne Frankhuis. Het huis is dan gerenoveerd en uitgebreid. En 15 jaar later een ongeluk met een monstertruck in Haaksbergen. En daarbij vallen 3 doden en 24 gewonden. En deze vrouw zag het gebeuren.
6: Een monstertruck zou over een stapel auto's heen rijden. En hij ging een beetje scheef. En op het moment dat hij op de grond terecht kwam, gaf hij enorm gas en reed hij zo het publiek in.
0: En 2 schietincidenten in Rotterdam vandaag 3 jaar geleden. In een huis en in het Erasmus Medisch Centrum. De schutter schiet in het huis een moeder en een dochter dood en in het ziekenhuis een docent. Een man van 32 wordt opgepakt. En dan naar 28 september 1934, de geboortedag van...

Filmster Brigitte Bardot, geboren op deze dag in 1934 in Parijs. En vorig jaar is ze overleden. Nou, wie zijn er nog meer van 28 september? Zangeres Vera Mann is jarig vandaag. Ze is 63 geworden. Presentator Leonie ter Braak is 46 jaar oud. En ook een oud Dolly Dot is jarig vandaag. Angela Groothuizen. Ze is 67 jaar geworden. En dit was hun eerste en ook hun enige nummer 1 hit. De Dolly Dots op Radio Drenthe en Love Me Just a Little Bit More.

Teddy Swims op Radio Drenthe en Mr. Know It All. Ja, het wereldkampioenschap wielrennen over 8 jaar in Drenthe en Groningen. Houdt de gemoederen bezig. Voor jonge wielertalenten wordt het een doel om mee te doen. Hoor je zo meteen na 8:30 meer over. Natuurlijk krijg je ook nog het uitgebreide weer. En ik geloof dat de temperatuur weer een beetje gaat oplopen. We gaan lekker naar een zomeren. Ook krijg je een overzicht van het nieuws in Drenthe. Dit is Wet, Wet, Wet en Sweet Surrender.

0: veilig en zelfstandig op pad? Dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
1: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
3: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
4: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
5: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
6: Het is 7:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Daphne Blanke, goedemorgen.
7: Goedemorgen. De gemeente Tinarlo kapt binnenkort monumentale bomen in onder meer Eelde-Paterswolde, Ide en Zuidlaren. De bomen zijn verzwakt door langdurige droge en juist natte perioden en door de reuzenswam, een schimmel die de wortels van een boom aantast. De bomen zijn daardoor instabiel en dat is niet veilig. De bomen die de komende tijd gekapt worden zijn te herkennen aan een oranje stip. De noodopvang van asielzoekers in Zuidwolde gaat deze week zoals afgesproken dicht. En dat betekent dat het Centraal Orgaan Asielzoekers acuut een probleem heeft. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit overvol en er zijn niet genoeg noodopvangplekken. Het COA probeert erger te voorkomen, maar vindt dat het aan de regering is om een permanente oplossing te bieden. In Zuidwolde en Warffum brachten dit weekend ongeveer 200 asielzoekers de nacht door. Overdag werden ze teruggebracht naar Ter Apel, waar ze op het grasveld moesten wachten. En het hospice Willem de Boerhuis in Hogeveen breidt flink uit. Het aantal kamers voor mensen die in de laatste fase van hun leven zitten breidt uit van 4 naar 7 kamers. De huidige kamers zijn regelmatig bezet, met als gevolg dat er geen ruimte is voor nieuwe cliënten. De groei komt door de vergrijzing, de toenemende druk op mantelzorg en de groeiende acceptatie van hospicezorg. In november volgend jaar moet de verbouwing afgerond zijn. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
6: Daphne, dankjewel. Er is verkeersinformatie. De A32 Meppel-Heerenveen tussen Wolvega en Heerenveen-Zuid staat 3 kilometer. De vertraging is 5 minuten. En de N34 Emmen-Zuid-Laren tussen Borger en de aansluiting met de N33. Daar staat 5 kilometer en je hebt daar 12 minuten vertraging. Roland, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
6: We na zomer nog even door.
8: Nou ja, het is wel. Ja, het gaat wel eventjes zo door. Het is een lange periode met niet al te veel neerslag. Af en toe even een bui en vooral droge periodes. Ik heb eens even gekeken waardoor dat komt. Maar dat heeft vooral te maken met nu op dit moment in de bovenlucht is ook hoge druk aanwezig. Dus al die storingen die nu ook vandaag bijvoorbeeld weer overtrekken, ja, die zijn niet bijster actief. Dat laat alleen maar een enkele bui los. En de rest is actief boven de oceaan. Zeer actief zelfs, want het zeewater is daar meer dan 2 graden warmer dan gemiddeld. En we zullen de komende dagen wel zien dat stormdepressies via Ierland, Schotland naar het noorden trekken. Nou, zolang ze op de oceaan blijven, zijn ze daar actief. En valt het bij ons mee, hebben wij vooral zuidelijke winden. En die brengt gewoon die warmte naar ons toe.
6: Oké, maar we krijgen nog wel een bui vandaag?
8: Ga er maar vanuit. Het is niet superveel en niet iedereen krijgt een bui. Maar het is meer van dat vooral de ochtendperiode, dat lijkt de
9: iets wat betere periode te zijn. De wolken die overheersen namelijk vandaag. Maar de zon die kan zich vanochtend nog eventjes laten zien. Op dit moment zie ik de maan bijvoorbeeld ook. Dus de bewolking is nog een beetje dun. Weinig wind. Vanmiddag 21, 22 graden. Vrij hoog voor de tijd van het jaar. En dan gaat de bewolking vanmiddag toenemen. In de namiddag, in de avond en komende nacht kan er verspreid een losse, nou, kortdurende bui vallen. Dus dat zal 1 of 2 millimeter kunnen zijn. En als dat voorbij is, dan hebben we een temperatuur die niet echt teruggaat. Een graad of 12 tot 14 komende nacht. En morgen, ja, morgen draait de wind naar het oosten. Dat hoge drukgebied zit ten noorden van ons. Daardoor gaat de wind draaien. Dus krijgen we warmere, drogere lucht vanuit Duitsland. En 's ochtends is het nog een beetje, moet nog even gebeuren. Yeah. Bewolkt, meest droog. En dan in de middag breekt de zon van tijd tot tijd door. Heel kan weer een zwakke tot matige oostenwind. En dan zelfs zomerse temperaturen in de nazomer. Oftewel 25 graden.
6: 25 graden? Het is september.
9: Het is op zich normaal. Het is niet heel afwijkend. Er zijn vaker jaren geweest waarbij die temperaturen zo hoog waren. Vorig jaar hadden we temperaturen, dat was wel normaal, rond de 19 graden. Maar er zijn jaren geweest waarbij die temperatuur ook zo hoog was. Maar dan hebben we het er wel eventjes bijvoorbeeld, 1975, 1934 is lang gereden, maar dan was het 27 graden. Dus het kan wel, maar het komt echt, als we een lange periode een zuidenwind hebben, kan die warmte van het zuiden uit Frankrijk naar het noorden toe komen. Dus dat is wat we krijgen. En of die nog langer gaat volhouden, die nazomer, dat vertel ik over een uurtje.
6: Oké, tot zometeen.
9: Tot zo.
10: Hoi.
6: En nu doet mijn systeem het niet meer.
9: Oké, dan gaan we nog even door met het weer.
6: Ja, we gaan nog even door met het weer inderdaad, ja. Even kijken. Nee, hij doet helemaal niks meer.
9: Dan wachten we gewoon af.
6: Het maakt niet uit op welk knopje ik druk. Dat is een beetje vreemd. Ik kan wel een liedje gaan zingen. Maar dat lijkt me ook niet helemaal de bedoeling. Even kijken of we dat even op een andere manier kunnen oplossen. Ah, nu doet hij het.
11: Wist je dat een kalfje dat net is geboren, koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
12: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. U snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: Jim Diamond en zijn PhD. En het heette I Won't Let You Down. Het is 7:55. Ja, het is nu al een doel, hè, voor jonge wielertalenten. Het wereldkampioenschap wielrennen over 8 jaar. Dat wordt gehouden in Drenthe en Groningen. Bij wielervereniging WSV en Emmen trainen ook de jongere categorieën al voor het hoge doel. En verslaggever Steven Ophoff die ging langs bij een training van de jongste tieners.
1: In Emmen hebben de leden van WSV Emmen het goed voor elkaar. In het sportpark, vlakbij het stadion van FC Emmen, hebben ze een asfaltbaan en een mountainbike route. Deze groep jongeren kijkt, zoals je mag verwachten, fanatiek naar de wereldkampioenschappen op het hoogste niveau. Normaal zijn die in verre oorden als Australië, Rwanda of, zoals afgelopen weekend, Canada. Maar over 8 jaar zijn ze in Drenthe.
2: Ja, het is niet een heel groot land of zo. En dan komt er toch wel zoiets heel groots wel in Nederland.
1: Puk Geerts, 10 jaar oud, toen je hoorde dat het wereldkampioenschap hier naartoe kwam. Toch een bijzonder grote wedstrijd, dat al die toppers dan naar Drenthe komen. Wat vond je ervan toen je dat hoorde?
2: Ik vond het echt super cool dat ze hier kwamen. Echt heel leuk.
1: Ja, wat maakt dat super cool?
2: Nou, dat je ze ook gewoon echt in het echt kan zien. En niet alleen maar op tv of zo.
1: Ja. En jij bent dan 18. Heb je niet de kans dat je misschien zelf meedoet?
2: Dat kan wel, ja. Ja, ik hoop het ook wel dat gebeurt.
1: De jongeren die hier nu zijn, allemaal tussen de 10 en 13 jaar, zijn al Nederlands kampioen geweest in allerlei categorieën en leeftijdsgroepen. Bijna allemaal trainen ze in het rood-wit-blauw van de Nederlands kampioen.
3: Ja, ik vond het wel leuk, want ik kijk het altijd op tv en ik dacht, dat is dan wel leuk om een keer in het echt te bekijken.
1: Eline Scheven, heb je ook hoop dat jij misschien vanuit de race zelf het kan bekijken?
3: Ja, dat hoop ik wel.
1: Want je bent toch wel redelijk talent, dat geeft immers wel aan. Je hebt een kampioenstrui om, dus dan zul je wel redelijk kansen hebben, denk ik. Denk je daar wel eens over na?
3: Nou ja, ik denk er wel over na van ik hoop dat ik er sta. Maar ik denk er niet aan dat ik kansen zou hebben.
1: En naast Eline van 12 jaar oud hebben we nog broer en zus Rafael Horsman van 13 en Valerie Horsman van 10. Ook kampioenen in verschillende disciplines en ook hoopvol voor het WK in eigen achtertuin.
4: Nou, ik hoop mee te mogen doen. Ik hoop dat ik dan nog goed ben. En, ja.
5: Ja, ik vond het wel leuk. Want dan kan ik ook misschien meedoen als ik nog goed genoeg ben. En dan hoop ik dat ik kan winnen.
0: Ja, dat zou leuk zijn, hè? Een Drents wereldkampioen. Nou, nog even 8 jaar wachten dus. Het was een bijdrage van de verslaggever Steven Ophoff.

0: Als klein meisje luisterde Hanne Mee altijd al naar Bluff. En toen ze voor het nummer nog een mannenstem zocht, ja, toen was de combinatie snel gemaakt hoor. Je hoorde Ik ben niet meer bang. Ja, daarvan dat veel Nederlanders over de grens tanken en boodschappen doen, dat weten we natuurlijk al heel lang.
1: Ja.
0: Alleen de Nederlandse bank die heeft er nu ook een getal bij, hè, hoeveel we eruit geven.
1: Nou, inderdaad. In de eerste helft van dit jaar pinden we 20% vaker met de pinpas bij de buitenlandse pompen dan vorig jaar. Dat zijn ruim 25 miljoen transacties.
0: Ja, en we hebben voor zo'n 1,5 miljard euro aan tinken uitgegeven.
1: Ja, inderdaad. En dat gebeurde dan voornamelijk in België. Daar werd 33% vaker afgerekend dan een jaar eerder. En dat is samen goed voor bijna 594 miljoen euro.
0: Nou, moet je eens kijken hoeveel de Nederlandse staat aan belasting en accijns misloopt omdat we daar naartoe gaan. En ook boodschappen, hè?
1: Ja, inderdaad. Dat ook, inderdaad. In de afgelopen 4 jaar doen we dat steeds vaker in Duitsland. Het aantal Nederlandse kaartbetalingen in Duitse supermarkten was in de eerste jaarhelft 14,2 miljoen. Ruim het dubbele in vergelijking met de eerste helft van 2022.
0: Ja, oké.
1: Okay. Dat is echt veel vaker.
0: Misschien dat ze in Den Haag eens moeten kijken om dan de belastingen en accijns iets te verlagen. En dan krijgen ze misschien toch nog wel meer binnen. Ja. In plaats van minder, zoals dat nu waarschijnlijk het geval is.
1: Ja, wat een geld.
0: Ja. Abortus moet uit het wetboek van strafrecht.
1: Ja, dat vindt pro-Kamerlid Lisa Vliegend hard. En ze dient daarom vandaag een initiatiefwetsvoorstel in. Volgens haar helpt de wetswijziging om het stigma rond abortus weg te nemen.
0: Oké. Okay. En de Spaanse regering die praat morgen over de uithuisplaatsingen van mensen die hun huur niet meer kunnen betalen.
1: Ja, dit weekend gingen in Madrid weer duizenden mensen de straat op om te demonstreren. Velen kampeerden in tentjes op straat. De vrouw van 87 die afgelopen week uit haar appartement werd gezet was daarom daarvoor de druppel. Haar appartementsgebouw werd overgenomen door een investeringsmaatschappij die de huur vervijfvoudigde.
0: Vervijfvoudigde?
1: Ja, ja, en daarom zijn mensen daar zat.
2: Ja. El pueblo unido jamás será vencido.
0: Ja, want ook in Spanje hebben ze een groot tekort aan huizen. In sommige plekken zie je natuurlijk ook dat ze de toeristen liever kwijt dan rijk zijn.
1: Ja.
0: Omdat ze denken dat die de huizen inpikken.
1: Ja, inderdaad. Nou, en die 87-jarige vrouw die logeert nu bij familie.
0: Oké. Okay. Nou, Oranje heeft gisteravond gewonnen.
1: Ja, zeker. Dat gebeurde in de Nations League met 2-1 van Servië. De 3 punten zijn binnen, maar aanvoerder Virgil van Dijk die was niet zo blij met die wedstrijd.
3: Ik kan over de kansen praten die we natuurlijk niet afmaken. Maar ik denk dat we best wel vaak de bal door het midden verloren. En dat we dan onnodig kansen om de oren kregen. We moesten eerst naar de buitenkant om dan weer ruimte in het midden te kunnen creëren. Ook in het druk zetten in de eerste helft was niet goed genoeg. Ook niet volgens het plan. Dus ja, work in progress.
0: En ook de eerste overwinning van onze nieuwe bondscoach.
1: Ja, Xavi Hernandez. Die ziet ook kansen voor verbetering.
4: Ja, because it was a moment, many moments to attack the spaces and we didn't attack. We didn't organize well the high pressure and the middle block in the first half. But okay, things that we need to improve.
0: En donderdag moet Oranje alweer, hè?
1: Ja, dus ze kunnen dan meteen zien of ze die punten voor verbetering hebben meegenomen. Dan moeten ze tegen Griekenland, die gisteren verrassend genoeg van Duitsland won.
0: Oké, okay, maar ja, goed, ze hebben nu ook al gewonnen, toch?
1: Ja, precies.
0: En er zijn natuurlijk altijd verbeterpuntjes.
1: Ja, altijd.
0: Het kan altijd beter. Dit is XL en Kiss You All Over.

Uit 1978, Excel en Kiss You Over. Het was een bijzonder weekend in de kerk van Grollo, want zaterdag was het 15 jaar geleden dat Harry Musquet overleed. We gaan zo meteen op Jack. Tot 8 uur is hier Lee en Ryan.

0: lekker croissantje. Heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
2: In Hogeveen, kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Morgen.
5: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
13: Door Almegens met het NOS-journaal. Het is voor consumenten te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor allerlei producten geldt. Bij vliegtickets kan het gebeuren dat voor hetzelfde ticket 30 tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. Sommige prijzen kunnen 40% hoger liggen dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden en lang bezig zijn met prijzen vergelijken. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Hulpdiensten delen warmtedekens uit. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt.
14: Ja, je weet het nooit. Ik denk, als ze daarachter wat twijfelen, ze geven ons iets meer tijd, dan is het zeker mogelijk. Maar ja, uiteindelijk komen ze terug en scheelt het eigenlijk nog niet veel. Maar ja, toen moest ik wel gokken.
13: De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer, in het noordwesten en westen veel bewolking met af en toe een bui. Aan zee kan veel regen vallen, dan wordt het 18 tot 20 graden. In het binnenland geregeld zon, daar stijgt de temperatuur naar 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Er is verkeersinformatie. De A28 Assen Groningen tussen de afrit Eelde en Groningen-Zuid staat 5 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. De A32 Meppel-Heerenveen tussen Wolvenga en Heerenveen-Zuid 4 kilometer file. De vertraging 7 minuten. En de N34 Emmen-Zuid-Laren tussen Borger en de aansluiting met de N33. Daar staat 4 kilometer en je hebt daar 13 minuten vertraging.
16: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designeroutletochtrop.nl.
17: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
18: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
19: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
20: In Hogeveen.
21: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur met King King, de Britse bluesrockband met de broers Alan en Stevie Nimmo, de Engelse blueszanger Sean Webster, AJ Plug uit Hollow, de Blues Caravan met 3 getalenteerde dames en de Black River Roots.
22: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra-terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
23: Radio Drenthe.
24: Goedemorgen, Drenthe.
23: Met Edwin Mooibroek.
15: Goedemorgen, het is 8:05 op maandagochtend 28 september. Daphne, goedemorgen.
25: Goedemorgen.
15: Wat is allemaal het nieuws in Drenthe deze ochtend? Nou, de gemeente Tinalo kapte binnenkort monumentale bomen onder meer Eelde-Paterswolde, Ide en Zuid-Laren. De gemeente waarschuwt voor ingrijpende gevolgen voor de leefomgeving. De noodopvang voor asielzoekers in Zuid-Wolde gaat deze week dicht, zoals afgesproken. En dat betekent dat het Centraal Orgaan Asielzoekers acuut een probleem heeft. Want het aanmeldcentrum in de Apel zit alweer overvol en er zijn nu al niet genoeg noodopvangplekken. Het hospice Willem de Boerenhuis in Hogeveen staat aan de vooravond van een grote verbouwing. Het aantal kamers wordt uitgebreid van 4 naar 7 en daarmee kan het hospice meer mensen in hun laatste levensfase opvangen.

Het is bewolkt vandaag met af en toe zon. In de ochtend is het droog, maar in de middag kan er ook nog een bui overtrekken. En het wordt 21 tot 22 graden. En later deze week kan de temperatuur zelfs oplopen tot 25 graden. Ja, we zijn lekker aan het nazomeren. Om 8:30 krijg je nog het uitgebreide weer van Roland natuurlijk. Dit is Denise Williams op Radio Drenthe. En let's hear it for the boy.

0: In de jaren 80 een grote hit, mede door de film Footloose, waar het uitkwam. U hoort Denise Williams en het heette Let's Hear It For A Boy.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, het was een bijzonder weekend in Groenlo afgelopen weekend. Want zaterdag was het 15 jaar geleden dat Harry Musquet overleed. En er was van alles en nog wat te doen, vooral in de kerk van Groenlo. Aldert, goedemorgen.
3: Ja, Edwin, goedemorgen. Ja, je zult niet verwachten dat dan het museum, zeg maar, in Groenlo Centraal staat, dat Harry Blues, of Harry Musquet Museum, het QB in the Business Museum. Dat is niet waar, nee. Dit keer was de kerk in Groenlo aan de beurt. Kerk 19 had die kerk tegenwoordig. Dus dan gauw even vragen aan de beide Jannen hoe dat in elkaar steekt. Hier staan twee Jannen bij mij in de kerk van Groenlo. Dat is Jan Harbers en Jan Seibering. Jan, ik begin even bij jou, want je bent van de stichting, de nieuwe stichting.
4: Ja, de stichting, en je hebt ook al naam, Kerk 19.
3: Ja.
4: Nou, en we zijn al binnen een Westen, nou, dan moet nog één keer terug en dan hebben we een stichting. Nou, en dan kunnen we ook een rekening open, inschrijven bij de Kamer van Koophandel.
3: Ja.
4: Nou, dus dat loopt en afgelopen weekend.
3: En dan ben je bij die museum bij eigenlijk? Zo moet je die zien.
4: Nou, we zijn niet een museum. Wie hebt al een museum in Groningen?
3: Ja, dat wil ik zeggen.
4: Nee, we willen culturele activiteiten. Ja. Dus concerten, lezing, voorlezen misschien, literatuur. Daar mogen we ook nog een beetje uitzoeken.
3: Ja, ja, ja, ja.
4: Maar dat is de bedoeling.
3: Kom ik even met die andere, Jan. Want Jan, je bent van de kerkenraad. En je bent ook van de stichting. En je bent een overlap, ben je eigenlijk.
5: Ja, zo kun je dat wel noemen. De kerkenraad, de vorige kerkenraad, heeft dus gezegd van, ja, we willen eigenlijk de kerk wel verkopen. En heeft de Groenlo zegt van, ja, dat doe niet.
3: Dat moest nog even niet.
5: We hebben nee, kerkenraad geformeerd. En we gaan dus door. En ja, toen hebben we ook gezegd van, ja, eigenlijk moest er wat meer activiteit in de kerk ontstaan. En toen heb je er een stuk of wat mensen worden, van André Jan, dat is ook een van de voortrekkers van, die zegt van, kom op jongens, wij kunnen ook wel een cultuurclub oprichten.
3: Ja.
5: Ja, en dat proberen wij dus nou een klein beetje samen te doen. En die cultuurclub is er dus eigenlijk ook voor bedoeld om de kerk natuurlijk ook in stand te houden financieel een bijdrage te geven.
3: Ja, zo giet het veel kerken in Drenthe. Laat maar eerlijk wezen, niet alleen in Drenthe trouwens, op veel plekken is het zo om zo'n kerk beter rendabel te houden.
5: Ja, nou, door giet het toch eigenlijk. Je weet wel, de kerkbezoek loopt overal terug en kosten zijn wel hoog. En zo proberen wij met elkaar hier dat spul wel draaiende te houden. Just. En dan zullen wij zeker ook kerk 19 natuurlijk bij nodig weten, hopelijk zoveel geld te genereren, dat wij dat natuurlijk als kerkenraad, daar ben ik natuurlijk ook hartstikke blij mee als kerkenraad.
3: Goed, dan geef je een aandacht, Jan. Want Jan, dit was dan afgelopen weekend de eerste activiteit in het kader van die nieuwe stichting?
4: Ja, dit was voor het eerst dat we echt, wat te bieden aan.
3: Hey, wat geluk van QB natuurlijk, hè?
4: Ja, daar hadden we ontzettend. Want anders waren we ook nog niet zo snel geweest. Nee. Maar dit weekend was er die 15 jaar geleden overleden. Het museum ging er wat mee doen. Toen zeiden we, misschien kunnen we er ook wat aan bijdragen. Nou, en toen iemand bij ons in de club, die hebben wat contact met bluesartiesten en zo. Die zei, dat vinden die mensen prachtig om te spullen. Ja. Dat hoeft ook niet zoveel te kosten.
3: Nee.
4: Nou, en die hebben metwerkt. En we hebben een feest gehad hier vrijdagavond.
3: Ja,
4: weer niet
3: graag, volle kerk.
4: Hartstikke vol.
3: Ja.
4: Ja, zoveel als maar mocht. En we hadden stoelen in het gangpad staan.
3: Ja.
4: En in het voorportaal zaten nog groene te lusteren.
3: Ja.
4: Het was. En na afloop, iedereen was helemaal de dol in. Maar er waren mensen die zeiden van, jammer dat er geen dansvloer was, maar bij het laatste nummer stonden ze allemaal in de banken te swingen en met te klappen.
3: Ja.
4: En,
3: ja. Jan, hebben ze nog maar zo'n volk, hè?
5: Ja. Nou, maar wacht even. We hebben dan één keer in de maand jouw dienst. Maar we mochten eigenlijk niet klagen, want de mensen die komen toch wel weer gelukkig.
3: Ja, precies.
5: Het is wel een vaste club, mensen natuurlijk. Maar we klagen niet, het schiet best goed.
3: Ja, maar goed, ik kan op alle gebieden aan de weg
5: nemen. Ja, we zijn hartstikke veelzijdig ondertussen. Want komende zondag 4 oktober, dan is Douwe Draaisma hier. En die heeft over ouder worden en die geeft door een lezing zondagmorgen om 11 uur. Ja, en dat is ook altijd, dan komt er ook een volle kerk.
3: Ja.
5: Dus we zijn er hartstikke blij met dat zo giet.
3: Dit was dan de aftrap, afgelopen weekend, die expositie van QB. Maar Jan, dan moet je deur, hè? Want er staat vast, behalve dan de aankomst, zijn er nog veel meer op het programma, of niet?
4: Nou, we hebben wel ideeën, maar we hebben nog niet een programma. We hebben ook een website, waar op het ogenblik ook aan werkt. En die man die eraan werkt, die zegt ook van, denkt die dat je naar boeten treedt, dan moet je een beetje programma hebben.
3: Ja.
4: Nou, we zijn de afgelopen paar weken vooral druk geweest met wat het afgelopen weekend gebeurd is. Maar wie komt morgenavond, komen we weer bij elkaar. En dan kijken we hem terug op het weekend. En dan gaat vooruit, jongens, en nou moeten we een programma krijgen. Correct. En daar ben al een boel ideeën over tafel gegaan. Ja. En nou, nou moeten we die proberen een beetje op datum te zetten en contact te leggen.
3: Je vindt wel jezelf aanhaald hebt, hè, met elkaar. Qua tijd en zo, qua vrijwilligerswerk.
4: Hij dat van de vuur en allemaal bedenkt, dan begin je er misschien helemaal niet aan.
3: Nee.
4: Maar als vanavond, dat is vrijdagavond, dan denk je van, ja jongens, ja, dit
3: dat
4: is
3: doet
4: het.
3: Voor.
4: Ja.
3: Ja, ja, ja. Hoe ging die website heen? Kan ik niet zien?
4: Ja.
5: Ja, ja, oh Jan, ja, ja, ja, nee. Ja, nee, maar als je op Kerkning ging zoekt, dan kon je vast wel bij de
3: club.
5: Dan kon je wel op goede plekken.
3: Ja. Goed, en dan heel duidelijk. De kop is eraf afgelopen weekend een groot succesvolle expositie hier van Harry Musquet in Kerkning in Rollo. En wordt vervolgd.
0: Oké, dankjewel Aldert.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@ntvdrenthe.nl.

0: Apple Knockers, Flophouse, Euro QB en de Blizzards. Het is 18 minuten over 8 geworden. De komst van de Neder-Saxe lijn lijkt verder weg dan ooit. De directe spoorverbinding tussen Groningen, Drenthe en Twente kreeg eerder nog financiële steun van het kabinet. Maar de toezegging is van tafel geschoven. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur wil al het geld voor nieuwe infrastructuur opnieuw verdelen. Wethouder Patrick de Jonge van Emmen heeft de aanleg van de Neder-Saxe lijn in zijn portefeuille. Goedemorgen.
1: Hele goedemorgen.
0: Komt het als een verrassing?
1: Nou, het is natuurlijk nog geen officieel nieuws. Het is natuurlijk een uitspraak van Karremans geweest. En ja, wat ons betreft is er de afgelopen weken eigenlijk nog niks veranderd. En hebben wij eigenlijk nog steeds vol vertrouwen in de komst van de Neder-Saxe lijn.
0: Ja, want hij heeft nog geen contact met u opgenomen dat het geld opnieuw verdeeld gaat worden, dat er geen geld meer is voor die Neder-Saxe lijn.
1: Nee, hij heeft nog geen contact opgenomen. Kijk, we weten natuurlijk de problematiek van het Rijk en de financiële situatie. En er moet natuurlijk heel wat gebouwen gebeuren met betrekking tot het onderhoud. En ook natuurlijk met betrekking tot vernieuwing. Maar we hebben nog geen officieel nieuws gehoord dat de Neder-Saxe-lijn niet door zou gaan.
0: Ja, nou ja, eerder werd het geld al weggehaald bij de Lely-lijn, hè, ten bate van die Neder-Saxe-lijn. En nu lijkt het helemaal dan verdwenen, hè?
1: Ja, zo komt het wel over, maar het is natuurlijk een speculatie. En wat ik zeg, ja, het is nog geen officieel bericht. We hebben 2 weken geleden nog een bijeenkomst gehad van de Neder-Saxe lijn in Hoogezand. Nou, daar waren de berichten ook nog positief vanuit de staatssecretaris Bertram. Dus ja, we moeten ons wel ergens aan vast gaan houden. En ja, we kunnen wel reageren op een uitspraak. Maar vooralsnog houden wij nog wel het vertrouwen.
0: Nou ja, goed. Ik bedoel, de infrastructuur in Nederland stort langzaam ineen. Hè. Er zijn al meerdere bruggen en wegen die voor langere tijd dicht zijn, omdat er achterstallig onderhoud is. Het is niet misschien heel onlogisch, hè, om dan eerst maar achterstallig onderhoud weg te werken voordat jij nieuwe projecten gaat beginnen.
1: Nee, het is logisch natuurlijk dat daarna wordt gekeken en dat er opnieuw wordt geherprioriteerd. Dat is heel logisch, maar er moet natuurlijk niet alleen onderhoud gebeuren. En dat is natuurlijk heel belangrijk dat gebeurt. Maar er moet ook wel gekeken worden naar nieuwe projecten.
0: Ja, maar ja, u zegt van het is nog niet helemaal zeker.

0: elke regio heeft zijn prioriteiten. Maar goed, ik heb onderhoud.
1: Dat klopt. En hij heeft ook heel duidelijk gezegd, ja, de lobby's, dat is heel fijn. Maar wij geven het ook in een groter geheel aan. Het gaat ons niet alleen om de lijn, het gaat om de hele gebiedsontwikkeling. Wat erbij komt kijken, de economische groei. Dus we pakken het breder aan dan alleen de spoorlijn zelf.
0: Ja, maar goed, ik bedoel, de Lelylijn zit er voorlopig niet in. Nee, de Saxlijn dus waarschijnlijk dan ook niet. Wat gaat het betekenen voor de inwoners en bedrijven in Drenthe, Groningen, Twente, die misschien al heel lang wachten op die spoorverbinding?
1: Ja, dan gaan we ervan uit dat hij er niet komt. Ik zei al van, wij gaan er nog steeds vanuit. Wij hebben nog het vertrouwen dat hij er wel komt.
0: Ja.
1: Ja, mocht hij er niet gaan komen, ja, dan heeft het mogelijk consequenties. Maar ja, dan gaan we ergens op vooruitlopen. Op nieuws wat we nog niet zeker weten.
0: Nee, maar goed, ik bedoel, zijn er nog andere mogelijkheden? Misschien om het zonder het Rijk te doen? Of?
1: Nou, het is ongeveer 2 miljard. Ik denk niet dat alle gemeenten en provincies dat geld nu bij elkaar kunnen krijgen. Daar heb je echt het Rijk voor nodig. Dus vandaar, ja, dat is lastig natuurlijk om het zelf te gaan doen. Maar daarin moeten we verder gaan kijken. Maar we hebben het Rijk wel nodig. En wat ik al zei, we hebben daar nog steeds het vertrouwen in.
0: Ja, voorlopig gaat u er nog gewoon vanuit dat het doorgaat?
1: Wij hebben het volste vertrouwen daar nog steeds in.
0: Dank, wethouder Patrick de Jonge van Emmen.

De Shirts waren dat. En het heette Tell Me Your Plans. Ja, zometeen na 8:30 gaan we weer even bellen met Barry Gebke. Hij is onderweg van Erika naar Fatima in Portugal. Zometeen eens even horen hoe het met hem gaat en waar hij nu uithangt. Ook krijgen we natuurlijk nog het uitgebreide weer van Roland en een overzicht van het nieuws. Dit zijn Suzanne en Freek.

0: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
1: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
2: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
3: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
4: Met een elektrische rolstoel van Mobifiet kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobifiet.nl.
5: Het is 8:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Daphne Blanke, goedemorgen.
6: Goedemorgen. De noodopvang van asielzoekers in Zuidwolde gaat deze week, zoals afgesproken, dicht. Dat betekent dat het Centraal Orgaan Asielzoekers acuut een probleem heeft. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit overvol en er zijn niet genoeg noodopvangplekken. Het COA probeert erger te voorkomen, maar vindt dat het aan de regering is om een permanente oplossing te bieden. In Zuidwolde en Warffum brachten dit weekend ongeveer 200 asielzoekers de nacht door. Overdag werden ze teruggebracht naar Ter Apel, waar ze op het grasveld moesten wachten. De gemeente Tinaarlo kapt binnenkort monumentale bomen in onder meer Eelde-Paterswolde, Ide en Zuidlaren. De bomen zijn verzwakt door de langdurige droge en juist natte periode en door de reuzenzwam, een schimmel die de wortels van een boom kan aantasten. De bomen zijn daardoor instabiel en dat is niet veilig. De bomen die de komende tijd gekapt worden zijn te herkennen aan een oranje stip. En het hospice Willem de Boerhuis in Hogeveen breidt flink uit. Het aantal kamers voor mensen die in de laatste fase van hun leven zitten breidt uit van 4 naar 7. De huidige kamers zijn regelmatig bezet, met als gevolg dat er geen ruimte is voor nieuwe cliënten. De groei komt door de vergrijzing, de toenemende druk op de mantelzorg en de groeiende acceptatie van hospicezorg. In november volgend jaar moet de verbouwing afgerond zijn. Meer nieuws uit Drenthe vind je op de website rtvdrenthe.nl en in de app.
5: En is de verkeersinformatie daar. A28 Assen Groningen tussen de afrit Eelde en Groningen-Zuid staat 6 kilometer. De vertraging is daar 7 minuten. De A32 Meppel-Heerenveen tussen Wolvenga en Heerenveen-Zuid 3 kilometer met 6 minuten vertraging. En de N34 Emmen-Zuid-Laren tussen Borgen en de aansluiting met de N33 4 kilometer. Je hebt daar een vertraging van 7 minuten. En Zuid-Laren met de aansluiting met de A28, daar staat 4 kilometer en de vertraging is 5 minuten. Roland, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Edwin.
5: Lekker dagje vandaag.
7: Nou, het is een dag met vrij veel bewolking. Er zitten storingen boven ons, boven Frankrijk. En die zijn eigenlijk zuid-zuidwest gericht. En dat betekent dat het hele zaakje de komende 24 uur over ons heen komt. Nou, morgen is het voorbij. Dan breekt in de loop van de middag zeker de zon wel door. Dus vandaag eventjes zoeken naar de zon. Die is er af en toe wel. Een beetje flats. Die schijnt dan door de hoge bewolking en de middelbare bewolking heen. Met de grootste kans in het oosten van de provincie. Nou, op de radarbeelden zie ik op dit moment echo's bij het noorden van Frankrijk. Daar zitten een paar buien. Nou, die zullen verzwakt naar het noordoosten gaan trekken. Voordat die bij ons zijn, is het ongeveer namiddag. Dus ga er maar vanuit dat je tot die periode het meest droog hebt. Bij temperaturen die gaan oplopen naar zo'n 19 tot 20 graden zo rond de middag. En vanmiddag maximaal 21, 22 graden.
5: Nou ja, voor september is het toch heel lekker?
7: Jawel, daarom. Dus laten we dan maar niet gaan klagen als we wat minder zon hebben. Want die zon die hebben we gemiddeld gezien over de hele maand redelijk gehad. Het is erg een gemiddelde maand wat betreft de zonuren. Het spat er niet echt uit, maar morgen in de middag gaat de zon er weer eventjes bij komen. Dan hebben we een matige oostenwind. En die oostenwind zorgt ervoor dat we echt wel warmere lucht krijgen. We krijgen morgen 25 graden op de thermometer. Dat is aardig wat. Dat is hoge temperatuur. Dat houden we ook een dag daarna nog wel vast. Want het hoge drukgebied boven Scandinavië die zorgt daarvoor. En daarna komt de overgangszone weer terug. Dat betekent dus dat we in ieder geval morgen een meest droge dag hebben met 's ochtends wolken, 's middags de zon. Woensdag zien we dat we bij een matige zuidoostenwind ruim 25 graden op de thermometer hebben, maar ook gelukkig de zon erbij. Dus dan hebben we echt een periode met zon, wat bewolking, vooral op hogere hoogte. Dus er schijnt de zon goed doorheen. En dan komt donderdag een koufront over. Die zorgt ervoor dat die warme lucht wordt weggeduwd. We houden de 20 graden op die dag wel vast. Alleen het is bewolkt. En vooral 's ochtends tot ongeveer halverwege de middag valt er van tijd tot tijd wat buiige regen. Misschien ook wel welkom. En daarna is het ook weer meteen gebeurd met de neerslag. En dan gaat het nazomeren gewoon verder met temperaturen zo rond de 19 tot 20 graden. Dus de vooruitzichten zijn prima.
5: Nou, dan kan je wel zeggen, zomerse temperaturen in september.
7: Daar gaan we het mee doen en we kunnen ervan genieten.
5: Oké, gaan we doen. Fijne dag.
7: Hoi.
8: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, hij is heel erg liefdevol.
9: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
10: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
8: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
10: En nu denk ik, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
11: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
12: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
12: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
14: Hans, waar liggen de regenjassen?
15: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
16: geeft ruimte.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. U snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.

0: Bruno Mars was dat en het heette On My Soul. Ja, het is maandagochtend, 13 minuten over 8:30. En we gaan altijd even kijken waar Barry Gebke uit Erika uithangt. Hij is onderweg, al lopend naar Fatima in Portugal. Barry, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Waar ben je nu?
1: Ik ben nu in een grote plaats, Aranda. Dat is wat midden Spanje ongeveer onderhand.
0: Oh, dus je komt langzaam maar zeker in de buurt.
1: Ja, het gaat de goede kant op. Ik zit op een goede Spaanse plateau nu. Ja, naar al die bergen. Hier zitten ook wel wat bergen, maar dat stelt niet zoveel meer voor. Het is meer op een hoogte waar je zit van rond de 1000 meter hoog. En dat loopt op zich wel lekker. Ik heb de temperatuur ook een beetje mee. Het is wat afgezaakt. Dus van de 40's ging ik in begin Spanje naar de 30's. En deze week wordt het wat 20's zelfs. Dus, maar om te lopen is dat lekker.
0: Ja, dat klopt. Ik bedoel, als het puffend heet is, dat loopt toch niet lekker, denk ik, hè?
1: Nee, die heb ik genoeg gehad, ja. Dat hele race, extreme hitte. En dit zijn wat ik nu een beetje ondervind is als een Hollands temperatuurtje. Dus dat is wel even lekker. En ik vind het Spanje, ja, fantastisch. Zulke aardige mensen. Ze nodigen je overal zo spontaan uit in hun huis voor een kop koffie. En ja, de vriendelijkheid is enorm hier.
0: Oké, hoe is het afgelopen week verder gegaan? Ik begrijp, je hebt een paar nachten in de camper geslapen.
1: Ja, klopt. Ik had mijn grote vriend Cor bij mij. Dat was ook wel een beetje de bedoeling. Die wou me even opzoeken. Nou, dan heb je natuurlijk ten eerste met je grote, met mensen die je komt opzoeken is altijd fantastisch. En ja, omdat je al zo ver van huis bent, is dat helemaal geweldig. En toen heb ik gewoon wat luxe nachtjes op een bankje geslapen. En 's morgens, hij zette mij een kannetje koffie. En dan kon ik weer verder. En 's avonds wacht hij mij weer op. Nou ja, goed. Toen kreeg ik nog een keer nieuwe schoenen. Want die anderen die gingen zo. Verlast. Yeah. Dus dat lastte zich allemaal wat op, die dagen. En toen is hij weer verder gegaan en ik op de nieuwe schoenen weer een stuk verder. Dus ja.
0: Oké. Okay. En heeft u nog wat Drentse lekkernijen meegenomen ook?
1: Ja, dat staat. Ja, dat is mooi. Ja, ik zal de naam niet noemen, maar de club, de Exlo, onder andere een goede vriendin, die had er ook eens in met droge wassen in gedaan. Dus het was wel mooi. Ik had gevulde schoenen in het land van de Sint. Ja, dus dat was een droge worst. Ja, daar lopen we op. Hè, dat is fantastisch. Ja. Dus elk stukje bewaar ik nog even voor op laatst. Maar hier in de salami is ook wel lekker, moet ik zeggen, hoor. En dit is ook een land van lekker vlees.
0: Ja, daarom.
1: Maar je denkt, vlees uit de streek is natuurlijk het fijnste.
0: Nou, je bent nu dus in de stad, maar zometeen weer platteland op.
1: Ja, dit zit ik even in een grotere plaats. Daar heb je soms ook even, daar moet je doorheen. En dan buig ik als het ware weer af. Ik maak een soort van bocht bovenlangs. Want ben door naar Madrid, zo dat kon niet. Want daar heb je gewoon gebieden, daar kun je echt niet lopen, daar is niks. Dat is een soort woestijngebied. En nu ga ik dus wat bovenlangs noordwaarts met een bocht. En dan buig ik later af richting Portugal. Ja, dus het gaat hartstikke lekker. En ik loop straks weer fijn door de natuur. Dat is het mooiste.
0: Oké, wanneer verwacht je eigenlijk in Fatima aan te komen?
1: Nou, kijk, uit Pelgrimier, ik laat alles los, want ik plan ook niks. En het is ook net wat op je pad komt. Maar ik denk ongeveer mijn dikke maand, dat moet er wel wezen, zoals het nu gaat. Dus ik zit... ik heb al gezegd, dat zal maar rond een 5 maand worden. En dat wordt het ook dan, ja.
0: Oké, we blijven je volgen elke maandagochtend. Heel veel succes komende week, Barry.
1: Ja, hartstikke bedankt. Ook een fijne week daar.
0: Tot volgende week.
1: Ja?
0: Hoi.
1: Oké, allemaal.
0: Hoi.
1: Mooi.

0: Kim Carnes was dat en Bert Davis Eyes.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Het is alweer bijna 9 uur geworden. Ik ga je even vertellen wat je allemaal vanochtend hoorde in deze uitzending. Nou, je hebt ze misschien al wel gezien. De vele vrachtwagens vol met suikerbieten op de wegen van Drenthe. Nou, door een bijdrage van verslaggever Edgar Wieten kregen we een inkijkje in de suikerfabriek in Hoogkerk. Het eindpunt van al die bietenvrachtwagens. Jonge wielertalenten van WSV in Emmen trainen nu al voor een podiumplaats op het WK wielrennen. Wordt over 8 jaar gehouden in Drenthe en in Groningen. En minister Vincent Karremans van Infrastructuur die wil al het geld voor nieuwe infrastructuur opnieuw verdelen. En daarmee lijkt de komst van de Neder-Saxe lijn verder weg dan ooit. Ja, ik sprak vanochtend met wethouder Patrick de Jonge van Emmen, die de aanleg van de Neder-Saxe lijn in zijn portefeuille heeft. En hij houdt ondanks de uitspraak van Karremans vertrouwen dat die Neder-Saxe lijn er ook komt. En je krijgt weer een update van Barry Gebken. Hij is op tocht van Erika naar Fatima in Portugal. En hij verwacht nog een maandje te wandelen tot hij zijn bestemming heeft bereikt. Nou, dat hoorde je vanochtend allemaal in deze uitzending. Natuurlijk gaat Radio Drenthe nog de hele dag door. Zometeen koffie en keuvelen met Dimitris. Veel plezier erbij. Daphne, dankjewel.
2: Ja, jij ook bedankt.
0: Ik wens je een fijne dag. Tot 9 uur is hier Robbie Williams. En ik spreek je graag morgenochtend om 7 uur weer. Tot dan. Mooi.

0: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
1: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
2: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
3: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
4: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films? Rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
5: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
7: Dooral Megens met het NOS-journaal. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlandse automobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen, vertelt de ACM.
8: Wat we het meeste zien zijn prijzen die veranderen in de tijd, maar wel voor iedereen gelijk zijn. Maar de techniek is nu zodanig dat je ook steeds vaker gepersonaliseerde prijzen krijgt, waardoor je misschien een andere prijs krijgt te zien dan de buurman.
7: Ook bij andere producten ziet de ACM dat de verschillen vaak te groot zijn. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen, zegt Vliegendhart. In een tent op het terrein van het asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft vanochtend brand gewoed. 150 bewoners van het centrum moesten daarom allemaal naar buiten. Brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het weer in het noordwesten en westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt een graad of 19 daar. In het binnenland vaker zon en 23 graden. In Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS-journaal.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
11: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
12: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
13: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
11: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
12: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
14: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
15: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
16: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
17: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
16: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
18: Radio Drenthe.
16: Koffie en Keuvel.
18: Met Dimitris Kops.

VOF de kunst. Ze hadden ook kunnen kiezen voor een BV, maar ze hebben gekozen voor een VOF. Suzanne hier op Radio Drenthe. Het is 9:09. Van harte welkom bij Koffie en Keuvelen op Radio Drenthe. Mijn naam is Dimitris Kops, want Wim is lekker op vakantie. Hij is naar de zon, de Italiaanse zon. En die schijnt daar, heerlijk zeg. Maar wel de gebruikelijke ingrediënten in Koffie en Keuvelen deze maandagochtend. Aldert is op Tjak, die gaan we later deze ochtend horen. En verder deze ochtend staan we stil bij 80 jaar Ron. Ron is de voorloper van Radio Drenthe, de regionale omroep Noord. De Ron, afgekort, was een samenwerking tussen de regionale omroepen van Groningen, Friesland en Drenthe. En zometeen wat oude fragmenten, dat is altijd leuk om te horen. En dit uur tussen 9 en 10 op Radio Drenthe alleen maar nederpop. Muziek van eigen bodem. Een Drentse Doezen klassieker die in de jaren 80 de comeback hit was voor Henk Wijngaard, ga je zo meteen horen. En verder openen we ook de Schatkist van Nederland met deze ochtend een bijzondere plaat die door discjockey Frits Spits, ken je hem nog, grijs gedraaid werd op de radio en uiteindelijk daardoor ook een dikke hit werd. Ah, welke zal het zijn? Je komt erachter als je blijft luisteren naar Radio Drenthe. Clouseau en Ilse de Lange hoor je ook zo meteen en dit is Van Dikhout.

0: bij Radio Drenthe.
1: Iedere ochtend staan we op dit tijdstip stil bij nederpophits die ook in het Drentse Doezend hebben gestaan. Of nog staan. En onlangs is het boek 75 jaar Nederlandstalige hits verschenen. Dat is een boek met achtergrondverhalen, hitlijsten, jarenoverzichten en veel meer. En in dat boek is er ook aandacht voor artiesten uit Drenthe. En nu een echte klassieker van Henk Wijngaard. Ja, die mag niet ontbreken. Sneeuwwitte bruidsjurk. Eind jaren 80 maakte Henk hiermee zijn comeback. Hij was eventjes van de radar, maar hij kwam in één keer terug met deze plaat. De plaat zelf stamt uit 1985 en het werd toen een flinke hit. En ook in het Drentse Doezend is de plaat populair. Na een flinke stijging in 2023 staat Sneeuwwitte bruidsjurk vorig jaar op plaats nummer 304 in het Drentse Doezend. Tijd om hem eens eventjes weer lekker hard mee te zingen. Henk Wijngaard, hier is die. Sneeuwwitte bruidsjurk.
2: Nummer 304.

0: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur met King King, de Britse bluesrockband met de broers Alan en Stevie Nimmo, de Engelse blueszanger Sean Webster, AJ Plug uit Hollow, de Blues Caravan met 3 getalenteerde dames en de Black River Roots.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
2: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. 2 megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
3: Sunne te fel? Jokason.nl. Albino 60 jaar sunweer en rollo.
4: Had Koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
5: Goedemorgen, het is exact 9:30. Tijd voor het laatste nieuws uit Drenthe. Dit zijn de hoofdpunten. De gemeente Tynaarlo die kapt binnenkort monumentale bomen in onder meer Ilderpaterswolde, Ide en Zuidlaren. En dat doen ze om de veiligheid daar te waarborgen. De noodopvang van asielzoekers in Zuidwolde gaat deze week zoals afgesproken dicht. Dat betekent dat het Centraal Orgaan Asielzoekers acuut een probleem heeft. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit namelijk weer overvol en daar zijn nu al niet genoeg noodopvangplekken. En het hospice Willem de Boerhuis in Hogeveen staat aan de vooravond van een grote verbouwing. Het aantal kamers wordt uitgebreid van 4 naar 7. En daarmee kan het hospice meer mensen in hun laatste levensfase opvangen. Dit en meer nieuws ook op rtvdrenthe.nl en natuurlijk in onze app. En voor het weer gaan we naar Roland van der Zwaag.
6: Naast bewolking zien we vanochtend ook af en toe even de zon. Het is een graad of 18 en dat bij een zwakke wind uit het zuidwesten. Nou, vanmiddag raakt het overal wel bewolkt. De temperaturen zijn echt wel aan de hoge kant met 21 tot maximaal 22 graden. En later in de namiddag en ook vanavond zou er plaatselijk een bui kunnen vallen.
5: Alleen maar Nederpop tot aan 10 uur hier op Radio Drenthe met muziek onderweg van Raccoon en Marcel de Groot.
7: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
9: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
10: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
12: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
13: Lees Verkeerde Afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.

0: lekker croissantje, een heerlijk appeltje, kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared breakfast.

0: De schatkist van Nederland.
1: Ja, we openen de schatkist van Nederland. En vandaag halen we daar een plaat uit hier bij Radio Drenthe die ja, misschien een beetje onder het stof is geraakt. Kadans was in de jaren 80 een vertrouwde naam op de radio, met hits die je meteen herkent. Maar na een paar jaar werd het stil rond de band. Ja, eind jaren 80 blies de wind de muziek van Kadans weer nieuw leven in. Met een aantal nieuwe singles. En één daarvan is deze sfeervolle plaat. Ik zou zeggen, zet het raam van je auto maar lekker open of het raam van je kantoor. Laat de herinneringen lekker binnenwaaien. Hier is Kadans uit de Schatkist van Nederland met De Wind.
0: De Schatkist van Nederland.

bij het vuur. Dit is Radio Drenthe, het uur van de Nederpop. Tot aan 10 uur alleen maar Nederpop. En René Vroger moet om gezondheidsredenen een stap terug doen. Hij treedt niet op als topper. Weekblad Privé weet het zeker. Tino Martin wordt onze nieuwe topper. Nou, we gaan nog wel even terug naar die oude topper. De Vroog. Je hoort hem zo meteen met Alles kan een mens gelukkig maken. Ja, die is wel even lekker om mee te zingen op maandagochtend. Komt eraan op Radio Drenthe naar Earth and Fire. Oh,

0: Duitsland.
1: Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs van veel merken.
0: Zoals PMA Legend,
1: Opus en Playmobil.
0: Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designeroutletochtroep.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
5: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
6: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
8: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Nederlandse automobilisten tankt in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met 20% is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens €25 miljoen extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is voor veel mensen te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor veel meer producten geldt. Bij vliegtickets kunnen tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd, en die liggen soms 40% hoger dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor haar beste videoclip voor het nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de prijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer in het noordwesten en het westen is het een bewolkte dag met soms een bui. En direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt daar een graad of 19. In het binnenland vaker zon en 23 graden. En in Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
9: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2-pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live. Live happy.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken.
14: Garantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Radio Drenthe.
16: Koffie en Keuvel.
15: Met Dimitris Kops.

0: Goedemorgen en van harte welkom Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Peter Gabriel hoorde je met Salisbury Hill. Het is 9:09. Daphne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Doe je wel eens boodschappen in Duitsland?
1: Heel af en toe. Ik denk misschien 1 keer in het jaar.
0: Eén keer in het jaar?
1: Jij?
0: Met de kerst?
1: Nee. Oh ja, trouwens wel.
0: Oh, dan kom je er dus 2 keer.
1: Ja, dat is waar.
0: Ik ben er vorige week nog geweest.
1: En waar ga je dan naartoe?
0: Het altijd gezellige Boende.
1: Ah, ja.
0: Ja.
1: Ik ga dan vooral naar Leer.
0: Oh ja, daar heb ik ook een tijdje gehad, ja.
1: Ja, daar heb je echt een super supermarkt.
0: Vind ik toch wel een stuk rijden?
1: Ja, nee, hoe lang is het? Een uurtje? Nog niet eens?
0: Nee, nou ja, naar Leer. Ja, voordat je echt in Leer. Ja, je hebt twee gedeeltes, zeg maar. Hè. Je hebt daar aan de snelweg heb je zo'n winkelplein, zeg maar. Ja. Maar je hebt ook het centrum. En ik had dat nog. Ik denk, ja.
1: Dat snap ik wel. Dat is weer een kwartiertje verder, volgens mij.
0: Ja. Dus, ik was daar om drank.
1: Oké. Okay. Ja. Zeg het maar gewoon waar het op staat.
0: Dat is
1: goedkoper, denk ik.
0: Ja, en ik dacht, ik ga er even tanken. Maar er was zo'n rij.
1: Ja.
0: Dat ik dacht, nou, hier ga ik niet in staan. Dat is echt serieus. Het hele dorp waar ik was.
1: Ja.
0: Was gewoon file voor het tanken.
1: Ja, daar zou ik ook niet echt het geduld voor hebben, vrees ik. Nou ja, al wel. Hoeveel maakte dat uit met Nederlandse prijzen? Ja,
0: ik denk wel €20 op een tank.
1: Oké, misschien heb ik wel €20 aan geduld. Ja, ja, misschien wel.
0: Nee, maar het was echt heel druk.
1: Ja, oké.
0: Okay. Het was echt heel druk. Dus ik heb uiteindelijk gewoon weer hier in Nederland staan tanken.
1: Ja, dat doet toch een beetje pijn.
0: Ja, dat
1: dan
0: doet pijn.
1: Dan
0: rij je helemaal naar Duitsland om te tanken. En dan kom je daar in het file. En dan rij je met een flesje wodka.
1: Ja, dat maakt het verschil niet, denk ik.
0: Stom, hè?
1: Ja.
0: Maar ik lees hier dat, en het is ook volop in het nieuws, dat boodschappen afrekenen over de grens, dat gebeurt steeds vaker. Nederlanders die hebben in de eerste helft van dit jaar aanzienlijk vaker gepind. In bijvoorbeeld Duitsland, maar ook België. Ze hebben voor zo'n €117 miljoen meer bij buitenlandse supermarkten dan in dezelfde periode vorig jaar gepind. Dat is een stijging van bijna 10%.
1: Ja, ongelooflijk.
0: Ja, het wordt vanaf nu dus bijgehouden. En dat is dus alleen maar de boodschappen. Maar het tanken dat loopt helemaal de spuigaten uit. Het aantal betalingen van Nederlanders bij tankstations in Duitsland en België is in de eerste helft van dit jaar met 20% gestegen. Er werd 25 miljoen keer afgerekend met een betaalkaart in onze buurlanden België en Duitsland.
1: Pol, dat is echt, echt heel vaak. Ja. En denk eens nou voor al dat geld dat is. Want het is niet een tank van €20, denk ik. Ik bedoel, dan moet je wel aan. Ja, hoeveel is het? Bij mij is het €60 per keer. Bij mij is het best wel goedkoop. Maar...
0: Oh, dat is heel goedkoop.
1: Ja, zeker.
0: Je rijdt op water.
1: Ja, dat is top hoor. Zo'n klein autootje. Ja.
0: Ach.
1: Sleurt niet zoveel.
0: Nee, maar hoeveel liter kan erin dan? Want voor €60 heb je gewoon echt 30.
1: Ja.
0: Ja, dan heb je goedkope benzine.
1: Ja,
0: benzine,
1: nee, klopt. Ik zit op €70, denk ik inmiddels. Ja, €70.
0: Ja.
1: Ja, maar over de grens. Een stukje minder dan.
0: Dat is inderdaad een stuk goedkoper.
1: Ja.
0: Waar gaat dit eindigen, denk je dan? Hè? Want gaat Nederland nog eens een keer wat doen aan die brandstofprijzen? Want in Duitsland hebben ze nu 17 cent afgehaald per liter.
1: Nou, dat scheelt wel. Als je veel rijdt en vaak moet tanken. Ja, ik zag toen ik hier vanochtend heen reed, zag ik langs de snelweg €2,78.
0: Jeetje.
1: Ja, dat is bizar.
0: Ja.
1: Bijna €3, joh.
0: Zullen we dat dan gaan aantikken dit jaar, €3?
1: Nou, ik zat er wel over na te denken, wat ga ik doen op het punt dat het €3 per liter is? Want dat wordt wel heel duur. En dan denk je, ja, dan ga je met het OV. Ah, dat is ook niet goedkoop.
0: Dat is zeker niet goedkoop.
1: Dus dan blijven mensen dan gewoon vaker thuis. Dan kan je veel minder vaak ergens naartoe. Ja, dat waren mijn hersenspinsels vanochtend om 17:30.
0: Maar in jouw omgeving, Daphne, ben ik wel benieuwd naar. Hoor je er veel mensen over klagen?
1: Over dat het duur is om te tanken? Ja, zeker wel.
0: Ik begin het nu pas een beetje te horen.
1: Oké. Okay. Oh, dat valt mee.
0: Maar echt nu pas.
1: Dat vind ik heel laat.
0: Ik denk, goh, nou ja, kom jij nog even aan.
1: Ja, inderdaad. Het is een tijdje duur, hoor.
0: Zoiets van, dit is heel duur.
1: Ja, het is een hele welgestelde...
0: Ja. Mensen worden eindelijk wakker. Ja.
1: Ja, bizar.
0: Goh, het is allemaal wat. Maar al dat geld wordt dus misgelopen in Nederland. Want het wordt nu vanaf nu dus ook bijgehouden door de Nederlandse bank. Die gaat dat vanaf nu bijhouden. Dat deden ze eerder niet. Maar nu gaan ze dus echt bijhouden hoeveel geld er naar het buitenland gaat.
1: Nou, vrij veel. Dat is de conclusie.
0: Dat is vrij veel. Dus misschien moeten ze daar iets aan doen. Ik zou zeggen, een eurootje eraf of 1,50 eraf, weet je.
1: Daar teken ik voor.
0: Dat tankt toch een stuk lekkerder, hoor. Ja. Dit is Radio Drenthe. Goedemorgen.

Radio Drenthe, maandagochtend, Wax en Bridge to Your Heart. Dimitri is hier zo, want Wim is lekker met vakantie. Maar we hebben wel de gebruikelijke ingrediënten van koffie en keuvelen. Zometeen Aldert, hij is op Tjak, hij gaat naar Dwingelo. Is hij er al? Hij is onderweg. We spreken Aldert zometeen. Hij gaat niet zomaar naar Dwingelo, want het dorpshuis in Dwingelo wordt momenteel rigoureus verbouwd. Nou, dat zie en hoor je zometeen op Radio Drenthe en TV Drenthe natuurlijk ook. En muziek komt eraan van Shania Twain, de Bee Gees en wie hebben we hier? Oh, kijk eens aan.

0: nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
1: Aan tafel.
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
8: Goedemorgen, het is 10:30. Tijd voor het nieuws uit Drenthe. Hier is Daphne Blanke.
9: Goedemorgen. De komst van de Neder-Saxenlijn lijkt verder weg dan ooit. De directe spoorverbinding tussen Groningen, Drenthe en Twente kreeg eerder nog financiële steun van het kabinet, maar die toezegging is van tafel geschoven. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur wil al het geld voor nieuwe infrastructuur opnieuw verdelen. Wethouder Patrick de Jonge van Emmen, die de aanleg van de Neder-Saxenlijn in zijn portefeuille heeft, houdt desondanks vertrouwen in de komst van die lijn.
10: Het is nog geen officieel bericht. We hebben 2 weken geleden nog een bijeenkomst gehad van de Neder-Saxenlijn in Hoogezand. Nou, daar waren de berichten ook nog positief vanuit de staatssecretaris Bertram. Dus ja, we moeten ons wel ergens aan vast gaan houden. En ja, we kunnen wel reageren op een uitspraak. Maar vooralsnog houden wij nog wel het vertrouwen.
9: En hoe het geld voor infrastructuur definitief verdeeld wordt, wordt binnen enkele weken bekendgemaakt. Gerommel bij de Primera-vestiging in het centrum van Emmen. Afgelopen zaterdag kwam de politie af op een melding van een roofoverval in de winkel. Maar dat bleek niet te kloppen. Klanten kwamen namelijk geld ophalen dat de eigenaresse van hen had geleend. De klanten beschuldigen haar van oplichtingspraktijken. Verder hebben meerdere medewerkers nog loontegoed en trekken ondernemers aan de bel omdat hun postbussen in de Primera met inhoud en al verdwenen zijn. Ook zou de eigenaresse van de winkel faillissement aangevraagd hebben. Zij zegt dat ze gezondheidsproblemen heeft, maar dat ze haar best doet om de problemen op te lossen. En de gemeente Tienaarlo kapt binnenkort monumentale bomen in onder meer Eelde, Paterswolde, Ide en Zuidlaren. De bomen zijn verzwakt door de langdurige droge en juist natte periode en door de reuzenzwam, een schimmel die de wortels van een boom kan aantasten. De bomen zijn daardoor instabiel en dat is niet veilig. De bomen die de komende tijd gekapt worden zijn te herkennen aan een oranje stip. Dat was hem. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
8: Daphne, dankjewel. Dan gaan we naar het weer en daarvoor hebben we Roland van der Zwaag.
11: Naast bewolking zien we vanochtend ook af en toe even de zon. Het is een graad of 18 en dat bij een zwakke wind uit het zuidwesten. Nou, vanmiddag raakt het overal wel bewolkt. De temperaturen zijn echt wel aan de hoge kant met 21 tot maximaal 22 graden. En later in de namiddag en ook vanavond zou er plaatselijk een bui kunnen vallen.
8: Aldert, het is deze ochtend op Tjak. We hebben zometeen contact met Aldert. Hij heeft iets leuks in petto. Dat allemaal zometeen. En muziek komt eraan op Radio Drenthe van Bananarama en ook Jan Smit.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
15: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
16: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.

0: Tjak.
1: Met Aldert Oosterhuis.
2: Aldert is deze ochtend op Tjak. Aldert, waar ben jij?
3: Hey Dimitris, goedemorgen. Nou, ik sta in het dorpshuis in Dwingel. Over Entingen heet dat. En het dorpshuis dat wordt op dit moment volledig renoveerd. Helemaal van binnen. Nou, van buiten weet ik eerlijk gezegd niet, maar in ieder geval van binnen. Maar ik ben nou even bezig. Althans, ik kijk even bij de verhuizing van de bibliotheek. Want de dorpshuis zit ook een bibliotheek in. En een bioscoop. En wat zit er eigenlijk niet in? Ronald, goedemorgen.
4: Morgen.
3: Want ik ben degene die juist de verhuizing van de bibliotheek begeleidt.
4: Ja, klopt.
3: Ja. Ja. En hoe gaat het naar wens?
4: We liggen op schema. Het gaat van de ene ruimte naar de andere ruimte.
3: Ja.
4: Buitenom. Ik hoop ook binnendoor straks.
3: Ja. Ja.
4: Maar het wordt wel heel mooi.
3: Ja. Want de bieb in de dorpshuis, dat maar dus, dat komt, waar als wij hier nou staan, daar komt het nou. Maar dat is ook maar een tijdelijke plek, hè?
4: Het is tijdelijk tot eind november zo'n beetje. En dan gaan we naar de uiteindelijke plek waar die moet komen. Dat wordt heel mooi.
3: Ja, ja. Ja, daar wou net ook even naartoe lopen. Dat mensen op dit moment nog druk doen. En dat wel zo'n ook helemaal niet bij hebben op dit moment. Maar dat wordt een soort van serre, hè? Daar komt uiteindelijk de bibliotheek.
4: Ja, helemaal, ja, klopt. Een soort warme huiskamer wordt dat. En dan samen met Overentingen. Met de horeca. Er komt een bar in en er komt een uitleenbalie in. En een soort leestafel met kranten en noem maar op. Dus je komen een kopje koffie en voor hulp op digitaal gebied en taalgebied en een boekje lezen. Dus een gezellige huiskamer.
3: Ja. Dus je kunt je digitaal ook van alles straks.
4: Ja.
3: Maar dit is een tijdelijke verhuizing dan, want die zegt dat duurt dan een paar weken meer of meer en dan moet hier weer weg.
4: Ja.
3: Bouw je hier ook van alles op, ook digitaal?
4: Ja, we zitten nu in de. Nou, waar we nu zitten, daar komen de toiletten. Dus daar moeten we weg, anders kan de bouwers kunnen niet verder. Mm-hmm. Dus, nou, en dus wij gaan hier naartoe. Het digitale stukje weet ik niet.
3: Nee. Maar, Oké, maar de ruimte waar ik. Want ik zie ook daar kan een scherm naar beneden. Dit kan ook als bioscoop gebruikt worden.
4: Klopt, ja. En we hebben ook nog PC-hulp en digitale hulp voor je iPad en voor je laptop.
3: Ja.
4: En dat.
3: Oh ja, maar internetverbinding, dat kan gauw, hè?
4: Daarom.
3: Ja.
4: Een kleintje beep voorlezen voor kleintjes kan ook weer doorgaan. Dus daar zijn we lang blij om. Ja.
3: Ja. Nou heb je gelukkig niet zo'n hele grote bibliotheek. Hoewel, er zijn heel veel boeken in Deuzen staat hier wel.
4: Dat valt wel tegen, ja.
3: Maar dat twee keer verhuisd moet, dat is toch wel een dingetje, toch?
4: Ja, maar we zijn nu wel zo goed om elkaar ingespeeld. Dat gaat
3: Ik weet precies wat het straks, hè?
4: Ja, binnen een dag, hè?
3: Nou, vooral dames zie ik, die als hier op dit moment de boel wat aan het shoppen bent. En allerlei dingen verhuizen en zo. En ook de stellings en zo.
4: Ja, we doen alles samen. Dus dat komt helemaal goed. Ja.
3: Heb je nog vrijwilligers?
4: Ja.
3: Ja? Je hoeft er niks meer bij, hè? Maar ik bedoel,
4: Als we open gaan op de echte plek, dan hebben we nog één vrijwilliger nodig. Op de maandagochtend.
3: Ja, en wat gaat hij dan doen?
4: Van 10 tot 12, mensen ontvangen, dingen bezig met boeken, innemen, uitlenen.
3: Oh ja.
4: Mensen doorverwijzen naar het taalhuis of naar digitale hulp of basisvaardigheden.
3: Maar goed, die verhuizing. Wanneer moet het klaar weer zijn, nou, althans? Dit is een tijdelijke verhuizing.
4: Vandaag.
3: Oh, vandaag al? Ja. Oké. Okay.
4: Ja, dus het is flink aanpoten.
3: Ja, dan moet je er nog wel even mee naar, ja.
4: Ja.
3: Maar goed, dan kun je het ook wel weer vinden. Dan straks bij rubriek en zo.
4: Jawel, ja, we hebben alles zo ingepakt dat alles op alfabet ligt. En ik hoop dat het nog zo ligt. Maar dan kunnen we mooi heel snel weer inpakken. En dan kan woensdag gaat de bieb weer open.
3: Woensdag gieten wel eens.
4: Ja.
3: Maar normaal gesproken waren je maandag ook open best dan?
4: Ja, maandag ook. Ja.
3: Ja. Maar goed, je hebt misschien een boek tussen en die is eigenlijk vandaag verlopen. En dan moet je boete betalen woensdag.
4: Dat hoeft dan niet. Dat geld wel kwijt. Ja. Dat komt wel goed. Ja.
3: En ik zeg al, dan zitten jullie hier dan tijdelijk.
4: Ja.
3: En wanneer ga je dan weer verhuizen?
4: Half november.
3: Half november.
4: Ja.
3: En dat is weer in een dag dan?
4: Dat hoop ik wel.
3: Ja. Maar kun je ook diezelfde materialen meer gebruiken? Want ik zie daar heel veel glas in die serre.
4: Nee, we krijgen allemaal helemaal nieuwe dingen. Nieuwe kasten, nieuwe display dingen en nieuwe.
3: Ja,
4: waar je boeken op kan zetten. Alles helemaal splinternieuw.
3: Ja,
4: dus daar zijn we wel blij mee.
3: En dan kijk je echt naar uw begin.
4: Ja. En een mooie leestafel met kranten en.
3: Goed, dus, maar hoe moeten, want mensen kunnen dan wel weer door de zaal, want daar ben je ook nog bezig. Maar moet ze achterlangers? Wat is het idee? Want ik ben nog net via de achteringang in komen.
4: Ja, de achteringang, daar zo, dat wordt dan weer de vooringang.
3: Ah.
4: Dus.
3: Ja. Nou, maar woensdag kunnen mensen niet weer, hoe laat kunnen mensen niet weer terecht woensdag?
4: Vanaf 8 uur.
3: 8 uur smart is dat weer?
4: Ja.
3: Oh, nou, dan ben je de biep wel aardig vroeg op. Maar in ieder geval.
4: We hebben ook zelfservice, hè. Dus mensen kunnen ook gewoon zonder dat wij er zijn boeken wisselen en ruilen en inleveren.
3: Ja. Die woensdag ook wel weer hier.
0: Ja, oké.
3: Goed, er valt nog heel wat, boeken voor u van Dimitris, je hoort het wel. Maar goed, uiteindelijk komt het allemaal goed. Tijdelijk in deze zaal van het dorpshuis in Dwengel. En in november, als het weer verhuisd is, dan stel ik me zo voor dat je weer komt kijken hier in het dorpshuis van Dwengel.
4: Ja, dat is zo mooi. Ja.
2: Hartstikke mooi, Aldert. Dankjewel en een fijne dag, hè.
3: Doei.
1: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@ntvdrenthe.nl.

0: Lovely. Dit is Radio Drenthe. Het is bijna 11 uur. Koffie en keuvelen. Zonder Wim, die is lekker met vakantie. Die is naar de zon. De Italiaanse zon.
1: Lekker.
0: Ja. Ik weet niet, is het daar mooi weer?
1: Ja, volgens mij wel. Wat ik op zijn foto's zag, dat zag er heerlijk uit. Lekker op het terras.
0: Och, heeft hij nou al foto's gepost? Hij is een dag weg.
1: Tuurlijk.
0: Och, jeetje.
1: Echt een influencer.
0: Ja, nou, dat zal wel. Laat mij die foto ook eens even zien. Maar het is ook uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar hier in Nederland. Moeten we het zo meteen eens eventjes over hebben. En de Formule 1 is terug in Maleisië.
1: Nou.
0: Ja, nou, dat is wat.
1: Kijk dat niet. Maar ja, dat is
0: kijk,
1: wat.
0: Kijk je dat okay. niet?
1: Ja, nou, dat ook. Laat ik me zo vertellen dan.
0: Ja, ik zal zo het hele tijdschema eens even met je doornemen. De eerste vrije training, de tweede vrije training.
1: Oh, kijk er naar uit.
0: En kijk je veel tv?
1: Nee, geen lineaire tv. Ik kijk wel series terug.
0: Oh.
1: Ja.
0: Wilfred Gené heeft op zondagavond dat programma gehad dat hij mensen ging interviewen.
1: Ja.
0: En daar gaat hij mee door.
1: Nou.
0: Ja, maar wel in een andere vorm. Maar
1: ik ben benieuwd.
0: Praat je zo bij. Eerst op Radio Drenthe. Status quo. Dit is whatever you want.

0: Comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit.
1: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
3: de wereld aan sierbestrating.
4: In Hoogeveen. Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
6: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de Tweede Kamer zijn vanochtend zo'n 50 dolomina's samengekomen voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Progressief Nederland heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Deze werd vanochtend ook overhandigd aan de protesterende dolomina's. Volgens de actiegroep NPRO is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet in het strafrecht. Zij vinden dat het aan de vrouw is om daarover te beslissen. In de eerste helft van dit jaar tankten de Nederlandse mobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn moeder en zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor beste videoclip van het jaar voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de muziekprijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer, vooral in de noordwestelijke helft van het land, zijn er wat buien. Het wordt hier zo'n 20 graden. In het zuidoosten geregeld zon en 24 graden. Vanavond stevige buien, lokaal met kans op onweer. En morgen eerst veel bewolking, maar later vaker zon bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
10: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
12: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
13: Radio Drenthe.
14: Koffie en Keuvel.
13: Met Dimitris Kops.

0: het laatste uur alweer van Koffie en Keuvelen deze maandagochtend. Mijn naam is Dimitri Zwim, lekker met vakantie. Hoeveel bakken koffie heb je al op, Daphne?
1: Ik denk bij elkaar één hele. Wij keken net even in onze koffiekopjes. Dat was niet goed.
0: Nee.
1: Ik laat elke keer minstens de helft staan, omdat ik dan de hele tijd met andere dingen bezig ben.
0: Ja, dan is het koud in één keer.
1: En dan is het koud. En dat is niet meer lekker. Ik probeer het wel, maar...
0: Ja, ik heb hetzelfde deze ochtend. Ik denk dat alles bij elkaar net geen één kopje heb gehad. Dus ik ga zo nog een keer een poging doen.
1: Ja, oké. Okay. En dan moeten we gewoon elkaar... Nou ja, aankijken en zo. Oké, nu
0: drinken. Nu ja. drinken. Ja. Ja, ja, ja. En niet laten staan.
1: Nee. Zonde.
0: Het programma heet Koffie en Keuvelen. En wij zitten hier problemen te hebben met de koffie.
1: Ja, dat is... ja, heel goed.
0: Hey, het is uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar, lees ik overal.
1: Oké. Okay.
0: En ik kan dat weten, want morgen ben ik jarig.
1: Alvast
0: morgen ben ik jarig. Ben je er morgen niet?
1: Ik ben er morgen niet.
0: Oh, morgen ben ik jarig. Ik denk, ik zeg het nog maar even op de radio. Is dat zo lullig als je ergens werkt, weet je wel. En niemand denkt aan je. Dus dames en heren bij Radio Drenthe, morgen ben ik jarig.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: En het is nog.
1: Je?
0: Nee, dat ga ik niet zeggen.
1: Oh,
0: nee, joh, 58. Maar het is nog nooit op mijn verjaardag zo warm geweest.
1: Maar dat is wel lekker. Dat je eigenlijk even een keer iets zoals ik dat altijd ervaar. Ik ben op 4 juli jarig. Ik heb eigenlijk... Altijd lekker weer. Even afkloppen. Maar...
0: Och, wat heerlijk.
1: Ja.
0: Ja, ik vind het wel een keer leuk.
1: Ja,
0: maar ik lees nu ook weer dat er ook weer onweer en zo komt. Maar de temperatuur is dan wel weer... het is een beetje lastig. De temperatuur ligt boven de 25 graden. Ja, ik ben benieuwd hoe het morgen eruit ziet.
1: Nou, echt een tuinverjaardag met een barbecue en alles.
0: Ja, lekker.
1: Dat zou best kunnen.
0: Ja, partytent in de tuin.
1: Oh, leuk hoor.
0: Ja, dinsdag en woensdag kunnen de temperaturen zelfs in Limburg stijgen tot wel... De 30 graden.
1: Ga ik daar even heen?
0: Ja, even een stukje rijden, maar dan heb je wel 30 graden op de bats.
1: Lekker hoor.
0: Hey, kijk jij een beetje Formule 1? Nee, hè?
1: Nope.
0: Nee, heb je de afgelopen race ook niet iets van meegekregen?
1: Nee, mijn hele familie die kijkt het wel en dan hoor ik ze altijd praten. Dan denk ik, ja, hier kan ik echt niet over meepraten. Nee.
0: Vorige race was Baku.
1: Oké.
0: Okay. Dat vind ik altijd een hele leuke race.
1: Waarom?
0: Omdat ze dan tegen de klok in rijden. Normaal gesproken rijden
1: ze
0: met de klok mee. En ja. Dit is tegen de klok in.
1: Okay.
0: En het was tot op het laatste moment was het spannend. Want als er nog één rondje bij zat, was Max gewoon eindelijk weer eens nummer 1 geworden.
1: Maar...
0: Net nummer 2.
1: Oh,
0: net nummer 2. Ja, en het is een stratencircuit. Maar goed, dat ligt allemaal achter ons. Volgende week, of eigenlijk, dat begint dan vrijdag, hè, de vrije trainingen. Dan is de Formule 1 terug in Maleisië.
1: Leuk.
0: Ja, en dat is sinds 2017 dat ze daar weer eens gaan rijden. Dat heeft natuurlijk te maken met alle spanningen in het Midden-Oosten. Dus ze rijden even niet in het Midden-Oosten verder. Dus ze wijken uit naar een ander circuit. Dat is dus Maleisië. En wie was de laatste winnaar in 2017 in Maleisië?
1: Max.
0: Ja.
1: Oh, yes. Goed gegokt. Top, ja.
0: Zal ik het tijdschema even met je doornemen? De vrije trainingen laten we even voor wat het is. Maar zaterdagochtend om 10 uur kan je kijken naar de kwalificatie.
1: Oké. Okay.
0: En zondagochtend om 9 uur is de race. Dus dan heb je ook nog wat aan je dag, Daphne. Dus je kan het een keer meepikken.
1: Nou, goed. Ik ga er klaar voor zitten.
0: Ja. En dan is er nog shownieuws. Wilfred Gené.
1: Ja.
0: Die gaat vanaf zondag 1 november een nieuw televisieprogramma doen voor SBS 6. Op de zondagavond gaat hij klussen met bekende Nederlanders.
1: Oh, grappig.
0: Ja, leuk hè?
1: Ja, ik ben benieuwd wie daar goed in is en wie niet.
0: Vier linkerhanden gaat het heten.
1: Oh, echt?
0: Let op, hij gaat onder meer met politicus Jesse Klaver klussen. Zou die kunnen klussen?
1: Ja, weet ik eigenlijk niet. Ik ben wel benieuwd.
0: Ik ben benieuwd.
1: Ja.
0: Houdt hij zijn hamer ook vast met links of toch met rechts dan?
1: Ja.
0: Scheidsrechter Bas Nijhuis, Helene van Rooyen.
1: Ja.
0: John en Kees de Bever, Tidan Nijkamp, Britt Dekker, Noah Valen. Ze komen allemaal voorbij. Het nieuwe tv-programma van Wilfred Gené. Zojuist bekend geworden dat hij dat gaat doen.
1: Nou, leuk.
0: Ja, ben weer even op de hoogte.
1: Dankjewel.
0: Kun je de videorecorder aanzetten, Daphne?
1: Ja.
0: Hartstikke goed. Koffie en Keuvelen, maandagochtend, Radio Drenthe. Nancy Sinatra komt eraan. Dit hier is Douwe Bob.

Nancy Sinatra op Radio Drenthe. These boots are made for walking. En bij Radio Drenthe kun je het hele jaar door echt geweldige prijzen winnen. Volgende week maak je kans op een volledig verzorgd ontbijt. En dat ziet er heerlijk uit. Ik heb de foto hier voor me. Als je de foto ook wil zien en meer informatie hierover wil hebben, dan kan je naar rtvdrenthe.nl gaan /winnen. Dus rtvdrenthe.nl/winnen. Volgende week jouw kans op een volledig verzorgd ontbijt. Of je alleen te luisteren. Ja, en dat luisteren is geen straf hoor. Want zometeen hier op Radio Drenthe de Dire Straits. En ook UB40 komt eraan.

0: Kurk24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk24.
0: Kurk24.nl.
2: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Drentse Vlooienmarkt in Expo Assen. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook.
3: Gezellig naar Vitalis.
2: Vitalismarkten.nl.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras, en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay, het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
6: Goedemorgen, het is exact 11:30. Tijd voor het nieuws uit Drenthe. Hier is Daphne Blanke.
7: Goedemorgen. De komst van de Neder-Saxe-lijn lijkt verder weg dan ooit, maar wethouder Patrick de Jonge van Emmen, die de aanleg van de lijn in zijn portefeuille heeft, houdt vertrouwen. De directe spoorverbinding tussen Groningen, Drenthe en Twente kreeg eerder nog financiële steun van het kabinet, maar die toezegging is van tafel geschoven. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur wil al het geld voor nieuwe infrastructuur opnieuw verdelen. Wethouder Patrick de Jonge over dat nieuws.
8: Het is nog geen officieel bericht. We hebben 2 weken geleden nog een bijeenkomst gehad van de Neder-Saxe-lijn in Hoogzand. Nou, daar waren de berichten ook nog positief vanuit de staatssecretaris Bertram. Dus ja, we moeten ons wel ergens aan vast gaan houden. En ja, we kunnen wel reageren op een uitspraak. Maar vooralsnog houden wij nog wel het vertrouwen.
7: Hoe het geld voor infrastructuur definitief verdeeld wordt, wordt binnen enkele weken bekendgemaakt. De noodopvang van asielzoekers in Zuidwolde gaat deze week zoals afgesproken dicht. En dat betekent dat het Centraal Orgaan Asielzoekers acuut een probleem heeft. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit overvol en er zijn niet genoeg noodopvangplekken. Het COA probeert erger te voorkomen, maar vindt dat het aan de regering is om een permanente oplossing te bieden. In Zuidwolde en Warffum brachten dit weekend ongeveer 200 asielzoekers de nacht door. Overdag werden ze teruggebracht naar Ter Apel, waar ze op het grasveld moesten wachten. Een gerommel bij de Primera-vestiging in het centrum van Emmen. Afgelopen zaterdag kwam de politie af op een melding van een roofoverval in de winkel, maar dat bleek niet te kloppen. Klanten kwamen namelijk geld ophalen dat de eigenaresse van hen had geleend. De klanten beschuldigen haar van oplichtingspraktijken. Verder hebben meerdere medewerkers nog loontegoed en trekken ondernemers aan de bel omdat hun postbussen in de Primera met inhoud en al zijn verdwenen. Ook zouden de eigenaressen van de winkel faillissement aangevraagd hebben. Ze zegt dat ze gezondheidsproblemen heeft, maar dat ze haar best doet om de problemen op te lossen. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
6: En voor het weer gaan we naar Roland van der Zwaag.
9: Naast bewolking zien we vanochtend ook af en toe even de zon. Het is een graad of 18 en dat bij een zwakke wind uit het zuidwesten. Nou, vanmiddag raakt het overal wel bewolkt. De temperaturen zijn echt wel aan de hoge kant met 21 tot maximaal 22 graden. En later in de namiddag en ook vanavond zou er plaatselijk een bui kunnen vallen.
6: Zometeen op Radio Drenthe muziek van Bert Hering en UB40 komt er ook aan.
10: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
11: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
13: die vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.

0: Hier is de Rijksradiodistributiedienst met een programma verzorgd door de OPMC, de omroep van het Provinciaal Militair Commissariaat.
1: Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
2: Radio Drenthe 90.8.
3: Ja, het is 11:45 en iedere maandagochtend staan we op dit tijdstip stil bij de 80-jarige geschiedenis van de regionale omroep in het noorden. Dat doen we niet chronologisch, maar we pikken de radiokrenten uit de pap, zeg maar. En we hebben radiodeskundige Sjoerd Loeringa aan de lijn, wou ik zeggen. Maar ja, het is via een supersonische verbinding. Sjoerd, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Die hadden we 80 jaar geleden nog niet in ieder geval.
3: Nee. Wat heb je meegebracht vandaag?
4: Nou, ik wil het vandaag hebben over het nieuws. Ja, voor veel luisteraars de reden om naar de regionale omroep te luisteren. Zeker in die beginjaren, zo direct na de oorlog. Er is in die tijd een enorme behoefte aan informatie. En pas daarna wil men ook door de radio vermaakt gaan worden. Hier is een fragment uit het prille begin van de omroep in het noorden. Toen nog onder de naam OPMC. Het Omroep Provinciaal Militair Commissariaat. Onder directe verantwoordelijkheid dus van het militair gezag. Koningin Wilhelmina bezoekt de Friese hoofdstad Leeuwarden. Het is 1946.
5: Het is prachtig weer hier. Het is het ogenblik 4:05. En we zien hier het grote plein met de oranjebom. Het stambeeld van Usheid, graaf Willem Lodewijk. Het stambeeld dat in 1906, dus 40 jaar geleden door Hare Majesteit werd onthuld. We zien hier de marechaussee, te paard. We zien hier vlak voor ons de koninklijke wagen staan. En verder natuurlijk een buitengewoon grote menigte.
3: Oh mooi, het klinkt bijna als een live nieuwsverslag. Een kritische journalistiek of onderzoeksjournalistiek, is daar ook ruimte voor in de beginperiode van de regionale omroep, Sjoerd?
4: Nou, het begint vooral zakelijk, keurig vooral, volgens de regels zeg maar. Nou niet het nieuws waar iedereen het de volgende dag op straat over heeft. Maar dat verandert zeker in de decennia daarna. Hier een voorbeeld van een nieuwsitem, uitgezonden op Radio Noord, 12 april 1977, toen Drenthe en Groningen nog samen onderdeel van de RONO waren. Over deze nieuwsreportage raken de luisteraars zeker niet direct uitgepraat.
6: Dit is de Gloortrein. Elke maandag, woensdag en vrijdagnacht rijdt deze trein door Drenthe. Wat weten gemeentebestuurders, brandweercommandanten en de politie van deze gloortrein af? En hoe zit het met de veiligheid van de burger?
7: Een maand geleden hebt u burgemeester De Jonge van Vries dit horen zeggen op de vraag of hij bekend was met deze regelmatige gloortransporten.
8: Nee, dat is mij niet bekend. Daar is geen bericht hiervan op het gemeentehuis.
9: Waarnemend brandweercommandant Lammerts van de Asser Brandweer wist niet dat de gloortrein 3 maal in de week op steeds hetzelfde tijdstip door Assen komt.
10: Als er inderdaad regelmaat is, vind ik dat men eigenlijk de verplichting heeft om al die plaatsen waar deze treinen doorgaan, om die de korpsen daar te waarschuwen, zodat zij weten waar zij aan toe zijn als er iets zou gaan gebeuren.
9: Vervolgens Hogeveen. Weet burgemeester Oosterhof van het bestaan van een gloortrein af?
11: Ja, ik heb er wel eens bij geruchten van vernomen. De precieze details weet ik.
12: Geruchten?
11: Nou, mededelingen, geruchten. Ja, ik heb er wel eens van gehoord. Ik heb hem zelf nog nooit gezien.
12: Met de brandweer dat?
11: Stellig.
9: De brandweercommandant wist wel dat er een gloortrein langs Hogeveen rijdt. Maar van die grote regelmaat wist hij niets af. Als het met een gloortrein fout gaat, dan horen we dat wel van de spoorwegen, was de reactie van de Hogeveense brandweercommandant.
3: Ja, de gloortrein door Drenthe in 1977. Een nieuwsonderwerp dat nogal uiteenlopende reacties bij verschillende overheidsvertegenwoordigers oproept. Maar ik hoor nog niet echt hele grote onrust, Sjoerd.
4: Nee, wat ook eigenlijk niet zo raar is, want de gloortrein via het Drentse spoor naar het chemiepark Delfzijl, die rijdt er al sinds 1958. En er was nog nooit wat met die trein gebeurd. Ja, alleen het grootschalige transport van chloor per spoor stuit in de loop der jaren wel steeds op meer maatschappelijk en vooral politiek verzet. De regionale omroep, ja, mag je zeggen, is bij uitstek een platform om dan die discussie onder de aandacht te brengen en in de geest van die tijd er aandacht aan te gaan besteden.
3: Ja, en die aandacht zorgt ervoor dat de trein tot staan werd gebracht.
4: Nou niet gelijk. Wel krijgen we bij Radio Drenthe begin jaren 90 een eigen rampenteam. Dat bij calamiteiten zoals een ongeluk, dus met die gloortrein, binnen een half uur met een speciaal programma de inwoners kan informeren. Pas in 2006 komt er na een zogenaamd convenant met de overheid een einde aan de vaste grootschalige gloortreinen door Nederland. Ja, trouwens, wat er van dat rampenteam waar ik ooit zelf onderdeel van uitmaakte is geworden, dat weet ik helemaal niet.
3: De impact van groot en klein nieuws op de regionale omroep. Wat kan je daar nog over zeggen?
4: Nou zeggen, niet zingen, misschien een idee. In 1986, het 40-jarig jubileum van Radio Noord, de zender voor Drenthe en Groningen. Dan is er een speciaal lied te horen. Dat gaat over het nieuws. Geschreven door Driek van Wisse, de Groningse dichter, en uitgevoerd door Koos Huizinga en Wouter de Koning. Hier is het Noordelijk Journaal.
13: Nu volgt het Noordelijk Journaal, het nieuws uit Norgen, Stadskanaal, uit Beelen, Donderen en Leek. Hier is het nieuws uit eigen streek, hier is het Noordelijk Journaal. Wat meldt de telex laten zien, de kaping van een vliegmachine en de bestorming naderhand, een dodental van 17. Toch raakt dit nieuws ons van geen kant, want het is niet in eigen land, niet in het noorden bovendien, en dus voor u niet interessant. Wat is er verder, kijk eens aan, er werkt weer ergens een vulkaan, met heel veel doden uiteraard, in een gebied hier ver vandaan. Toch voelen wij ons niet bezwaard, want met zo'n stipje op de kaart, daar is geen mens hier mee begaan, en is dus het niet noemenswaard. Maar nu ons eigen grondgebied, in Borger ging een boer failliet, zijn oude knecht gaf die ontslag, ja zoiets doet u vast verdriet. Wie is niet dol op zelfbeklag, en daarom maken wij gewag van wat er in de buurt geschiet, dat zijn de nieuwtjes van de dag. Dat is het nog.

0: het Noordelijk Journaal. Ja. Een lied over het belang van groot, maar ook klein nieuws op de regionale omroepen. Hoe kwamen die omroepen eigenlijk aan dat nieuws?
1: Dit is best wel een grappig moment daarover van Radio Drenthe. Dat maakt het een beetje duidelijk. In 1992 presenteert de omroep namelijk een bedrijfsfilm. Daarin wordt uitgelegd hoe de nieuwsvoorziening in Assen werkt. Je hoorde bij de stem van Egbert van de Veen. Die begint met een onbedoelde, maar wel grappige uitleg. Want wat blijkt, een deel van het nieuws op Radio Drenthe, in 1992 althans, bestaat namelijk uit nieuws van de vorige dag.
2: Een deel van het nieuws van de vorige dag ligt dan al klaar in de vorm van geschreven berichten en reportages op band. Het materiaal is door de redactie verzameld en bewerkt.
3: Goedemorgen. U spreekt met uw correspondente Janneke Kieswijs uit Laarden. Ik heb voor u het volgende bericht.
2: Correspondenten in alle delen van de provincie houden Radio Drenthe op de hoogte van het nieuws uit hun omgeving. Dat nieuws wordt 's nachts doorgegeven via een cassetteband.
4: Radio Drenthe, goedemorgen, Huip Ouwehand. Hoe is vannacht in Meppel geweest? Nog iets bijzonders gebeurd?
2: Via de telefoon wordt het laatste nieuws gekregen van de politie, de brandweer en de ambulance diensten. Om ruim 7 uur is alles gereed voor de uitzending.
5: Radio Drenthe. 7:07, dit is de zender Radio 1 met het programma van Radio Drenthe. Goedemorgen. Tot 9 uur, Radio Drenthe, goedemorgen met daarin nieuws, actualiteit en achtergrondinformatie.
2: De informatie komt binnen uit allerlei bronnen. Per telefax en telefoon en uit de dagelijkse post. Het materiaal, ook van de nieuwstelex van het ANP, wordt verwerkt in dagelijkse nieuws- en serviceprogramma's. Ook de eigen verslaggevers en tientallen correspondenten houden Radio Drenthe op de hoogte. De informatie wordt besproken in dagelijkse redactievergaderingen.
6: De klussen die voor vandaag in de agenda staan. Ik heb nog wel een heel interessant persbericht van de NAM, de Nederlandse aardoliemaatschappij. Die meldt ons dat de activiteiten in Schonebeek op een lager pitje worden gezet. Ik stel voor dat Ina daar een reportage van maakt.
0: Ja, hoe kom je aan nieuws in 1992? Met als laatste de redactievergadering van Radio Drenthe.
1: Ja, en jij kan vertellen of er tegenwoordig veel veranderd is.
0: Ja, nou, een hele hoop, hè? Ja, we doen het nieuws nu via een hele hoop meer kanalen. Zoals het internet, de website, social media en natuurlijk ook op tv Drenthe. Mm-hmm. Dus ik denk dat je zeker kunt stellen dat we na 80 jaar... na de start van de regionale omroep zeker de nieuwsbron... En de nieuwszender voor vele Drenthe zijn geworden.
1: Uh-huh, zeker. Ja,
0: het was een vrij blokje historische radio, Sjoerd.
1: Ja, de telefax, had je daar ooit van gehoord?
0: Daar heb ik wel van gehoord, ja. Ik heb er weer een beter beeld bij.
1: Ja, heel goed.
0: Ach, leuk, leuk. Volgende week ben je er weer, hè?
1: Zeker.
0: Hartstikke goed. Sjoerd, dankjewel en tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: Tot zover Koffie en Keuvelen voor deze maandag op Radio Drenthe. Veel plezier met Anouk en Marita. Ze komen eraan.
1: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
2: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
3: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
4: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
4: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in gordijnen en in-betweens. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
7: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moet snel verbeteren. Die oproep doen inspecties aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Jongeren in jeugdrichtingen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. Ook het onderwijs en hun dagprogramma staan onder druk, zeggen de inspecties. De problemen komen door te weinig personeel en een tekort aan plekken in de jeugdgevangenissen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Straten zijn overstroomd en duizenden geëvacueerden zijn opgevangen op 200 opvanglocaties in Bangkok. Ook kunnen tienduizenden mensen hun huis niet uit. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn 51-jarige moeder en 20-jarige zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. Ook zijn een aantal fatbikes en steps in beslag genomen. Naast het uitdelen van boetes werden er tijdens de controle in Rotterdam ook 5 mensen opgepakt voor drugsbezit of voor heling. En ook moest iemand nog een celstraf uitzitten. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het wordt 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint bewolkt, later vaker zon en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
11: Hey Remo!
12: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
14: Hey,
15: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
16: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Radio Drenthe.
17: Anouk in de middag.
6: Met Anouk Middel.

0: heeft hij maar geworden. Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Een hele goede middag.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: En wat fijn om weer terug te zijn. Marietje, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Heb je je bikini al klaar liggen?
3: Het wordt warm, hè? Ja, nee, het wordt ontzettend warm. Dus ja, we kunnen nog even wel zwemmen. Alhoewel, ik weet niet hoe het met de temperatuur van zwemwater zit.
0: Ik ook niet, maar ik las die berichten en ik hoorde het. Morgen en overmorgen vooral, hè? Ja. Schijnen de warmste septemberdagen ever. Ooit.
3: Barbecue.
0: Ja, en bikini.
3: Nou,
0: echt. Nou ja, we gaan het zien. Hoe het specifiek in Drenthe eruit gaat zien, dat horen we natuurlijk van onze weerman. Roland van der Zwaag heeft dienst vandaag en hij praat ons bij. Even na 12:30 zal het zijn. En dan natuurlijk ook de weersverwachtingen van vandaag. Jij houdt al het nieuws in de gaten wat er gebeurt hier bij ons in de provincie. En dat meld je dan meteen. Ook altijd te vinden op onze website rtvdrenthe.nl en in de app. En zometeen dus ook om 12:30 het allerlaatste nieuws. Wat is eigenlijk het allerlaatste nieuws bij ons in de provincie?
3: Nou, het allerlaatste nieuws is natuurlijk het nieuws rondom dat gerommel bij die Primera-vestiging in het centrum van Emmen. Een heel gek verhaal. Het leek in eerste instantie een roofoverval te zijn. Maar de situatie blijkt toch een beetje anders te liggen. Klanten die zeggen namelijk dat de eigenaressen dat ze geld op kwamen halen bij die eigenaressen, want dat zou geleend zijn. Postbussen die verdwijnen, personeel dat niet uitbetaald krijgt. Het is een heel bijzonder verhaal.
0: Ga jij ons over bijpraten?
3: Zeker.
0: Vanmiddag om 12:30 en ook te lezen dan op onze website rtvdrenthe.nl. Op maandag duiken we altijd in bijzondere hobby's. En ik kan je vertellen dat Peter uit Anlo echt een bijzondere hobby heeft. En ik ben ook benieuwd hoeveel geld hem dat kost. Hobby's kosten natuurlijk altijd heel veel geld. Maar als ik dit zie, dan denk ik, oh. Hoe en wat, dat hoor je tegen 14:45. Wat gaan we nog verder allemaal doen? Nou, Aaldert, die is onderweg naar Alteveer. Want daar hebben ze een hele bijzondere kamer sinds kort. We gaan op zoek naar zingende mannen. En we hebben natuurlijk ontzettend veel muziek. Oh, laten we hier dan mee beginnen. Lekker sentiment. Dit is Daniel Loewis op Radio Drenthe. Laat mij maar lopen.

0: Daryl Hall en John Oates en Man Eater. En daarvoor natuurlijk, die zo verbonden is met de trektochten. En Daniel Lewis en Love Me Malone. Ja, hij is 13 jaar. En heel veel inwoners van Schoonhoord die zijn super blij met hem. Brent Mulder. Ik zei het al, 13. En momenteel zit hij in een soort van kast op school. Brent, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Want ik bel je op school, hè? Welke school zit je?
1: Ik zit op Terra.
0: Op Terra in? Welke plaats is dat?
1: Emmen.
0: In Emmen. En je hebt je nu verstopt in een soort van kast, zei je?
1: Ja, wij hebben op school een soort hokjes waar je met gesprekken en zo kan zitten. En daar zit ik in één.
0: Oh, wat had je nog les dan?
1: Ik ben net toevallig klaar. 5 over 12 was ik lesvrij.
0: Oh joh. En toen ben je gauw even in dat hokje gelopen om met mij te kunnen praten. Want ik zei het net. Heel Schoonhoord is hartstikke blij met jou. Waarom?
1: Ik maai gras, ik doe tuinonderhoud. En mensen vinden dat heel fijn. En het is ook fijn dat je eigen machines meeneemt. Want dan hoef je iemand anders machines niet te gebruiken. En dat vinden hun gewoon fijn. Je kan het mij alleen laten en dan doe ik het.
0: Jij bent denk ik wel de jongste ondernemer van heel Drenthe. Want wie kan dat nou zeggen dat hij een bedrijfje heeft op zijn 13e? Brent Mulder kan dat zeggen. Wanneer ben je ermee begonnen?
1: Vorig jaar ben ik ermee begonnen in het begin. Mijn voorbuurvrouw vroeg of ik bij haar kon grasmaaien. Want ze zag me elke week met mijn opa's grasmaaier naar ons huis gaan. Hij heeft een shitmaaier. Toen hadden wij nog een dealmaaier en onze tuin is aardig groot.
0: Ja.
1: En toen vroeg zij of ik daar kon maaien. En toen ben ik begonnen met onze dealmaaier.
0: Ja. En toen ben je zelf ook gaan investeren in je bedrijf? En heb je klanten gezocht?
1: Ja.
0: En hoeveel klanten heb je nu dan, Brent?
1: Ligt eraan. Sommige mensen willen voor één keer, sommige willen meerdere keren. Maar op dit moment heb ik 1 iemand waar ik echt hoef te maaien. En de rest is nu heel rustig, want grasmaaien is niet zoveel meer nu.
0: Nee, nou is het wel gebeurd inderdaad. Hè? Maar heb ik dan goed begrepen dat jij van je eigen zakgeld een maaier hebt gekocht?
1: Ja, ik heb een eigen zitmaaier gekocht van mijn zakgeld.
0: Oh, dat is toch knetterduur, Brent?
1: Hij is tweedehands, hè? Nieuw is hij wel heel duur, ja.
0: Ja, en dan kom jij zo voor rijden op die maaier bij mensen?
1: Ja, meestal wel, ja.
0: Ja.
1: Sommige mensen hebben liever dat ik mijn eigen grasmaaier gebruik of het poortje is te klein dat mij er niet tussendoor kan.
0: Oh ja, dat zit je dan ook nog wel weer mee. Hé, wat ontzettend goed. Wat is er zo leuk aan grasmaaien?
1: Als jij een... Ja, je hebt een heel mooi resultaat uiteindelijk. En het is gewoon leuk als jij een... Je oordoppen hebt met muziek erop, dan is het altijd grappig.
0: Ja, dan sluit je je even af, heb je je eigen cocon en dan kijk je achterom en denk je, oh, wat is mooi geworden.
1: Ja.
0: Een beetje dat, hè?
1: Wel vaak zo, hoor.
0: Ja, dat geloof ik direct. Hey, en Brent, nu zei je het al, het is geen grasmaaitijd meer. En nu dan?
1: Nu bladhaken, bladblazen, sneeuw schuiven uiteindelijk.
0: Oh, dat ga je ook allemaal dan verder doen.
1: Ja, en dan volgend jaar in het voorjaar begin ik weer met verticuteren en grasmaaien.
0: Oh, dat is ook zwaar, dat verticuteren.
1: Ja, ik heb er gelukkig een machine voor, hè? Niet meer aan.
0: Oh, gelukkig. Heb je nog wat tijd om naar school te gaan, Brent?
1: Jawel.
0: Ja? Wat wil je laten worden?
1: Ik wil later heel graag dit bedrijf voorzetten om echt een groot en leuk bedrijf ervan te maken.
0: Dat zou supercool zijn. Dat je op je 13e dat al bent ingezet en dan jaren later kan zeggen... ja, toen ik belde met Anouk van Radio Drenthe op mijn 13e... moet je eens kijken wat voor bedrijf ik nu heb. Heel veel succes inderdaad. Dag Brent.

0: je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur met King King, de Britse bluesrockband met de broers Alan en Stevie Nimmel, de Engelse blueszanger Sean Webster, AJ Plug uit Hollow, de Blues Caravan met 3 getalenteerde dames en de Black River Roots.
0: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
3: Had Coevorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
4: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken. Zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
5: Exact 12:30 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, Marita Slip.
6: Goedemiddag. Er zijn meer dan 300 klachten binnengekomen over taxibedrijf Doornbos uit Norg. De klachten komen voornamelijk uit Friesland, waar Doornbos 2 bedrijven heeft overgenomen. Er komen meldingen binnen dat ouderen urenlang staan te wachten op een taxibusje of dat kinderen niet worden opgehaald van school. Volgens de gemeente Smallingenland zijn er problemen met het nieuwe planningssysteem van het bedrijf. Taxi Doornbos wil inhoudelijk niet ingaan op de kwestie. Grommel bij de Primera-vestiging in het centrum van Emmen. Afgelopen zaterdag kwam de politie af op een melding van een roofoverval in de winkel, maar dat bleek niet te kloppen. Klanten kwamen namelijk geld ophalen dat de eigenaresse van hen had geleend. De klanten beschuldigen haar van oplichtingspraktijken. En verder hebben meerdere medewerkers nog loontegoed en trekken ondernemers aan de bel omdat hun postbussen in het filiaal met inhoud en al zijn verdwenen. En ook zou de eigenaresse van de winkel een faillissement hebben aangevraagd. Zij zegt dat ze gezondheidsproblemen heeft, maar dat ze haar best doet om de problemen op te lossen. De noodopvang van asielzoekers in Zuidwolde gaat deze week dicht. En dat betekent dat het Centraal Orgaan Asielzoekers acuut een probleem heeft. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit overvol en er zijn niet genoeg noodopvangplekken. Het COA probeert erger te voorkomen, maar vindt dat het aan de regering is om een permanente oplossing te bieden. In Zuidwolde en Warffum brachten dit weekend ongeveer 200 asielzoekers de nacht door. Overdag worden ze teruggebracht naar Ter Apel, waar ze op het grasveld moeten wachten. En motorcoureur Colin Feijer uit Staphorst komt dit weekend niet in actie tijdens de Grand Prix van Japan. Hij brak zijn sleutelbeen tijdens de Grand Prix van Oostenrijk en is daar nog niet voldoende van hersteld. Een week na Japan staat Indonesië op de kalender. Het is de vraag of Feijer daarbij kan zijn. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk altijd op onze website en ook in de app.
5: Marita, dankjewel. We naar het weer, Roland van der Zwaan. Goedemiddag, Roland.
7: Hallo, Anouk.
5: Ja, ik zei net gekscheren tegen Marietje, heb je je bikini klaarstaan, klaar liggen. Ja. Maar jij zei, nou, dat is misschien iets te overmoedig.
7: Ach, nou ja, want dan, ja, omdat dat komt misschien omdat je in de zomer dan heb je ook heel veel zin omdat het echt wat drukkende warmte is. Dus die kracht van die zon is zo heftig, dan wil je graag het zwembad in plonsen. En dan vind ik een zwembroek en een bikini eigenlijk wel gepast. Maar het is eigenlijk, ja, we zitten nou tegen de maandwisseling aan. We gaan richting de meteorologische herfst over een paar dagen. Het is zo, het klinkt zo gek, maar
5: dat natuurlijk staat, dat is maar papierwerk. Hoe voelt het aan?
7: Je hebt er echt zin in, gaaf. Nou, hoe voelt het aan? Dat is een goede. Nou, nu voelt het aan. aan als 21 graden. En dat staat ook op de thermometer. Er is namelijk niet zoveel wind, dus dan heb je meteen dat effect exact zo goed als hetzelfde. En die nazomer van 2026 die gaat voorlopig nog wel eventjes in volle kracht door. Want vandaag wordt het dan 21, 22 graden. Maar morgen en woensdag, dat zijn meteen de warmste dagen. We hebben het dan niet meer over die 21, 22 graden, maar over 25, 26 graden. Morgen gaat het dan gebeuren. Vandaag zien we in ieder geval nog, nou, de zon hebben we vanochtend nog bij tijden gezien. Op dit moment nog heel eventjes af en toe even door de bewolking heen. In de namiddag wordt die bewolking echt wel eventjes dikker en dan is de zon even verdwenen. Nou, die wind gaat erbij draaien. De hoogste temperaturen die krijgen we de komende 2 uur. En dan gaat de wind draaien naar het noorden. Dan komt er wat koelere lucht naar ons toe. En dan wordt de kans op een enkele verspreide bui in onze provincie groter. Dus in de namiddag, vanavond en ook vannacht kan er een enkele bui passeren. En dat bij temperaturen zo van 15 graden onder de wolken. En morgen, ja, dan beginnen we met die wolken. Maar morgen in de loop van de ochtend, dan ziet de zon al kans om er doorheen te prikken. En morgenmiddag lukt dat beter. Dan hebben we van tijd tot tijd zon met ook wel wat bewolking. Een matige, echt windkracht 3 hoor, niet meer. De windkracht 3 uit het oosten. En morgenmiddag dan 25 met de hoogste temperatuur in het zuidoosten. Misschien tegen de 26 graden aan.
5: Ja, ze hadden het over de warmste eind december dagen ooit. Klopt dat?
7: Nou, dat zei ik vanochtend, had ik het er ook over dat het in Eelde wel eens warmer is geworden, hoor. 29 september, hè, in 1934, 27 graden. De 30ste, het dagrecord staat in ieder geval op de laatste dag van september op 25,1 graden. Nou ja, dat spant erom of we die gaan halen. Maar het is inderdaad gewoon een hele warme episode.
5: Dat en dat wel, was ja. In de jaren 30?
7: In 1934 hadden we die temperatuur. Hè, toen hadden we een temperatuur van 27 graden op de ene laatste dag. En op de 30 september, dat is dan de laatste dag van de maand, hadden we in 1975 ruim 25 graden. Nou, dus dat is niet heel ongewoonlijk, maar het is gewoon wel warm voor de tijd van het jaar. Maar het is ook zo dat meteen daarna het ook anders gaat worden bij die maandwisseling. Want die hoge druksystemen, die nemen die posities wel in. Dus we houden het over de lange periode gewoon vaak droog. Maar ja, de enige neerslag die ik deze week zie is dus vandaag en donderdagochtend. En daarna is het gewoon verdwenen. Want dan blijven we in ieder geval weer onder die hoge druk zitten. Krijgen we weer dagen met een graad of 20. Dus iets lagere temperaturen. Maar dan is het wel vaak droog. Dus dan met de zon erbij blijven die nazomerse dagen maar aaneengereigd worden.
5: Oké. Roland, fijne dag nog.
7: Ja, jij ook. Hoi. Hoi.
5: Ik ga zo meteen contact zoeken met Aldert. Aldert is op Tjak vandaag. En als het goed is, meldt hij zich zo meteen vanuit een hele bijzondere kamer in Alteveer.
8: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
9: Hey Raymond!
10: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
13: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
16: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.

0: lekker croissantje. Heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

0: Bluff samen met Nielsen en Mannenharten.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Drie kloppende mannenharten. Henk, Jelle en Aldert zitten namelijk bij elkaar in Alteveer. In een hele bijzondere kamer. Wat is dat voor kamer, Aldert?
3: Ja. En ook, ja, dat is eigenlijk, ja, zo bijzonder is de kamer op zich niet. Maar je verwacht het eigenlijk niet bij een dorpshuis. Het ging om een afscheidskamer. Een soort van aula, zeg maar. Een overledenen op te kunnen baden, tijdelijk. En dat in het dorpshuis De Alken in dit geval, dus in Alteveer. Splinternij, althans die kamer dan, de dorpshuis niet. En Henk, je bent er voorzitter van.
4: Ja, dat klopt.
3: Ja, dat was vraag nou blijkbaar.
4: 4 jaar geleden kwam de vraag in het dorp van, kan er een opbouwkamer komen?
3: Ja.
4: Toen kwam de begrafenisvereniging ook nog een keer. Toen zeiden we nou als bestuur, ja, wat zijn de mogelijkheden? Toen hebben we eerst gekeken naar het bestaande gedeelte, het nieuwe gedeelte. Maar ja, dat is alles vol. En als je dat daardoor, dan kreeg je het, zeg maar, het rouwende publiek en het feestende publiek door elkaar.
3: Ja, ja.
4: En toen kwam dit vrij, omdat dit was verhuurd. En de huurder zei de huur op. En toen zagen onze bestuursleider Alassanting. Hij zegt, God, naar de oude ingang doen, en loop die verboden.
3: Je zegt, dit was verhuurd, maar en het zit wel aan het dorpshuis vast.
4: Wat, ja, aan het dorpshuis vast. Vroeger zat hier de bibliotheek.
3: Ja.
4: En ja, die moest weg. En toen verhuurd aan de theehandel. Want ja, je moet toch een inkomsten hebben. En heeft er jaren een theehandel in gezeten.
3: Oké. Okay.
4: En die ging weg. En toen kwam deze ruimte vrij. Toen zei van,
3: zijn je kans gewoon?
4: Ja, toen een van de bestuursleden die zei, hey, dat kan mooi door.
3: Ja.
4: Eigen ingang, eigen toiletgroep. Apart van de rest.
3: Ja. Jelle, je bent beheerder van dit dorpshuis. Ben je nou ook meteen een beetje begrafenis aan de nemen? Moet dat zo zien?
5: Zullen we denken, maar nee, dat is niet zo. Nee. Ik houd me mooi met mijn eigen bezig. Ik blijf beheerder van het dorpshuis. En dit is gewoon van het UGNA die het zeg maar, van ons verhuurt. Ik heb er verder weinig mee te doen. Tenzij mensen een andere ruimte wilt gebruiken, dan komen ze bij mij terecht.
3: Ja. Ja. Nou hoorde ik je net zeggen, Henk, de VO leren of zo, is dat al een beetje in gang gezet? Maar was het wachten tot inderdaad die huurder terug ging?
4: Nee, het was een beetje van, hoe plannen we dat? Hoe doen we dat?
3: Ja.
4: Hoe financieren we dat? Ja, dat maar toen dit vreemd kwam, zijn we fanatiek aan de slag gegaan.
3: Ja.
4: Nou, er is een projectgroep gemaakt van het bestuur. Nee, die hebt de plannen gemaakt. Ik ben mee bezig gerold met de fondsenwerving. Nou, die kregen we van de provincie Drenthe al een prachtig mooi bedrag toegezet van het nabuurschap. Een Rabobank kwam nog even langs.
3: Ja.
4: Nou, dan bij alles eigenlijk dit klaar. En financieel ook vanuit de reserves onszelf.
3: Nee, je had natuurlijk al geluk dat je niet een apart gebouw hoeft te zetten. Maar wat interieur moest natuurlijk wel ontzettend aanpas worden.
4: Ja, interieur, het was helemaal een kale ruimte. Ja. Alles is eruit gegaan.
3: Ja.
4: Het plafond eruit, de vloer, alles.
3: Ja.
4: Nou, ben overal airco in de kom die kan koelen en even warm.
3: Ja, dat had een beetje ontdekt. Ik denk, oh goh, er zult al per ongeluk iemand liggen, want het is hartstikke koud.
5: Zullen we denken? Ja, het is een lekkere temperatuur.
3: Ja, ja, ja.
5: Maar het moet natuurlijk ook gekoeld blijven. Ja. Voor hen. Als er wel iemand opgebaard ligt hier, dan is het belangrijk dat het wel goed gekoeld is ook.
3: Maar alleen voor de goede orde, mensen die de beelden erbij hebben, hier achter ons ziet een kist, maar dat is een demo.
4: Dat is een demo-model, ja, klopt. Ja. Dat is een demo.
3: Ja. Maar zo giet het dan wel uitzien als hier mensen op aard ligt.
4: Ja, en die op een gegeven moment dan kan die wand, er zit een wand voor, die kan dicht.
3: Ja.
4: En dan komen we zeg maar ook de overledenen nog apart in een koele ruimte zetten.
3: Oh ja.
4: Met een onderkoeling erbij.
3: Ja, ja.
4: Dus overal is over nagedacht.
3: Ja, precies. Ja, je zou nou zeggen, jongens, een schot voor open doel. Dat is eigenlijk van, ik kan me voorstellen dat er meer locaties binnen, ook kleine kernen in Drenthe, die als denken van, hé, maar dat is wel een idee.
5: Ja, er zal ongetwijfeld zal dat vraag naar winnen. Dat ander zegt van, nou ja, we hebben het in de Alkenhouten Zenen. En dat is nou ja, perfect, hè, dat zo'n ruimte beschikbaar is voor de dorpsbewoners.
3: Ja.
5: Die daar gebruik van wilt maken en zelf 24/7 naar binnen toe kunt lopen. En dan is er vast wel bij andere dorpshuizen dat die denken van, nou, het is misschien ook wel iets voor ons om zoiets te creëren, ja. Ja,
3: hoe ging het dan tot heden dan? Gewoon thuis op baan, of zien dat je in Hogeveen of zo'n plek ligt?
4: Thuis op baan, of je ging naar Hogeveen of naar Zuidwolde.
3: Ja.
4: Maar ja, Hogeveen is ja, een beperkt plek. Dan word je een uurtje, moet je wegwinnen. En we hebben hier in het verleden al vaker uitvaart gehad, hè? Ook vrij groot. En je kunt, als dit vol is, hier kun je met 40 man een uitvaart regelen.
3: Ja.
4: Maar we hebben meerdere zalen waar je van tot 300 man kwijt kunt.
3: Mm-hmm.
4: Dus je kunt gewoon, ja, als je de uitvaart hebt en je wil de dienst holen, dan kan hier ook.
3: Dat kan hier ook.
4: Dan kan tot 300 man kun je hier in de zaal. We hebben zalen van 50 man en van 20.
3: Ja, ja. Ja.
4: Maar dat is het idee. Dat een 40 man kan hier de uitvaart regelen in dit gedeelte. En bij groter, dan ga je naar de Alken toe.
3: Ja. Is hier een uitvaartvereniging hier in Alteveer?
4: Ja. DLE is onze uitvaartvereniging. En die is ook, oh, de meeste mensen hier in Alteveer Kerkenveld ben daar lid van.
3: Ja, meestal regelt zij dat zelf, hè, toch? Ook zo'n uitvaart, nee. Althans zo'n plek voor het opbaden en zo.
4: Zij hebben dat allemaal uitbesteed aan de UGNA. Uitvaartvereniging, ja. Uitvaart, ja, organisatie in Koevoorten zit die.
3: Ja, precies.
4: En die regelt altijd uitvaarten voor, voor DLE.
3: Ja, ja.
4: En dan als je daar lid van bent, dan krijg je korting met... Bruurtvader, ze zorgt voor koffiedames en dat soort dingen.
3: Maar jullie, ik zeg al, je bent beheerder. Het is niet de bedoeling dat ik je bel, hè, als ik er hier gebruik van zou willen maken.
5: Nee, het is gewoon de bedoeling dat ze de UGNA belt. En UGNA die neemt er wel contact met mij op. Maar uiteindelijk ben ik niet de aanspreekpersoon die ze moet bellen daarover. Nee. En dat kan per ongeluk gebeuren natuurlijk, maar dan verwies ik ze wel deur. Maar ik kan ze geen antwoord geven op een vraag. Dat lukt voor mij niet. Nee.
3: Ja, maar stiekem, Henk, hoor ik je net al een klein beetje zeggen. We willen niet al te veel rugbereiden hier. Maar stel je voor dat iedereen hierheen komt.
4: Nou ja, op zich mag dat. Ja. Maar stel je voor dat er iemand uit het dorp komt overlijden en er ligt iemand uit een andere plek.
3: Ja.
4: En dat is wel heel vervelend worden. Dat het zo druk is dat onze eigen bewoners geen plek hebben.
3: Je hebt er geen grens aan gesteld?
4: Nee, maar die zou min of meer bij UGNA neerleggen die de selectie daar.
3: Okay.
4: Want we willen daar in het dorp...
3: Je wilt hier de vingers er niet aan branden.
4: Nee, dat klopt. Dat willen we, dat vinden wij toch gevaarlijk.
3: Ja, precies. Ja.
4: Maar zo dat bedacht en we hebben met UGNA een afspraak voor het eerste jaar. Zij doet een jaar alles, doet de regels voor ons.
3: Ja.
4: En dan kunnen wij ondertussen leren en misschien een andere invulling aan geven.
3: Ja,
4: maar het eerste jaar, hoe zeg, we doen het op de veilige manier.
3: Kijk, het lab zoals jullie graag voor ogen hebt en zo.
4: Klopt.
3: Ja, ja.
4: En dan kunnen we er mooi van leren, afkijken.
3: Ja.
4: En dat is de bedoeling.
3: Juist. Nou ja, een nijfenomeen. Is dat te gebruiken trouwens? Is het open? Want het is naar splinternij.
4: Vanaf 1 oktober.
3: Vanaf 1 oktober?
4: Ja.
3: Nou, dat is donderdag al.
4: Ja, dat is donderdag al. Ja, klopt.
3: Ja, precies.
5: Ja. Afgelopen zaterdag hadden we de officiële opening gehad hier dan. En met s'morgens om 10 uur is het met Henk en de... Van de gemeente gaan we de wethouder erbij. En zodoende is het maandag afgelopen zaterdag om 10 uur officiële opent. Ja. Ja.
3: Maar goed, ik zeg duidelijk, neem geen contact op met ons. Neem geen contact op met de dorpshuis, maar neem contact op met UGNA, uitvaartverzorging. En die regelt de hele boel hier in Alteveer.
4: Die regelt de hele boel voor ons in Alteveer.
3: Ja, helemaal duidelijk. Een welkome aanvulling dus op het dorpshuis De Alke in Alteveer. Een afscheidskamer, Anouk. En dat is denk ik misschien voor aan de dorpshuis ook een idee. Maar goed, daar ga ik gelukkig niet over.
0: Altijd dankjewel.

0: avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woe, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
1: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
2: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
3: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
5: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van een boerin. Britse media schrijven dat zij kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje en toen op een weg net buiten het dorp 3 bestelbusjes zag staan. De lokale politie reageerde vervolgens snel. Binnen 10 minuten waren er zwaar bewapende agenten bij de legerbasis Fairford. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. De vrouw die alarm sloeg denkt ook dat er nog een aantal mannen zijn ontsnapt, want ze zag meer dan 5 mensen. In een tbs-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. De medewerker is gewond met een ambulance naar het ziekenhuis gereden. De politie heeft de patiënt opgepakt. De directeur van de tbs-kliniek in Groningen zegt dat iedereen ontzettend geschrokken is. Voor mensen die het hebben gezien wordt nazorg geregeld. In de kliniek worden ongeveer 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd door psychiatrische problemen. In het Belgische dorp Idergem heeft een jongen van 17 zijn moeder en zijn zus neergestoken. Zou die volgens de VRT hebben gedaan met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. En bedrijven moeten meer inzicht geven over hoe prijzen van producten en diensten tot stand komen, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Steeds meer bedrijven laten de prijs op hun website bepalen door algoritme. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij vliegtickets of festivalkaartjes. De prijs is vooral afhankelijk van vraag en aanbod. En dat is voor consumenten vaak onduidelijk. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het is 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint dan bewolkt, maar later is er vaker zon. En dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
9: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
10: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
11: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
12: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
9: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Radio Drenthe.
14: Anouk in de middag.
4: Met Anouk Middel.

0: ervan. The Fine Young Cannibals op Radio Drenthe en She Drives Me Crazy.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
0: Kan jij ook inschakelen? Hè? Stuur maar een mailtje hulplijn@rtvdrenthe.nl of app ons even, dan plannen we een afspraak in. 0592 33 11 88, dat is ons telefoonnummer. En dan kan je een oproepje doen. Ja, en heel Drenthe luistert, dus wie weet word je dan wel geholpen. Ik heb nu Mirna aan de lijn. Mirna, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wat voor oproep wilde jij graag doen?
3: Nou, ik ben van Popcore Yes uit Eelde-Paterswolde. En wij zijn een koor met dames en heren. En we hebben veel dames, maar heren zijn altijd lastig. Dus wij zijn op zoek naar enthousiaste mannen die het leuk vinden om te zingen. En die het leuk vinden om bij Popcore Yes te komen meedoen.
0: Wat leuk. Wat zingen jullie voor stukken?
3: Nou, we zingen eigenlijk popliedjes. Zowel moderne als liedjes van wat vroeg, van wat eerder. Nou, denk bijvoorbeeld aan Larada. Met die moeilijke naam. Maar ook een liedje van Elton John, een liedje van Queen. Eigenlijk allerlei nieuwe en oude liedjes.
0: En dan treden jullie ook op als koor?
3: Zeker. We hebben net nog bij het Corso opgetreden op zondag. En we gaan met kerst in de Dorpskerk in Eelde bij de kerstmarkt weer optreden. En 17 april 2027 hebben wij ons 15-jarig jubileum. En hebben we ons eigen optreden in Rietschans.
0: Oh, wat leuk. En tijdens zo'n kerstoptreden, dan zingen jullie uitsluitend kerstliederen?
3: Nee, dat doen we eigenlijk niet. Omdat we eigenlijk, dat hebben we eigenlijk nooit gedaan. Anders dan zit je in augustus al allerlei kerstliedjes te repeteren. En daar, wij hebben er zelf voor gekozen om dat niet te doen. Dus meestal hebben we een aantal nummers die we dan weer even opfrissen. En dan doen we er wel eens een nieuw kerstnummer bij. Maar dat doen we eigenlijk pas een week of 3-4 van tevoren. En dus naast de kerstliedjes zingen we dan ook vaak wat andere nummers erbij. Ja. Die passend zijn bij het thema.
0: Hey, en zing jij zelf ook mee?
3: Ja, ik ben zelf alt. Bij alt hebben we vrij veel dames. Maar ook daar kunnen we nog wel één of twee dames ter versterking gebruiken. En er is net ook nog een sopraan dame weggegaan. Dus die zijn ook welkom. Okay. Dus eigenlijk alleen maar bij de mezzostem. We hebben drie damespartijen. De sopranen, dat zijn de hele hoge dames. Dan hebben we de mezzo's en de lage dames, dat zijn de alten. En de mezzo's hebben we genoeg van op dit moment.
0: Hoe groot is de groep, Mirna?
3: Ja, we zitten nu met 40 leden. Dus dat is best veel, voor ons ook best veel. Maar mannen blijft altijd gewoon ingewikkeld.
0: Want hoeveel mannen zijn er nu?
3: Ik denk dat we er nu nog 5 over hebben. En we hebben zich onlangs wel en 2 nieuwe mannen die zijn hebben meegedraaid, gemeld. Maar het is nog niet helemaal duidelijk of die willen blijven. En dus het is voor de mannen, zou het fijn zijn als we eens een keer een echt een mooie grote groep hebben van een man of 10. Ja. Ik denk dat dat voor de heren ook gewoon wel heel fijn zou zijn. Ja. En dan zijn we ook een beetje meer in evenwicht binnen het koor met stempartijen.
0: Ja, waar repeteren jullie?
3: We repeteren in ik denk dat het net Paterswolde is, bij de Notenkraker.
0: En de Notenkraker?
3: Aan de schoollaan.
0: Ja, Paterswolde is dat inderdaad. Ja. En op welke avond komen jullie bij elkaar?
3: Dinsdagavond van 8 tot 10.
0: Ja.
3: En de deur is meestal open zo rond 7:50. Dan staat de koffie en thee klaar. Dus als er mannen zijn die zeggen van hey, ik wil graag meekomen doen of ik heb belangstelling, kom gerust langs. Het is voor onszelf wel fijn als we het van tevoren even weten. Dus als iemand even wil mailen naar info@popcoreyes.nl, dan kunnen we er ook rekening mee houden. En dan zorgen we ook gewoon dat er bladmuziek aanwezig is, zodat mensen ook gewoon goed mee kunnen doen.
0: Ja, en dan mag je een paar keer gewoon even meedoen voordat je beslist ik blijf of niet.
3: Ja, je kunt 3 keer vrijblijvend meedoen voordat je zegt van hey, ik wil erbij. En nou, dan kun je ook kijken, vind ik het leuk? Is dat wat voor mij? Je hoeft geen ervaring te hebben. Je hoeft ook geen bladmuziek te kunnen lezen. Is allemaal niet nodig. Je moet het vooral leuk vinden.
1: Okay.
3: En op dinsdagavond zin hebben om dat te gaan doen. We hebben een hele leuke, jonge dirigenten, die heel enthousiast is. Dus het is ook gewoon, ja, je wordt gewoon heel blij als je een avond gezongen hebt. En je gaat altijd blij weer naar huis.
1: Dat klinkt heel goed. En dus open op de dinsdag vanaf 7:30 bij de Notenkraker in Paterswolde. Ben je van harte welkom. Nou, ik hoop dat deze oproep loont er meer naar. Ik wens je heel veel succes en plezier.
3: Nou, jullie bedankt voor de aandacht.
1: Doei, doei.
3: Oké, doei.

0: I Can't Help Myself. En daarvoor Teddy Swims op Radio Drenthe.
1: De slingerplaat.
0: En nu gaan we het draaiboek loslaten. Tenminste, een beetje dan. Want de laatste plaat voor tweeën. We hebben nog geen idee wat er gedraaid gaat worden. Dat is in ieder geval een liedje dat doorgegeven wordt... na de oproep van dat we nu gaan doen. We gaan namelijk op zoek naar liedjes rondom een thema. En dat heeft te maken met de dag van vandaag.
2: Ja, voor elke dag is een dag. En ook voor vandaag is een dag. Het is de dag van de stad. Dus we gaan eigenlijk heel simpel op zoek naar liedjes die over steden gaan. Waarbij ik wel heel streng ben, het moet wel echt een beetje over een stad gaan. Dus ja. Kom niet aan met een liedje over Hellevoetsluis of over...
0: Moestermijt van Sleen?
2: Ja, Sleen nee. Is geen stad. Nee, nee, dat gaan we echt heel streng. Nee, ik wil echt een stad horen.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, dat hebben we wel eens eerder gedaan. Je mag één liedje doorgeven, dus kies ook je favoriet. En dan hebben we uiteindelijk 26 steden op het rad staan. Ja. Want achter elke letter van het alfabet, daar is wel een stad mee te koppelen, denk ik.
2: Ja hoor.
0: Dus kom maar door. 0592-33-11-88 als jij een passend liedje weet. Steden, omdat het de dag van de stad is, heeft vandaag de voorkeur. Dus je kan appen, je kan bellen. 0592-33-11-88. En ik zie dat dat al hartstikke goed gaat. Dus zal ik gewoon even de eerste opnemen?
2: Ja.
0: Hi met een hoek.
3: Hallo, met Jenny Knol.
0: Dag Jenny.
3: Ja.
0: Welke, waar moest jij aan denken?
3: The Night Chicago Died.
0: Oh ja, zeker weten een stad.
2: Ja, best.
0: Ben je er wel eens geweest?
3: Nee.
0: Okay. Wat was de laatste stad waar jij was? Moet ik gewoon bij nadenken. Ja, want waar woon jij, Jenny?
3: Hollandse Veld.
0: Hollandse Veld is geen stad. Ja. Nee.
3: Nee. En Middelburg ook niet, hè?
0: Jawel. Ja, toch? Was je nou. Middelburg?
3: Ja, 2 weken terug.
0: Ach, wat leuk.
3: Ja.
0: Ja, wel degelijk. Nou,
3: het was niet helemaal leuk, want we hadden de hele week mooi weer. Behalve die dag.
0: Ah, oh, nee. Was je één dag op en neer naar Middelburg?
3: Nee. Oh. We waren in een vakantiehuisje in...
0: Daar in de buurt.
3: Poort van Zeeland heet het. Hellevoetsluis.
0: Oh ja.
3: Dat was hem.
0: Oké. Okay. Hey Jenny, dan heb je al een beetje vakantie erop zitten. En noteer ik dit liedje voor je. Jij bent de eerste die een liedje heeft doorgegeven. Dus mag jij een letter kiezen. Welke wil je erop hebben?
3: Dat is een hele goede. Doe me gewoon A.
0: De A.
3: We beginnen bij het begin.
0: Ja, helemaal goed. Noteer ik. Dank voor het bellen.
3: Oké. Doei.
0: Fijne
3: uitzending.
0: Doei. Nou, eentje hebben we. De A is bezet. Kom maar door. 0592-33-11-88. Dit is muziek van Drentse Bodem. De zusjes Anouk en Jora uit Assen.

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Als ik iets te klussen heb, ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een pot verf op kleur laat mengen, een extra sleutel laat maken of een drillboor wil huren, alles is er. En als ik het zelf niet kan, dan doet het klusteam het voor mij. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerima.
3: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Drentse Vlooienmarkt in Expo Assen. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
4: Gezellig naar Vitalis!
3: Vitalismarkten.nl.
5: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
6: Half 2 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, Marita Slip.
7: Goedemiddag. Er zijn meer dan 300 klachten binnengekomen over taxibedrijf Doornbos uit Norg. De klachten komen voornamelijk uit Friesland, waar Doornbos twee bedrijven heeft overgenomen. Er komen meldingen binnen dat ouderen urenlang staan te wachten op een taxibusje of dat kinderen niet worden opgehaald van school. Volgens de gemeente Smallingeland zijn er problemen met het nieuwe planningssysteem van het bedrijf. Taxi Doornbos wil inhoudelijk niet ingaan op de kwestie. Gerommel bij een Primera-vestiging in het centrum van Emmen. Afgelopen zaterdag kwam de politie af op een melding van een roofoverval in de winkel, maar dat bleek niet te kloppen. Klanten kwamen namelijk geld ophalen dat de eigenaresse van hen had geleend. De klanten beschuldigen haar van oplichtingspraktijken. En verder hebben meerdere medewerkers nog loon te goed en trekken ondernemers aan de bel omdat hun postbussen in de Primera met inhoud en al verdwenen zijn. En ook zou de eigenaresse van de winkel een faillissement aangevraagd hebben. Ze zegt dat ze gezondheidsproblemen heeft, maar dat ze haar best doet om alles op te lossen. En motorcoureur Colin Feijer uit Staphorst komt dit weekend niet in actie tijdens de Grand Prix van Japan. Hij brak zijn sleutelbeen tijdens de Grand Prix van Oostenrijk en is daar nog niet voldoende van hersteld. Een week na Japan staat Indonesië op de kalender. Het is de vraag of Feijer daarbij kan zijn. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk altijd op onze website en ook in de app.
6: Marita, dank je wel. Twee krijg je van Roland van der Zwaag vandaag.
8: Vanmiddag heeft de bewolking de overhand bij 21 tot maximaal 22 graden. Er staat een zwakke tot matige westelijke wind. En in de namiddag en ook vanavond en vannacht kan er een enkele lokale bui overtrekken. Nou, de minimumtemperatuur die gaan komende nacht dalen naar zo'n 15 graden.
6: Wij zoeken vandaag liedjes waarin een stad bezongen wordt. Weet je eentje, geef hem door. App of bel 0592-33-1188.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
3: doei doei
2: tegen je buren, schoolpleinhouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
5: Volido.
4: Anouk in de middag.

0: First Choice en Dr. Love.
1: Ja, ik wist dat er veel liedjes waren over een stad.
0: Oh, maar dat er zoveel waren.
1: We kunnen er bijna niet tegen werken, joh.
0: De Slingerplaat heeft vandaag als thema steden. Je kan het nog doorgeven, hoor. 0592 33 11 88. Zometeen een overzicht.

0: dag.
1: De Slingerplaat.
0: Cheerio van Justin de Wild. Wij zijn vandaag op zoek naar liedjes waarin steden bezongen wordt. Ja, en wij dachten al, ah, dat gaat wel goed komen. Maar dat het zo goed gaat komen.
2: Het gaat meer dan goed komen. Ik kan er nog wel even een rat naast gaan zetten, denk ik. Want ik kan er wel twee vullen.
0: Zeker. Het is de dag van de stad. Ja, wij zeggen dat gekscherend. Eigenlijk altijd bij binnenkomst al. Wat voor dag zal het vandaag weer zijn? Want dan is het weer de dag van de kroket. En dan is het weer de dag van de pedicure. Of nou, noem
2: van de
0: maar
2: ping-ping.
0: Wat gewoon.
2: Ja,
0: ja, er is altijd wel een dag van. En vandaag staat de stad centraal. En daar kunnen we altijd wel muzikaal iets mee. Liedjes over de stad. Nou, Jenny was de eerste die belde en die een liedje doorgeeft. En als eerste mag jij een letter kiezen op het alfabet. Want we hebben 26 plekjes te vergeven. En ze koos de letter A en daar wilde ze graag dit liedje op.
3: I heard my mama cry.
0: En dat vinden wij helemaal niet erg, dat hij aanbezet is met dit liedje.
2: Nee, hartstikke leuk. Dus dat doen we met liefde. Toen had ik Wina aan de lijn en ze had er meerdere. Waaronder deze, oh oh Den Haag.
4: Oh oh Den Haag, mooie stad achter de Danny.
0: En Fanny die appte een liedje, een gouden ouwe van Wim Sonneveld. Want waar ging die kat van ome Willem ook alweer naartoe?
5: De kat van

0: voor 7 maanden naar Parijs geweest.
1: Ah, daar zat hij. Naar Parijs ging hij. Toen bleven we nog even bij Wim Sonneveld, dankzij Geke. Want Wim Sonneveld die zingt wel vaker over een stad. In dit geval over de Amsterdamse grachten.

0: Maar Amsterdam wordt sowieso heel vaak bezongen. Want wat dacht je van deze?
1: In de stad Amsterdam, waar de zeelieden pikken, zilveren haringen pikken, bij de staart uit de handen.
0: Agda en de Munnik, Alina wilde graag deze op het rad.
2: Ja, en onder andere Jan Dijkstra belde om nog een Amsterdams liedje, namelijk deze van Maggie McNeil.

0: even de grens over naar België, want deze kwam ook binnen van Lisbeth List.
1: Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen, oh la la, en oh lekker.
2: Nou, en toen gingen we helemaal nog een stukje verder zuidelijk, dankzij Ria. Want die komt met die prachtige van Freddie Mercury en Montserrat Caballé en Barcelona.
0: Tuurlijk. Wederom, het maakt niet uit waar het rad straks eindigt, op welke letter. Want we hebben altijd een prachtnummer te pakken.
2: Het is allemaal top, leuk.
0: Bert, kom met deze, van Herman van Veen.
3: Hilversum 3 bestond nog niet. Maar ieder had zijn eigen stem.
2: En ik kreeg een telefoontje van Nico. En die zei, ja, je moet eigenlijk ook aan de kust erbij zetten van Bluff. Toen zei hij, ja, aan de kust, maar daar zit toch helemaal geen stad in? Ja, dan luister maar.
3: Vlissingen ademt zwaar.
0: Ja. Ja. Maar wist jij ook dat van Drentse bodem in het liedje van Jannes Ik wil een boerenmeid steden wordt bezongen?
2: Nee.
0: Nee, dat wist ik ook niet. Maar Anita die wist het.
4: Ik was in veel steden. Londen en Milaan heb ik ooit gestaan.
0: Goed, hè? Leuk. Wij hebben meer dan genoeg. Wij gaan 26 liedjes uitzoeken. De A is al bezet, maar de overige plekken zijn al vrij. Dus we gaan een mooi lijstje maken. We gaan het rad erbij pakken en dan een beste slinger aangeven. En dan eruit gaan met een

0: Tracy Ullman en Move Over Darling.
1: De slingerplaat.
2: Nou, juweeltjes hebben we gekozen.
3: Ach, echt ongelooflijk. Het ene plaat is nog leuker dan de andere.
0: Ja, Dag van de Stad is het. Je hebt het rad bij je staan. Draai maar. Wij hebben een mooie lijst aangelegd met allemaal liedjes waarin een stad bezongen wordt.
3: Ja.
0: Ja, en we zeiden dat tegen elkaar. Het maakt allemaal niet uit waar die uitkomt. De A hebben we verklapt. De Night Chicago Diet was dat. Maar hij komt uit op de...
3: De K van Karel. En dan gaan we eventjes zoeken in het overzicht. En dan zie ik bij de K staan... de suggestie van Bert. Het is Ultra Fox met Vienna.
0: Prachtig.
1: De slingerplaat.

0: Rapifit aan huisservice. Probeer de scootmobiele en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
2: In Hogeveen. Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
6: Sinti Dijkers met het NOS Journaal. De positie van Sinti, Roma en reizigers in Nederland is sinds 2017 nauwelijks verbeterd, zegt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Volgens Van Zutphen worden deze groepen bijvoorbeeld nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of bij het aanvragen van een hypotheek. Ook is er een groot tekort aan standplaatsen voor hun woonwagens. Sommigen voelen zich daardoor genoodzaakt hun achtergrond en cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet daarom in een brandbrief op tot actie. Het dodental als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen in India en Nepal de afgelopen dagen is opgelopen tot boven de 100. In India zijn 81 mensen omgekomen en in Nepal 27. Ook worden nog mensen vermist. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn ook verwoest. Het noodweer in Nepal volgt op de verwoestende vloedgolf van vorige maand. Daarbij kwamen zeker 1400 mensen om het leven. De grote veiligheidsoperatie bij de Britse luchtmachtbasis Fairford gisteren werd in gang gezet na een telefoontje van een boerin. Zij zag kort na middernacht mannen met bivakmutsen wegrennen. De politie heeft daarna 5 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. En modemerken zetten steeds vaker oudere modellen in op de catwalk. Volgens onderzoekers boekten de 20 grootste modemerken dit jaar allemaal minstens een ouder model van boven de 30 jaar. En dat is 25% meer dan een seizoen eerder. In een modeshow van Gucci dit weekend liepen bijvoorbeeld meerdere modellen mee van boven de 50 jaar. Volgens een modellenbureau heeft de ontwikkeling te maken met de consument. Oudere vrouwen kunnen namelijk meer uitgeven aan nieuwe collecties kleren. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Morgen droog, wolken en zon en dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Het is vandaag de dag van de stad, maar hoeveel steden heeft Drenthe eigenlijk? Hoor je zo.
8: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Just Born en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
11: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Radio Drenthe.
16: Anouk in de middag.
5: Met Anouk Middel.

0: Hij wil echt alles voor dit doen. Linda van de Frank Boeien Groep. Ja, we hadden het net over steden, want het is de dag van de stad. En toen dachten wij, hoeveel steden heeft Drenthe eigenlijk? Want er wordt altijd wel over de kop over gebogen, zeg maar. En die zegt, nee, dat is een stad en dat is een stad. Maar hoeveel zijn er echt officieel betiteld als stad bij ons in Drenthe?
1: Het zijn er eigenlijk maar 3.
0: Ja, hè?
1: En ook niet de steden waarvan je het misschien zou denken. Coevorden, Assen en Meppel, dat zijn de 3 officiële steden van Drenthe. Waarom? Nou, alleen die plaatsen hebben stadsrechten gekregen. Dat gebeurde allemaal door Lodewijk Napoleon. Die was toen de koning van Holland. Ja, was een broertje van Napoleon Bonaparte. Nou, we weten allemaal dat Napoleon Bonaparte het heel belangrijk vond dat we achternamen kregen, maar ook dat steden stadsrechten kregen. En dus die 3 kregen toen stadsrechten. Hogeveen en Emmen dus niet.
0: Nee.
1: En het zijn wel grote plaatsen natuurlijk, beide plekken. Emmen is als gemeente bijvoorbeeld dan weer groter dan Assen, maar officieel dus echt geen stad. Trekt wel de meeste toeristen dan weer van Drenthe, meer dan Assen, maar Assen is dus als stad dan weer de plek waar de meeste toeristen gaan komen. En ik denk ook dat Emmen daarom bijvoorbeeld geen hoofdstad is, omdat wij zeg ik dan, want ik woon natuurlijk in Emmen, geen stadsrechten hebben. Dus dan kun je ook geen hoofdstad worden, denk ik.
0: Nee, officieel is het Coevorden, Assen en Meppel. En dat wordt dan gekoppeld aan die stadsrechten.
1: Ja.
0: Maar je zei het al, dat is natuurlijk van tijden terug. En tegenwoordig worden er geen stadsrechten meer uitgegeven.
1: Nee.
0: En dus wordt er eigenlijk dan ook wel gezegd van, heb je een stedelijke functie, dan word je ook wel stad genoemd.
1: Ja, en er wordt ook wel gekeken natuurlijk naar hoeveel mensen wonen er dan in die plek inderdaad. En heb je heel veel voorzieningen? Welke voorzieningen zitten? Bijvoorbeeld een ziekenhuis en een politiebureau en een brandweer. En
0: middelbare scholen.
1: Middelbare scholen. Nou ja, ga zo maar door, dan wordt nu toch al gauw gezegd, dan mag je op een gegeven ogenblik bij een bepaald inwonersaantal zeggen, het is een stad. Dus als je daarnaar kijkt, zou Emmen wel tellen als stad, maar kijk je dus heel streng naar de regels, officieel dus niet. Ik ben trouwens nog wel eventjes gedoken in wat de allerkleinste stad van Nederland is. Dat vond ik wel grappig. Dat is namelijk het plekje Staverden in Gelderland.
0: Ja.
1: Ik ken het niet. Jij?
0: Nee.
1: Het heeft ook maar 50 tot 60 inwoners. Maar wel stadsrechten in 1298 al. Dus ja, officieel een stad.
0: Ja, dan ben je inderdaad een stad. Ja. Nou ja, om dan de niet-stad, maar de streek dan wel een beetje te eren, daar zong Jaap Lamfers een lied over. Dit is de Zuidoost-Drenthe.

Individueel waren ze bezig, maar toen ze samen gingen, toen boom, daar ging het heen. Feline Corporaal heet ze en Melle Bodart. En zij maakte deze Remember Us van Nederlandse Bodem. Het is, wat is het ongeveer? 2:59 alweer. Of wat gaat de tijd snel? Het laatste nieuws krijg je zo meteen te horen van Marita Slip. En ook wat voor weer het vandaag nog verder gaat worden van Roland van der Zwaag. En daarna ga ik bellen met Peter. Peter heeft een hele bijzondere hobby. Want op maandag duiken we in hobby's van mensen.

0: Hoe vormde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Sunne te fel? Jokason.nl. Albino 60 Joorsen weer en rollo.
2: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
3: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit.

0: Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
1: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
2: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
3: Bijna 2:30. Het nieuws uit Drenthe, Marita Slip.
4: Goedemiddag. Flinke roetschade in de synagoge in Emmen door een brand. De schade werd vanmorgen ontdekt bij het gebouw aan de Julianastraat. De brand is van binnenuit ontstaan, vermoedelijk door een kaars, en daardoor is een vitrinekast helemaal uitgebrand. In die kast lagen kostbare religieuze objecten die verloren zijn gegaan. Of de schade in geld uit te drukken is, dat is lastig te zeggen. Voor woensdag stond in de synagoge een herdenking gepland. Waarschijnlijk kan die niet daar gehouden worden. Er zijn meer dan 300 klachten binnengekomen over taxibedrijf Doornbosch uit Norg. De klachten komen voornamelijk uit Friesland, waar Doornbosch twee bedrijven heeft overgenomen. Er komen meldingen binnen dat ouderen urenlang staan te wachten op een taxibusje, of dat kinderen niet worden opgehaald van school. Volgens de gemeente Smallingeland zijn er problemen met het nieuwe planningssysteem van het bedrijf. Taxi Doornbosch wil inhoudelijk niet ingaan op de kwestie. En motorcoureur Colin Feijer uit Staphorst komt dit weekend niet in actie tijdens de Grand Prix van Japan. Hij brak zijn sleutelbeen tijdens de Grand Prix van Oostenrijk en hij is daar nog niet voldoende van hersteld. Een week na Japan staat Indonesië op de kalender. Het is de vraag of Feijer daar wel bij kan zijn. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk altijd op onze website en ook in de app.
3: Dankjewel, Marita. Roland van der Zwaag met het weer.
5: Vanmiddag heeft de bewolking de overhand bij 21 tot maximaal 22 graden. Er staat een zwakke tot matige westelijke wind. En in de namiddag en ook vanavond en vannacht kan er een enkele lokale bui overtrekken. Nou, de minimumtemperatuur die gaan komende nacht dalen naar zo'n 15 graden.
3: Welk klein dorp in Drenthe heeft heel veel brandweerauto's? Nou, dat is het dorpje Anlo. Waarom? Dat hoor je zo.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Hey!
11: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
14: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
15: Anouk in de middag.
16: Met Anouk.

en Get Your Love, Redbone. Ik ga zo bellen met Peter. Peter heeft een fantastische hobby. Maar eerst wil ik je deze even laten horen. Het winnend liedje van het Songfestival Drenthe.

0: Drie keer deed hij mee aan het Songfestival Drenthe. En de derde keer won hij gewoon met dit nummer. Geef nooit op, Dennis Hendricks.
1: De hobbyhoek van Anouk.
0: Elke maandag duiken wij in bijzondere hobby's. En ik heb het nog nooit gehad over de hobby van Peter uit Anlo. Peter, goedemiddag.
2: Hey, hallo, goedemiddag.
0: Hallo, ken jij iemand met dezelfde hobby als jij hebt?
2: Nou, heel toevallig. Ik sta nu bij het RDW en ik ben bezig met een auto in te voeren. En er staat bijna dezelfde auto met een vader en een zoon. Die hebben hem ook gekocht.
0: Ah joh. Nou, dan hebben jullie wel gespreksonderwerp te pakken, denk ik, nu zo.
2: Zeker,
0: en dan stoor
2: absoluut.
0: Ik gewoon bijna. Hé, hey, vertel.
2: Nou,
0: Peter, wat doe jij?
2: Ik koop in Oostenrijk en in Duitsland oude brandweerauto's. Die zijn vaak 40 jaar of ouder. Die haal ik naar Nederland. Die voer ik in. En die poets ik. En dan maak ik foto's van. En dan zet ik ze weer te koop.
0: Hoe kom je daarbij?
2: En de mooiste jou ook zelf. Ja, hoe kom je daarbij? Ik ben nog steeds wekelijks onder behandeling. En een virus is het, denk ik. Ja, ik ben klaar. Ik loop naar die meneer toe. Maar we praten gerust verder. Ik heb er ooit één gekocht. En daar is het gewoon bij misgegaan, zeg maar.
0: Maar hoe kom je erbij om dat te kopen? En hoe kom je tot een tweede? En dan een derde en een vierde? En bij de 50ste denk je van, oh, wat ben ik aan het doen?
2: Ja, nou, dat moment is nooit gekomen.
0: Nee.
2: De eerste die was gewoon makkelijk. Dat je een praktische auto had. Die als camper gebruikt kan worden. Maar je kan dan wat spullen meenemen.
0: Ja.
2: En je hoeft geen wegenbelasting te betalen. En de verzekering is niet zo duur.
0: Maar jij bouwt dus ze ook zelf om thuis in Anlo?
2: Nee, ik bouw ze niet om. Want als ik een ombouw en ik doe een bedje timmeren aan de linkerkant, dan willen de mensen aan de rechterkant.
0: Uh-huh.
2: Of als ik kurk gebruik, dan willen ze dennenhout. Dus dat heeft helemaal geen zin. De mensen die willen dat zelf doen. En daar is ook een boek voor. Camperbouw met twee linkerhanden. Dus mensen die schrikken daar niet zo heel erg van. En soms dan hebben ze wat hulp nodig van een camperbouwer.
0: Ja, hey, maar jij had ze bewust uit Oostenrijk en Duitsland. Waarom?
2: Nou, dat kan ik je vertellen. In Nederland gaan ze er na 10 of 15 jaar weer uit. Maar in Duitsland daar heb je heel veel kleine dorpjes. En elk dorpje heeft zijn eigen brandweerkorps. En die doen daar zuinig mee. En dan gaat hij 40 jaar mee. En dan is die voor, in Nederland voor de belasting ontzettend interessant. Want je hoeft geen wegenbelasting mee te betalen. En je mag de milieuzones in.
0: Maar hoe gaat dat dan? Benader jij dan dorpen? Of is daar een aparte site voor of zo waar ze dat allemaal opzetten?
2: Nou, er is een site voor waar ze dat opzetten. Er zijn meerdere sites voor. En daarnaast heb ik wat contactpersonen in Oostenrijk en in Duitsland. En ik heb ooit iemand alle e-mailadressen van de brandweerkorpsen, zeg maar, in Oostenrijk en Duitsland laten uitzoeken.
0: Ja, en die heb je allemaal benaderd?
2: Ja.
0: Jeetje, en op hoe vast de auto zit je? Want ik roep net gekscherend 50, maar hoeveel heb je er al gehaald?
2: Ik denk dat dit nummer 700 zoveel is.
0: Nee, och jee.
2: Ja.
0: Maar hoe
2: ja.
0: gaat dat dan? Want jij staat nu bij het RDW, en dan?
2: Ja. Nou, dan bied ik die auto aan. Ik heb hem leeggehaald, dus die brandweeruitrusting is er allemaal uit voor het gewicht. Mensen die willen zo licht mogelijk de auto hebben, want ze zijn altijd bang dat ze over de 3500 kilo gaan.
0: En dan?
2: En mag je niet meer met een B-rijbewijs de auto besturen.
0: Oh, ja, oké. Okay.
2: En dan controleert hij alle gegevens van het voertuig. Onder andere het chassisnummer en de kentekens uit Duitsland. En dan komt er een Nederlands kenteken op. En dan verkoop ik hem weer.
0: Ja, en dan ga je nog poetsen en restaureren?
2: En een APK-keuring en een laatste beurtje.
0: Ja.
2: Dan wordt nog een keer nagelopen en dan gaat hij weer.
0: Ja, en ik hoorde jou aan het begin zeggen van, nou, als ik ze heel mooi vind, dan hou ik ze zelf. Hoeveel heb je staan in Anlo?
2: Ik heb er nu twee voor mezelf. En ja? Er staan er 16 voor de klanten.
0: Ja, oké. Okay. En die twee, die heb je omgebouwd ook?
2: Nee, die zitten helemaal vol met brandweerspullen.
0: Oh, die je uit andere auto's weer hebt gehaald?
2: Nee, oh. Zeker niet. Nee, dat doe ik nooit. Wat in de ene auto zit, blijft in de ene auto.
0: Oké. Okay.
2: Dus, maar dat zijn... eentje is een Robur. Dat is een Oost-Duitse auto uit 1960. Die komt uit een museum. En die zit nog helemaal chockvol met van die brandweerspullen. Ja? Oost-Duitse brandweerspullen.
0: Oh, ik kan me voorstellen, ik weet niet of al die wagens ook te zien zijn vanaf de weg bij jou thuis, maar dat mensen wel nieuwsgierig zijn om te kijken. Kan dat ook zomaar?
2: Zeker. Nou, ik heb drie hele nare honden.
0: Wel fijn in dit geval.
2: Nee, ik heb drie honden achter het hek. Ja. Gewoon kleintjes, hele lieve honden. Maar het hek moet dicht blijven, anders dan ben ik bang dat de honden de weg op gaan. Ja. En als ze gewoon even melden bij het hek, dan is dat geen probleem.
0: Ja, oh, mooi man. Heb je alweer nieuwe op de oog?
2: Zeker.
0: Wat gaat er gehaald worden?
2: Ik denk een 4x4 bus. Dus een Oostenrijkse brandweerauto, een Mercedes en dan 4x4.
0: Oké. Ja, het zegt mij helemaal niks, maar dat is heel uniek.
2: Nou, voor Nederlandse begrippen zeker, ja. De brandweer hier heeft niet zoveel 4x4's in Nederland.
0: Is dat dan ook meteen een van de meest bijzondere exemplaren die je weet te bemachtigen?
2: Nou, dat denk ik niet. Ze zijn eigenlijk allemaal uniek, allemaal bijzonder. En één net iets meer dan de ander. En wat is uniek? Dat is natuurlijk ook weer een discussiepunt.
0: Maar alle auto's die je hebt gehad zijn altijd verschillend geweest.
2: Die zijn altijd wat geweest?
0: Verschillend geweest. Je hebt nooit twee dezelfde auto's gehaald.
2: Nee. Het zijn altijd wel iets. Er zit altijd wel iets een verschil in. Ja. Maar misschien is dat alleen voor de kenner. Misschien lijkt het allemaal op elkaar.
0: Voor mij zijn het allemaal rode brandweerauto's bijvoorbeeld.
2: Ja, dat zou toch kunnen.
0: Hey, en dan verkoop je ze allemaal in Nederland of gaan ze ook wel weer de grens over?
2: Nee, ze gaan soms ook weer de grens over. Ik heb ze echt overal weer verkocht. Ja. Ik heb ze ook wel eens gekocht in Oostenrijk en weer terugverkocht naar Oostenrijk. Een keer naar Engeland,
0: ja.
2: Canada, Roemenië. Gaat alle kanten op.
0: Hey, en jij bent zelf geen brandweerman?
2: Nee.
0: Ook geen ambitie?
2: Nee, ik ben 60. Ik heb steeds minder ambitie.
0: Ja, dit is al een grote hobby en ambitie, toch? Ik heb Precies. Je vreselijk opgehouden daar bij het RDW. Want je moest daar druk bezig. Ik vond het in ieder geval leuk je hier even gesproken over te hebben.
2: Nou,
0: en als mensen het zien staan, dus al die wagens in Anlo. Pas op de hond, vast een bordje erbij. Maar inderdaad, van harte welkom. Hey, dankjewel Peter,
2: welkom.
0: Mooie hobby. Doei.
2: Ja, bedankt.
1: Ook in de hobbyhoek van Anouk. Bel of stuur een appje naar 0592 3311 88.

Wat een bijzondere hobby's allemaal, hè? Mooi is dat toch? Dit zijn de Birds en Mr. Tambourine Man. Heb je ook nou een bijzondere hobby? En je vindt het leuk om erover te vertellen? Stuur ons even een appje 0592 33 11 88. Want iedere maandag duiken we in bijzondere hobby's. Fijne dag nog en tot morgen. Clouds

0: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
1: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
2: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
3: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
5: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
9: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De 5 mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. De inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. De verdachte van het dodelijke schietincident op een terras in Amsterdam vrijdag blijft langer vastzitten. Het schietincident volgde op een woordenwisseling. Mensen die het zagen gebeuren zeggen dat de ruzie ging om een loslopende hond van de verdachte. Maar het is niet duidelijk of dat klopt. Of de verdachte het slachtoffer ook kende, is niet bekend. De schutter werd kort na de schietpartij opgepakt. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, melden de autoriteiten in het land. In de stad Dnipro, in het oosten van het land, werd onder meer een kantoorgebouw getroffen en daar brak brand uit. In de hoofdstad Kiev werd een onderzoeksinstituut geraakt. Het is de 6e dag alweer op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt vanuit de lucht. Daarbij worden raketten en drones met bommen ingezet. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen. De 2 zijn 22 en 24 jaar oud en komen uit Ede. Bij de inbraak in de kazerne van Maarsbergen zondagnacht werd gereedschap gestolen. Het is inmiddels teruggevonden. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes neemt de laatste maanden snel toe. Gereedschap dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld auto's open te knippen kunnen de criminelen ook weer goed gebruiken bij bijvoorbeeld inbraken. Het weer, vooral in het oosten nog kans op een bui bij 19 tot 25 graden. Morgen droog, met wolken en zon. En dan wordt het 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Hey Remo!
15: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
16: Hans, waar liggen de regenjassen?
17: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
18: Allsafe
15: geeft ruimte.
16: Hey, Remo!
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Radio Drenthe.
19: Studio Steenbergen.
8: 60s and 70s.
19: Met René Steenbergen.

Letterlijk en figuurlijk is de Lazy Sunday op de maandagmiddag het verste weg, hè? Van alle dagen, daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Nou, misschien met dit liedje hebben je toch dat gevoel van een lekkere, luie, lome zondag een beetje kunnen geven via deze klassieker van The Small Faces. Vroeger had ik hier een gezellig muziekje staan. Dat was ooit. Blijkbaar is de redactie vergeten om een bandje klaar te zetten. Geeft niks. Het is fijn dat je erbij bent. Hier is Kenny Loggins.

0: Kenny Loggins. Ja, die heette al zo toen internet nog niet eens bestond. Toen had hij die naam al. En Stevie Nicks, die je kent uit Fleetwood Mac. Dit duet maakten ze in de jaren 70. Whenever I Call Your Friend.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Nou, ik heb het goede bandje gevonden hoor. Met het openingsbabbeltje. Want we moeten er wel even een officieel moment van maken. Hè. Al was het alleen maar een officieel moment om even goedemiddag en van harte welkom tegen jou te zeggen. Fijn dat je er weer bij bent op de maandagmiddag, de 28e september alweer. Raar idee dat het gewoon later deze week al oktober is. Maar het is wel echt zo. We zijn er weer klaar voor. Een uurtje jaren 60 en 70 klassiekers op Radio Drenthe. Met het komend uur onder andere deze van de Zombies.
3: Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looks.
0: En ook de Beatles.

verder de top 40 geschiedenis. Ik heb de lijst, de top 40 lijst van deze dag in 1971 meegenomen. En de jukebox die is er aan het einde van dit uur natuurlijk weer met twee klassiekers die op de een of andere manier ook iets te maken hebben met de datum van vandaag. En dat zijn er vandaag twee van een living legend die over een maand naar Nederland komt voor een bijzonder concert. Ik vertel je daar straks meer over. Eerst de Supremes.

Werd ooit ook nog gebruikt als tune voor de legendarische soldatenserie Tour of Duty. Hè? En later werd dat dan in de late seizoen Painted Black van de Rolling Stones. Maar ook Diana Ross en de Supremes. En kwam er helemaal een herwaardering voor dit liedje. Reflections. En daarmee is het 14 minuten over 3. De geschiedenisboeken, ze zijn er ook vandaag weer hoor. En ze liggen hier opengeslagen klaar op de 28e september. Wat is er zoal gebeurd op die datum door de jaren heen? Nou, volgens de overlevering is Murray the K op deze dag in 1963 de eerste DJ die een plaat van de Beatles draait op de Amerikaanse radio. Met She Loves You begint de rage, oftewel de Beatlemania, in de Verenigde Staten.

Ja, en dit is dan ook weer zo'n geval waarbij je ultiem kunt zeggen... en de rest is geschiedenis, hè. Dan in Memphis in Tennessee, daar overlijdt de Amerikaanse DJ Dewey Phillips... op deze dag in 1968. In zijn populaire radioprogramma Red Hot and Blue op WHBQ in Memphis... draait hij op 7 juli 1954 als eerste een plaat van Elvis Presley...

0: That's Alright Mama van Elvis Presley. En nadat de luisteraars dit liedje gehoord hebben, staat de telefoon bij het radiostation echt roodgloeiend. Want die luisteraars willen dit debuut van Elvis Presley graag veel vaker horen. Nou, DJ Huey Phillips die staat versteld. Hij belt de jonge zanger onmiddellijk op voor een telefonisch interview. En daar is hij weer. De rest is geschiedenis. Huey Phillips, hij overlijdt dus op deze dag in 1968 aan de gevolgen van hartproblemen. 42 jaar oud, dezelfde leeftijd als Elvis zal bereiken. En dan een drama in Eindhoven op deze dag in 1971.
1: 28 september, heel vroeg in de morgen. De brandweer werd om 5:37 gewaarschuwd. Was Hotel het Zilveren Zeepaard 1 vuurzee.
0: Ja, bij deze brand komen 11 mensen om het leven en raken 16 personen gewond. En dan komt in Amerika op deze dag in 1976 het album Songs in the Key of Life van Stevie Wonder uit. 3 weken later komt de dubbelaar binnen op de eerste plaats van de albumlijst van Billboard. Blijft daar 14 weken staan. De plaat bevat onder andere deze 3 wereldhits. Ja, je kunt gewoon echt leuk raadje, je kent het gewoon allemaal. Bijvoorbeeld deze staat erop. Dat is I Wish. En verder staat deze wereldhit ook op.

0: Sir Duke. Allemaal te vinden op dat legendarische album dat zijn 50ste jubileum viert. Zijn 50ste jubileumjaar. Songs in the Key of Life van Stevie Wonder. En ja, deze drie fragmentjes die klonken al zo fijn dat ik er, hint hint, aan het eind van dit uur nog even op terugkom. Maar eerst nog even naar deze dag 1978. Dan overlijdt paus Johannes Paulus I onverwacht in Vaticaanstad.
1: As crowds gather before the Vatican in St. Peter's Square, the almost incredible news is released to the world. Pope John Paul I is dead. The announcement is received with a mixture of disbelief, shock and sadness. John Paul, the smiling pope as he came to be known, had won the hearts of Catholics and non-Catholics throughout the world, during one of the shortest reigns in papal history. A gathering crowd of mourners comes to pay its respects to the lonely figure lying in state in the Clementine Chapel. Hailed as a pope of the people, John Paul's death was as dramatic and unexpected as his election 33 days earlier.
0: Ja, het pontificaat van Johannes Paulus I duurt in totaal maar 33 dagen en is daarmee een van de kortste in de geschiedenis van de Rooms-Katholieke Kerk. Goed, we gaan weer naar de muziek, naar de top 40 geschiedenis om precies te zijn. We gaan naar 1971. Grote hits achter elkaar uit die top 40-lijst van deze dag in dat jaar. Met zometeen The Middle of the Road en Soleil Soleil. Ook nog een beetje zomerse klanken van Greyhound met Black and White. En eerst zijn hier Le Poppy en Non Non Rien Changer.

0: liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Drentse Vlooienmarkt in Expo Assen. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
1: Gezellig naar Vitalis!
0: Vitalismarkten.nl.
2: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
3: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
4: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
5: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur. Met King King, de Britse bluesrockband met de broers Alan en Stevie Nimmel. De Engelse blueszanger Sean Webster. AJ Plug uit Hollo. De Blues Caravan met 3 getalenteerde dames. En de Black River Roots.
6: Hey, schat. Tel je nu alweer schaapjes?
7: Ja, ik lig al uren wakker.
6: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
8: Lekker slapen. Dekker slapen.
9: Dekkerslapen.nl.
10: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.

0: exact 3:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Flinke schade in de synagoge in Emmen door een brand. De brand is vermoedelijk ontstaan door een brandende kaars. Daardoor is een vitrinekast uitgebrand met daarin kostbare religieuze objecten die verloren zijn gegaan. Er zijn meer dan 300 klachten binnengekomen over taxibedrijf Doornbos uit Norg. Klachten komen voornamelijk uit Friesland, waar Doornbos 2 bedrijven heeft overgenomen. En motorcoureur Colin Vijer uit Staphorst komt dit weekend niet in actie tijdens de Grand Prix van Japan. Hij brak zijn sleutelbeen tijdens de Grand Prix van Oostenrijk en is daar nog niet voldoende van hersteld. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en ook in de app. En dan naar het weer, Roland van der Zwaag.
1: Vanmiddag heeft de bewolking de overhand bij 21 tot maximaal 22 graden. Er staat een zwakke tot matige westelijke wind. En in de namiddag, en ook vanavond en vannacht, kan er een enkele lokale bui overtrekken. Nou, de minimumtemperatuur die gaan komende nacht dalen naar zo'n 15 graden.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
6: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
7: Hans, waar liggen de regenjassen?
8: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
9: geeft ruimte.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
12: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
13: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
14: Studio Steenbergen.
15: 60s en 70s.
14: Met René Steenbergen.

0: croissantje, een heerlijk appeltje, kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

0: Even lekker muzikaal zeilen met de Beach Boys en Sloop John B. Daarvoor nog Robert Palmer met Can We Still Be Friends. En je hoorde ook nog Eight Days A Week van de Beatles. En daarmee is het 4:13. Ik heb weer een aardig plaatje uit het archief meegenomen. Ik dacht, het wordt weer eens tijd voor een stukje Kenny Rogers op de Drentse Radio. En ja, meestal als je Kenny Rogers hoort, dan is het of samen met Dolly Parton, Islands in the Stream. Of je hoort Ruby, Don't Take Your Love to Town. Maar ik dacht, ik pak even een beetje, vergeten hit wil ik ook niet zeggen. Maar wel zo'n liedje dat misschien net niet vaak genoeg aan bod komt. Namelijk The Gambler. Ooit geschreven in 1978 door Don Schlitz. En die was van huis uit computerprogrammeur. Die zat helemaal niet zo in die liedjes schrijven toestand. En hij heeft ook altijd gezegd van, ja, het is net alsof ik door iets gestuurd ben met dat liedje. Alsof iets mij overnam, want het vloeide eigenlijk een soort van automatisch uit mijn pen. Kijk, dat hoor je vaker, hè? Dat zijn vaak de beste klassiekers. En later realiseerde hij zich dat het liedje dat eruit voortkwam, dat het eigenlijk een soort symbolische hertaling was van de levenslessen die hij van zijn vader had gekregen, die kort voordat het liedje ontstond, overleed. Ja, kijk, dat zijn alweer van die dingen van dat je denkt, hoe zou er dan toch meer zijn tussen hemel en aarde? Nou, het werd door verschillende artiesten opgenomen in de loop der jaren, maar Kenny Rogers had er de grootste hit mee. Dit is The Gambler.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with the gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

al dus. The Zombies and She's Not There. En daarvoor The Gambler van Kenny Rogers. En zo zijn we langzaam maar zeker alweer aanbeland bij de laatste twee liedjes van dit 60s en 70s uurtje. En eerder dit uur had ik het al over Stevie Wonder. Op deze dag in 1976, dus precies 50 jaar geleden, kwam zijn meesterwerk Songs in the Key of Life uit. Prachtig dubbele album. En dat wordt gevierd. Stevie Wonder heeft eerder vanmiddag heeft hij vier nummers online gezet die destijds wel opgenomen zijn voor het album, maar niet op dat album terechtgekomen zijn. Dus dat is een leuk extraatje. En over exact een maand staat hij in de Ziggo Dome in Amsterdam om dat album integraal ten gehore te brengen. Nou, dat is ook wel hartstikke mooi dat zo'n album nog eens even keer weer extra in het zonnetje wordt gezet. En dan begrijp je het al. In de jukebox ga ik twee liedjes van Songs in the Key of Life voor je draaien. Ik ga een muntje erin gooien. Zometeen hoor je dat eerbetoon aan Duke Ellington, Sir Duke. Maar eerst ga ik de naald op de plaat zetten voor een beetje Latin American vibes. Liedje dat je ook niet zo vaak hoort. Dit is Another Star. MUZIEK

0: veilig en zelfstandig op pad? Dat kan. Met de comfortabele scootmobiele van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl. Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovis en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
1: Terwijl pa en ma padella, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets staat. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
5: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De hete, droge zomer heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. Ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven vervoeren hun spullen over de rivier. En dat kon deze zomer niet, of het duurde veel langer. Volgens Allianz is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering. In Zuid-Europa is dat anders. Daar zijn de werktijden bijvoorbeeld flexibeler. De 5 mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde vervolgens de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. Sinti en Roma worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een hypotheek, zegt de Nationale Ombudsman. Sommigen voelen zich daardoor ook genoodzaakt om hun achtergrond of cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet in een brandbrief op tot actie. En Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hoe erg die blessure is nog niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog 2 Nations League-wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo daarvoor. Eerst vielen Malen en Robbie al geblesseerd uit bij Oranje. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk ook met onweer door het hele land. Het is daarbij dan uiteindelijk niet kouder dan een graad of 15. Morgen dan droog, met wolken en zon, en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
9: Hey Remon!
10: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
12: Hey, Remon!
10: Ontdek De voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
13: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
14: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
15: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Radio Drenthe.
17: Studio Steenbergen.
4: Met René Steenbergen.

0: zomer nog te zien aan de Rietplas in Emmen. Nou ja, met dit soort bands. Hè? Waarbij de jaren al een beetje beginnen te tellen. Dat is dan vaak een beetje in de categorie wat er nog van over is. Maar het schijnt heel goed geweest te zijn. Say You Will van Foreigner.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: En daarmee is het 4:09 geworden. En is Marita ook weer lekker aangeschoven. Ja, ja, mijn maandag kan niet meer stuk.
3: Nee hè, nu al een goed begin van de week.
0: Nou, en dan ook nog eens...
1: Studio Steenbergen.
3: Dierennieuws.
0: Ik ben benieuwd van jij de dierentelex gescheurd hebt.
3: Ik ga het hebben over een racepaard. Dat zul je hem hebben. Daar komt hij aan. Het is een Amerikaanse racepaard. Nou, er is op zich niks mis mee natuurlijk. Maar het ligt een beetje aan zijn naam. Hij had namelijk de naam Austrian Painter.
0: Austrian Painter.
3: Nou, er is niks aan mis mee, toch?
0: Oostenrijkse schilder.
3: Ja, Oostenrijkse schilder. Ja, Austrian Painter. Ja. Nou, de Amerikaanse paardenregistratie... die vond daar toch wel wat van die naam. Want, wat blijkt nou... online wordt Austrian Painter gebruikt als bijnaam voor Adolf Hitler. Oh. Dus eigenlijk heet die paard
0: Adolf Hitler. Ja, dat is dan inderdaad wel een beetje...
3: Ja, ja, maar goed, de eigenaar zegt, ik ben me van geen kwaad bewust. Ik heb gewoon verwezen naar de Oostenrijkse schilder Gustav Klimt... Hè, de favoriete kunstenaar van zijn vrouw. Maar ja, die paardenregistratie zei... nee, we gaan er niet mee akkoord. Je moet hem veranderen. Nou, dat paard heeft nu een nieuw naam. Ik weet niet of je er heel veel beter van wordt, maar hij heet nu Merrylegs.
0: Merrylegs.
3: Merrylegs.
0: Maar geen nachtmerrie is...
3: Ja. Blije benen.
0: Ja.
3: Nou, ik hoop dat het hem gaat helpen. Ja, en dan wil ik het hebben over het wereldkampioenschap frietbakken.
0: Patatbakken.
3: Ja, patatbakken. Ik wou ook al zeggen, van waarom hebben we het in godsnaam over friet hier?
0: Nee, het is patat.
3: Patat. Nou goed, daar kunnen we nog een hele discussie over op laten.
0: Nee,
3: doen we
0: hoor,
3: graag een andere
0: patat.
3: Keer. Het is friet of patat, maar maakt niet uit. Mag allebei, geloof ik. Nederlanders hebben namelijk hartstikke goed gescoord op dat WK. Dat was afgelopen weekend. Siem van Brugge uit Utrecht, die won ooit dat WK in 2025. Het is allemaal in Frankrijk. Daar zeggen ze wel friet. Nou, hij kwam dit jaar terug om zijn titel te verdedigen. Nou, dat lukte niet. Hij ging niet met die eerste plek er vandoor. Maar hij kreeg wel een prijs met zijn keuze voor de beste en de meest vernieuwende aardappel. Nou, goed. Ja, ik weet niet hoe kostbaar dat dan is. Het is een Sevilla aardappel. En het is een bijzondere manier waarop dat ding geteeld wordt.
0: Okay.
3: Ja, en daar heeft hij dan een prijs voor gekregen.
0: Het is wel zo. Wij zijn allebei best wel patatliefhebbers.
3: Ik hou wel van patat. Ja,
0: het schijnt dat we ons een beetje zorgen moeten gaan maken voor het komende jaar. Want het is een beetje slecht aardappelseizoen geweest. Waardoor we kleine, dure frietjes gaan krijgen de komende tijd, hoor ik.
3: En ik hou nou toch echt van die dikke Vlaamse frietjes.
0: Ja, kan me jammer, niet dik genoeg. Nee, jammer is dat. Oh, het is wel. Nu we het weer over hebben, loopt het water mij alweer in de mond. En vrijdag is bij ons altijd patatdag.
3: Oh ja.
0: Dat is altijd mijn favoriete ritueel van de week, hoor. Om elke vrijdagmiddag dan even naar de snackbar te rijden.
4: Bij mij achter zit een snackbar. Die heet Snackbar het Vogeltje. Je moet weten, in Snackbar het Vogeltje staat een heel Turks gezin achter de toonbank. Vader, moeder, zonen, heel veel, 160 zonen. De eerste keer dat ik in Snackbar het Vogeltje ben, staat de vader van het gezin achter de toonbank. De vader, en die blijkt een strenge man. Want, wat gebeurt er? Ik had friet besteld, ik stond te wachten helemaal aan de andere kant van de snackbar, super druk. En ineens roept die man mij, uit het niks, dwars door die menigte, roept hij mij. Hé hey, jongen, jouw patat is klaar! Ik zeg, mijn patat? Ja, jouw patat, joh, is kom maar nu! Helemaal opgefroten ook, was helemaal niet de bedoeling. De tweede keer dat ik naar snackbar het Vogeltje ga, gebeurt er iets heel anders. Want de tweede keer dat ik naar Snackbar het Vogeltje ga, staat niet die vader van het gezin achter de toonbank, maar de oudste zoon. En die heeft een hele andere persoonlijkheid, heel ander karakter. Want ik had twee broodjes kroket, twee broodjes frikandel, was iets van €7,80. Ik geef die jongen een tientje, hij heeft al een 2 euro muntstuk vast. Ik zeg, ah joh, laat die 20 cent maar zitten. En het moment dat ik dit doe, ah joh, laat maar zitten, hoor ik rechts in mijn oren in één keer keihard, chillen, chillen. En ik kijk opzij. En naast mijn hoofd staat een soort plastic beeldje van een vogeltje op een takje met kennelijk een bewegingssensor waar keihard dat geluid uitkomt. En ik helemaal wit van de schrik, ik draai weer terug naar die jongen. En die jongen, die kijkt me aan en die zegt, is vogeltje. Dat is met de hints. Snackbar heet het vogeltje. Beeldje heeft de vorm van een vogeltje. En het geluid wat eruit komt is chillip chillip. De meest overbodige scheidopmerking ooit gemaakt. In een snackbar bestelsituatie. Als ik chillip chillip hoor, ik kijk opzij en naast een beeldje van een vogeltje zie ik een vrouw van 80, naakt, ingeolied, balanceren op een eenwieler. Met een bord onder nek waarop staat, ik maak soms het geluid chillip chillip. Dan is de opmerking, is het vogeltje een prettige oplossing van de sociale spanning. Maar anders, snabbeltje tu.
1: Steenbergen.

0: van zijn album Erikana. 2013 was dat alweer dat het uitkwam. Daar staat dit liedje op van Daniel Ooys. Anders waaide nou jij wel.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Nou, die is er altijd, hè. Zeker op de maandag en de dinsdag. En dat is altijd fijn. En die maakt dan alles mee in de Op Chuck bak. Want die stuurt die parmantig door de hele provincie heen. Ook op deze maandag, de 28e september, is het begin van een nieuwe werkweek. En dan kijken we hier ook altijd even op de kalender van of er nog wat speciale dagen zijn. En speciale weken komt ook wel eens voor. En altijd zoiets heb jij gevonden, hè?
3: Ja, ik wist het ook niet, maar het is de valpreventieweek. Ah. En daarvoor ben ik even naar Zuid-Laden gereden. Want daar, in de Sprookjeshof, daar is een zaal waarin ja, toch best een hele groep ouderen klaar zit voor een nieuwe les valpreventie. En die les die wordt gegeven door Michelle Oudman. Michelle, mooi.
4: Hi, goeiedag.
3: Ja, je bent een sportcoach, heb ik begrepen.
4: Ja, een buurtsportcoach. Ja, ja, klopt.
3: Maak je dat ook meteen een valpreventiespecialist?
4: Nou ja, je hebt als buurtsportcoach, iedereen heeft een beetje zijn eigen specificatie, laten we het zeggen. En ik richt me dan op senioren. Dus ja, ja. Dan ben ik wel bezig met valpreventie.
3: Ja, ja. Ik dacht eerst in sprookjes of ja, de kinderen zal hier ook wel vallen worden. Maar dat gaat het niet aan, hè, dit keer.
4: Nee, dat gaat het niet. Andere doelgroep.
3: Ja, ja, ja. Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Want dat is best een groot probleem, hè. De senioren die valt. En dan kunnen de consequenties ook vrij fors wezen.
4: Ja, zeker. Ja. Elke 4 minuten valt er een 65-plusser en die komt dan op de spoedeisende hulp.
3: Ja,
4: ja, dus ja. Dat is wel aardig. Veel.
3: Ik hoop niet dat die ambulance die jou nou hoort in de vette er ook met te maken heeft.
4: Dat is wel toevallig, ja.
3: Ja, ja, ja, ja. Gerda, je bent een van de cursisten.
5: Ja, klopt.
3: Ja, ja. Hoeveel lessen heb je al gehad?
5: Nou, 3. We hebben vandaag de 4e gehad. 4e les.
3: Ja?
5: Ja, en we mogen het zittend doen en staand en ja, met muziek erbij. En ja, iedereen wordt geweldig geenthousiasmeerd.
3: Ja.
5: Ja.
3: Maar hoe staat zo'n les eruit dan? Wat ga je precies doen?
5: Nou, balansoefeningen en spierkracht vooral.
3: Ja.
5: Ja, en 1 keer in de week. En ja, we hebben een heel mooi boek erbij gekregen. Ja, en er wordt gezegd, je moet het eigenlijk 2 keer in de week doen.
3: Ja.
5: En ja, nou ja, dat is dan...
3: En doe je dat ook?
5: Nee, dat doe ik dus niet. Nee, maar ja, ik hoop bij les 10 dat ik toch wel zover ben dat ik dat toch wel doe.
3: Ja.
5: Ja, ja. We hebben een heel mooi boek erbij, staat heel duidelijk in. En ja, ze stimuleren ook heel erg. En nou zo. En... ja, ik val nog best wel regelmatig.
3: Ja,
5: ja, ja, ja, best wel.
3: Struikel je dan over je eigen voet? Nou,
5: nee,
3: hoe wordt het dan?
5: Ik val dan zomaar.
3: Zomaar?
5: Zomaar, ja, zomaar. Ik loop en hup, dan lig ik. Ik sta ook direct weer op.
3: Ja.
5: Dat natuurlijk nog wel. Ja, maar
3: ik ben
5: toch
3: nog relatief jong, dus dat scheelt misschien.
5: Nou ja, 69. Dus ja, ja, nee, dat is inderdaad tegenwoordig relatief jong, dat klopt. Maar ja, in de tuin lig ik er ook soms wel eens met de kop in het zand. Weet je wel zo. Ik denk, dit is wel goed voor mij.
3: Ja, ja.
5: Ja.
3: Michelle, zo'n les, ik bedoel, er bent meerdere lessen. Hoeveel lessen zijn er in totaal?
4: 13 lessen.
3: 13. En is het ook elke keer hetzelfde wat ze moet doen, de cursisten, of wordt het ook opgebouwd?
4: Nou, de eerste 3 keer hebben we dan 2 uur. Dus dan hebben we ook een soort van, PowerPoint mag je niet zeggen, presentatie. En in die presentatie ga je dan ook bijvoorbeeld kijken naar woonomgeving. Nou, we hebben een apotheker gehad, dan ga je het hebben over medicatie, over zicht. Nou, waarom is valpreventie nou zo belangrijk? Dus dat doe je de eerste 3 lessen.
3: Ja.
4: En daarna heb je 10 keer bewegen. En dan ga je gewoon een uur lang bewegen. Nou, dan kun je denken aan kracht, coördinatie, uithoudingsvermogen. Maar we doen ook wel veel spelletjes, hè?
5: Ja, heel leuk.
4: Ja, met bijvoorbeeld pittenzakjes, hoepels, ballen. Nou, je kan het zo gek niet bedenken. En dan proberen we de oefeningen in een spelletje te verwerken. Hè? Dat mensen ook nog moeten samenwerken en dat er ook nog veel plezier wordt gemaakt.
3: Ja, ja, ja,
4: dus zo doen we dat eigenlijk een beetje.
3: Maar is dat een beetje de golden draad? Een beetje de rode draad, moet ik eigenlijk zeggen. Dat je zegt van de spierenles al?
4: Ja, zeker. Dat is wel de basis, ja. Hè? Die kracht en voornamelijk in de benen, hè, voor het opstaan uit bed en uit de stoel, is dat gewoon heel erg belangrijk. Maar ja, ja, bijvoorbeeld ook in het bovenlichaam. Als je gevallen bent, moet je omhoog komen. Nou, dan moet je wel sterke armspieren hebben, want anders wordt het heel lastig.
3: Dus je zou dan kunnen zeggen van, ga lekker naar de sportschool met elkaar en dan schiet je ook al lekker op.
4: Zou kunnen, maar dat is wel heel zwart-wit. Maar dit, ja, sommige mensen vinden de sportschool dan niks. En dit is ook natuurlijk, hè, je bent met z'n allen. Dus het is ook een sociaal stukje. We drinken dan met z'n allen na die tijd nog een kopje koffie of thee. En dat maakt het ook wel heel leuk. Ja, ja, ja.
3: Gerda, is het ook zo dat je thuis ook alles wat binnen de wegen hoort, matties en zo, waar je over struikelen kunt, dat soort zaken?
5: Nou ja, de tassen die mogen dus niet meer aan de stoel. En elke keer als ik hier ga zitten, oh ja, mijn tasje moet even aan de kant.
3: Ja.
5: Ik vertel het ook aan mijn vrienden en zo, die ook van deze leeftijd zijn. Je moet hierop letten, daarop letten. En vooral ook met de bril. Een vriendin van mij had een nieuwe bril met een groot leesgedeelte. Had zij ook al gezegd van, ja, daar moet je mee opletten. Nou, die viel ook al. Ja. Dus ik krijg echt wel van die tips.
3: Ja. Ja. Michelle, kunnen er nog mensen bij of is het klaar? Is het vol?
4: Nou, voor deze is bij het Sprookjeshof is het in principe vol. Ja, ja, er komen wel meer cursussen. We hebben ook binnenkort een in de Spil in Tinalo een nieuwe cursus. Dus daar kun je zeker nog voor aanmelden. Okay. Ja, ja.
3: Goed, de Valpreventieweek. Ik zal heel voorzichtig weer naar de auto lopen. Jongens, heel veel succes. Ja.
5: Dankjewel, hè.
2: Heb jij ook een tip voor Opjak? Mail hem naar opjak@ntvdrenthe.nl.

0: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
3: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
3: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
5: Na een druk weekend wil ik graag in mijn slaap. Handig dat de rolluiken die ik gekocht heb bij Bouwmarkt Schoonhoort in de winter de warmte binnenhouden en in de zomer lekker koel blijft. En heerlijk donker in de slaapkamer. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
6: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur met King King, de Britse bluesrockband met de broers Alan en Stevie Nimmel, de Engelse blueszanger Sean Webster, AJ Plug uit Hollo, de Blues Caravan met 3 getalenteerde dames en de Black River Roots.
7: Exact op de seconde 4:30. Mooie tijd voor het regionale nieuws met Marita Slip.
8: Goedemiddag. Een auto die na de steekpartij op donderdagnacht in Emmen-Kompaskuum gestolen was, is in het weekend uitgebrande teruggevonden aan de Ondereinde in Emmen. De politie gaat uit van brandstichting en zoekt intussen naar getuigen van de brand en de steekpartij. En bij die steekpartij aan de Runde in Emmen-Kompaskuum raakte in de nacht van donderdag op vrijdag een 39-jarige man gewond. Volgens de politie zijn mogelijk 2 verdachten betrokken. Ze zouden na het incident met 2 auto's in onbekende richting zijn gevlucht. En een van die auto's is dus nu teruggevonden.

0: Flinke roetschade in de synagoge van Emmen door een brand. De schade werd vanmorgen ontdekt bij het gebouw aan de Julianastraat. De brand is van binnenuit ontstaan, vermoedelijk door een kaars, en daardoor is een vitrinekast helemaal uitgebrand. In die kast lagen kostbare religieuze objecten die verloren zijn gegaan. Of de schade in geld uit te drukken is, dat is lastig te zeggen. Voor woensdag stond in de synagoge een herdenking gepland. Waarschijnlijk kan die niet in de synagoge gehouden worden. Primera Nederland heeft de samenwerking met zijn filialen in Emmen en Coevorden verbroken. De 51-jarige eigenaar van beide vestigingen raakte in opspraak omdat ze geleend geld niet terug kon betalen. Nu lijken de problemen zich in rap tempo op te stapelen. De vrouw zou naar verluid tot haar nek in de schulden zitten doordat zij de rekeningen voor uitgevoerde diensten niet meer kan betalen. Een roofoverval zaterdagmiddag bracht de bal aan het rollen. Want van een overval was geen sprake. Twee mannen kwamen langs en ze eisten geld terug dat ze geleend hadden aan de eigenaresse. Daarnaast kwamen er meldingen binnen van verdwenen postbussen en medewerkers die nog loontegoed hebben. En er zijn meer dan 300 klachten binnengekomen over taxibedrijf Dorenbos uit Norg. De klachten komen voornamelijk uit Friesland, waar Dorenbos twee bedrijven heeft overgenomen. Er komen meldingen binnen dat ouderen urenlang staan te wachten op een taxibusje of dat kinderen niet worden opgehaald van school. Volgens de gemeente Smallingerland zijn er problemen met het nieuwe planningssysteem van het bedrijf. Taxi Dorenbos wil inhoudelijk niet ingaan op de kwestie. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk altijd op onze website en ook in de app.
1: Gaan we naar het weer. Hier is Roland van der Zwaag.
2: Vanmiddag heeft de bewolking de overhand bij 21 tot maximaal 22 graden. Er staat een zwakke tot matige westelijke wind. En in de namiddag, en ook vanavond en vannacht, kan er een enkele lokale bui overtrekken. Nou, de minimumtemperatuur die gaan komende nacht dalen naar zo'n 15 graden.
3: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
7: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
9: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
10: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
11: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
13: Studio Steenbergen.
14: Met René Steenbergen.

0: is een heel klein beetje kitsch, maar het is ook wel erg leuk dit. Hè? Starship and Nothing's Gonna Stop Us Now. En ook nog The Monkees and I'm a Believer. Hey, als ik dit muziekje hoor, Marita, dan weet ik wel weer hoe laat het is.
1: Oh, ik ook. Er valt u wat te winnen.
0: Er valt u wel te winnen met dat leuk spel. Een spel waarmee je een spel kunt winnen.
1: Hoe leuk is dat?
0: Remember the Music, zo heet het. En het is kort door de bocht gegaan. Het is een beetje muzikaal triviant.
1: Ja, dat is eigenlijk wel de beste beschrijving, ja.
0: Als je het leuk vindt om een beetje met muziek in de weer te zijn, en als daar ook nog een spelelement aan hangt, nou, dan moet je erbij zijn. Je kunt het spel winnen. Een berg aan kaartjes met hints zit erin. Dat is eigenlijk even het belangrijkste. Ik heb er weer zo'n kaartje uitgehaald. Ga ik voorlezen. In de hoop dat jij aan de andere kant van de radio weet over welke artiest, welke zanger, welke zangeres, welke band, welke boyband, welke meidengroep waar we het over hebben. En dan kun je dat aan ons doorbellen of doorappen. En wie weet haal je de uitzending wel. En dan is dat spel voor jou. En leg jij binnenkort het spelbord op het tafelkleed, zet je de pionnetjes erop, dobbelsteentje klaar, zandlopertje, je kent het allemaal wel.
1: Nou, dan hoop ik wel dat het gezellig blijft, want ik heb dit spel. En bij ons thuis is het niet zo gezellig. Nee? Ja, nee, en ik win hem ook altijd. Dus
0: ik wou net zeggen, komt er bij jullie thuis wel eens iemand anders aan de beurt?
1: Nee, ik win hem altijd en daarom wil ook niemand meer dit spel met mij doen.
0: Ja. Dus bij jullie is het altijd zo, als het spel gespeeld is, dan lig jij met een slaapzakje op de bank.
1: Ja, dat is een beetje hoe de avond eindigt. Supergezellig.
0: Nou ja, het kan ook heel anders.
1: Ja. Zijn de mensen die het wel leuk hebben dan.
0: Ja. Als je dat spel wil winnen, let dan even goed op, want ik ga een paar hints geven over een artiest. Ook een geluidsfragmentje erbij, want dat is ook lollig. Als je je telefoon richt op dat kaartje waar die hints op staan, dan staat er een QR-code op en dat is dan weer gekoppeld aan een muziekfragmentje. Ik ben op zoek naar een Britse zanger en gitarist, geboren in maart 1945. En hij heeft ook een bijnaam. Dat is altijd wel leuk. Slowhand. Oké, Slowhand. Mm-hmm. Nou, hij deed... dit vind ik een beetje een hint van niks, want hij deed zo'n beetje de hele wereld aan mee. Hij deed mee aan Live Aid op 13 juli 1985. Tijdens de Amerikaanse editie in Philadelphia. Okay. Dus niet in Wembley.
1: Nou, dat is alweer een hint, ja.
0: Hij is wel een Brit, maar hij stond in Amerika te spelen met Live Aid. Mm-hmm. Een bekend album van hem is getiteld From the Cradle. Ja, dat kan nog van alles zijn. Ik denk dat het weer aankomt op het muziekfragmentje.
1: Ik denk het ook.
0: Als je je telefoon richt op dat kaartje, dan hoor je dit. Nou, wat een vrolijke snarenplukkerij.
1: Wat gezellig.
0: Nou ja, zo'n vrolijk liedje was het niet. Maar daar hebben we het misschien straks al over.
1: Maar deze gaat wel doorslaggevend zijn.
0: Dat denk ik wel. Over wie hebben we het? Welke bekende Britse zanger en gitarist? Als je een idee hebt, pak dan de telefoon, stuur ons een appje of bel eventjes 0592 33 11 88. En misschien zijn jouw herfst- en winteravonden de komende tijd helemaal gevuld met dat gezellige spel.
1: Ik

0: Natalie Cole en This Will Be. En ook nog Pommelien Thijs samen met Mo en In Het Midden. Nou, ik hoop dat wij ook ergens in het midden uit gaan komen, Marita.
1: Dat zal toch.
0: Nou, wij hadden er een klein beetje hard hoofd in misschien, of het allemaal goed zou komen. Want die hints, die waren best wel een klein beetje vaagachtig, vond ik. Maar vaak is het muziekfragmentje wel doorslaggevend.
1: Precies, ik denk dat dat wel goed gaat komen.
0: Dus we gaan eens even kijken of dit inderdaad allemaal een beetje tot onze tevredenheid wordt. Pieter, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Pieter uit, wat was het, Dwingelo, hè?
2: Dwingelo, ja.
0: Ja, en onderweg, waar gaat de reis naartoe of waar kom je van terug?
2: Ik was onderweg van mijn werk naar huis.
0: Kijk, en was het een vruchtbare dag?
2: Ja, zeker.
0: Ja? Oh. Maar...
2: Ik ben gepensioneerd, maar ik werk nog één dag in de week.
0: Oh, en wat heb je gedaan dan vandaag?
2: Ik werk bij een koffiebedrijfje, of een groothandel in Coevorde.
0: Ah.
2: En hebben jullie waarschijnlijk ook de koffie vandaan?
0: Nou, dan moeten we een keer praten.
2: Ja, is het zo?
0: Nou, het is hier. Allerlei vuile was buiten te hangen, hoeft ook weer niet. Maar laat ik het diplomatiek zeggen. Het scheelt nogal naar welke automaat je loopt. Dus ik loop altijd naar de dames van de balie, okay. Want daar vind ik hem het lekkerst.
2: Ja, oké. Okay.
0: Dat kan ook officieel, voor zover jij daar ervaring mee hebt, dat de ene automaat de andere niet is, terwijl het wel dezelfde types zijn.
2: Nou, dat zou kunnen. Kijk, er hoeft maar een tiende grammetje koffie verschil in te zitten.
0: Kijk, dat
2: en
0: is
2: als
0: het.
2: En als jij altijd naar dezelfde loopt, dan smaakt de andere alweer minder natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat zal het een beetje zijn, ja.
1: Dat zit dus toch niet tussen onze oren, want dat krijgen we ook wel eens te horen. Maar het is fijn dat jij dat even voor ons bevestigt, Pieter.
0: Ja, ik heb wel eens een boze huismeester achter me aangehad. Ja. Van, dat is allemaal onzin.
1: Ja,
0: maar dan kan ik zeggen, nou, Pieter is koffiehandelaar en die weet er alles van. Oh, wat heerlijk om dit te weten, Pieter. Ja. Dat is fijn.
2: Mooi.
0: Mooi. Pieter, we waren op zoek naar een bekende Britse zanger en gitarist, geboren in 1945. Slow Hand is zijn bijnaam. Hij deed mee aan Live Aid. Een bekend album van hem is getiteld From the Cradle. En dit is een bekend nummer van hem. Nou, wie was dat ook alweer?
2: Ja.
0: Ja.
2: Maar hoe heet hij? Dat was Eric Clapton.
0: Eric Clapton. Ja, en een prachtig liedje. Alleen, ja, de aanleiding was zo triest, hè? Want dat heeft hij gemaakt naar aanleiding van het overlijden van zijn zoon, die uit een wolkenkrabber is gevallen.
2: Ja, op een hek of zo, geloof ik.
0: Ja, vreselijk. Oh, moet er niet aan denken. En ik heb ooit eens een interview met hem gezien dat hij ook zei van... hij had het eerst niet zo door, want zijn ex-vrouw toen, geloof ik, of zijn vrouw, dat weet ik dan niet meer precies, die had hem gebeld in paniek, kom hier naartoe. En toen zei hij, toen ben ik langs een ambulance gelopen en ik heb daar niet ingekeken. En dat zit hem nog altijd dwars.
2: Ja, maar ja, dat zijn de momenten. Hè?
0: Ja, dat is ook geen goede of foute manier, denk ik, om daarmee... Ja. Zo'n moment zelf. Ja,
2: nee, dat is altijd moeilijk.
0: Ja, een super, maar dan ook echt super schrale troost in dat geval is dan wel weer dat het een prachtig liedje heeft opgeleverd. En dat ga ik dan draaien in die fantastische Unplugged versie. En we gaan jou dat spel sturen, Pieter. Dus ik wens je nou veel plezier mee.
2: Dat gaan we doen, dat gaat vast lukken.
0: Oké, fijne dag nog, hè, en dank voor het meedoen.
2: Ja, jullie ook en hartstikke bedankt.

0: Eric Clapton en Tears in Heaven. Eric Clapton, de man die we zochten in het spelletje. En dat leverde Pieter uit Dwingelo dat hartstikke leuke spel op. Gaan we morgen weer spelen trouwens. Dus er was veel, veel animo vandaag. Ben je er niet doorheen gekomen? Geen nood, want we spelen het morgen weer. Sterker nog, de hele week maak je nog volop kans op dat spel. Maar voor nu is het even klaar. Sterker nog, het loopt richting 5 uur. En dat betekent zometeen tussen 5 en 6 gaan we even terugkijken op de afgelopen radiodag. Met daarin onder andere aandacht voor de rumoer rondom de Neder-Saxenlijn. Wat komt die er nou wel of komt die er nou niet? Verder is de bietencampagne weer in volle gang. Het WK wielrennen, hè, dat in 2034 eraan komt. Dat blijft ons op allerlei verschillende manieren bezighouden. Nou, zo hebben we nog veel meer zaken te bespreken. Zometeen tussen 5 en 6.
1: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
2: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
3: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
2: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
4: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
5: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese Unie neemt strafmaatregelen tegen 10 mensen en 17 instellingen vanwege de deportatie van Oekraïnse kinderen. Het zijn voornamelijk Russische instellingen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de systematische en gedwongen deportatie naar Rusland en door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Volgens de EU dwingen ze de kinderen om de Russische taal en cultuur over te nemen. De tegoeden van de mensen en de instellingen zijn bevroren en ook hebben ze een reisverbod gekregen voor EU-grondgebied. Een Rotterdammer van 19 moet 8 maanden de cel in voor het doodrijden van een zwangere vrouw. Dat gebeurde in maart toen hij net zijn rijbewijs had. Hij zei in de rechtszaal dat hij de gloednieuwe BMW X1 wilde uittesten. De man reed 115 km per uur op een plek waar je 50 mag. En bij het inhalen duwde hij een andere auto van de weg. De vrouw in de auto die botste op een boom en kwam om het leven. Ze was toen 14 weken zwanger. De Rotterdammer krijgt naast een celstraf van 8 maanden ook een rijverbod van 5 jaar. In Turkije is een populaire comedian veroordeeld tot ruim 1,5 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft Deniz Güktaş president Erdogan beledigd. Hij noemde hem een dictator die psychische hulp nodig heeft. Ook betichtte hij hem van vriendjespolitiek. Güktaş is in beroep gegaan tegen de celstraf. De Turkse comedian mag dat in vrijheid afwachten. En voor het eerst is een prototype van de nieuwe megaraket Starship van ruimtebedrijf SpaceX in een baan om de aarde gebracht. De lancering die was vanmiddag vanaf de Amerikaanse staat Texas. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten lanceren. Een Starship is de krachtigste raket die ooit is ontwikkeld. Eerdere testvluchten die mislukten. Het weer, vooral in het westen, nog kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Morgen droog, wolken en zon en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
11: Hey Remo! Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Radio Drenthe.
15: Studio Steenbergen.
6: Met René Steenbergen.

0: Michael Jackson en zijn broers, oftewel de Jackson 5 en I Want You Back.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: 7 over 5 alweer op de maandagmiddag. Marita, wat is er zoal aan de hand in onze prachtige provincie?
3: Nou, net bekend geworden dat de grote zaal van het Atlas Theater in Emmen ook nog de hele maand oktober dicht blijft. Ja, we weten het misschien nog wel. He, die wateroverlast die ze daar hadden in het Atlas Theater. Er sprong een waterleiding van 9 op 10 september. Ja, er stroomde tientallen liters water het theater binnen. Ja, ze zijn sinds met man en macht zijn ze aan het drogen. Nou, uit nieuwe vochtmetingen blijkt nu dat er nog steeds vocht in de delen van de constructie zit. Ja, dus ze kunnen nog niet open. Ja, dat is vervelend. Ja. Ja, en dan moeten ze dus weer gaan puzzelen. Want ja, per voorstelling wordt eigenlijk nu gekeken van, kan het doorgaan of moeten we het gaan verplaatsen? Ja, en verder dat verhaal dat die auto gevonden is. Hè, na die steekpartij op donderdagnacht in Emmen-Kompaskum. Daar waren 2 auto's gestolen. Er was een man van 39 jaar neergestoken. Hij raakte flink gewond. Die auto's die waren dus spoorloos. Nou, nu is één van die auto's dus teruggevonden. Maar wel uitgebrand aan de ondereinde in Emmen. En de politie zoekt nog steeds die verdachte van dus die steekpartij. Die dus waarschijnlijk ook te maken hebben met die brandstichting van deze auto's.
0: Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en ook in de app.

0: De volle 4,5 minuut, Marco Borsato en binnen. En daarmee is het 13:05. De Neder-Saxe-lijn, komt die er nou wel of niet? Dat is de grote vraag sinds minister Karremans van Infrastructuur aankondigde dat het geld opnieuw verdeeld gaat worden. De directe spoorverbinding tussen Groningen, Drenthe en Twente kreeg eerder nog financiële steun van het kabinet, maar die toezegging is daarmee nu van tafel geschoven. Maar wethouder Patrick de Jonge van Emmen, die de aanleg van de Neder-Saxe-lijn in zijn portefeuille heeft, die houdt nog een slag om de arm.
1: Nou, het is natuurlijk nog geen officieel nieuws. Het is natuurlijk een uitspraak van Karremans geweest. En ja, wat ons betreft is er de afgelopen weken eigenlijk nog niks veranderd. En hebben wij eigenlijk nog steeds vol vertrouwen in de komst van de Neder-Saxe-lijn.
2: Ja, want hij heeft nog geen contact met u opgenomen dat het geld opnieuw verdeeld gaat worden, dat er geen geld meer is voor die Neder-Saxe-lijn.
1: Nee, hij heeft nog geen contact opgenomen. Kijk, we weten natuurlijk de problematiek van het Rijk en de financiële situatie. En er moet natuurlijk heel wat gebeuren met betrekking tot het onderhoud. En ook natuurlijk met betrekking tot vernieuwing. Maar we hebben nog geen officieel nieuws gehoord dat de Neder-Saxe-lijn niet door zou gaan.
2: Ja, nou ja, eerder werd het geld al weggehaald bij de Lely-lijn, hè, ten bate van die Neder-Saxe-lijn. En nu lijkt het helemaal dan verdwenen, hè?
1: Ja, zo komt het wel over, maar ja, het is natuurlijk een speculatie. En wat ik zeg, ja, het is nog geen officieel bericht. We hebben 2 weken geleden nog een bijeenkomst gehad van de Neder-Saxe-lijn in Hoogzand. Nou, daar waren de berichten ook nog positief vanuit de staatssecretaris Bertram. Dus ja, we moeten ons wel ergens aan vast gaan houden. En ja, we kunnen wel reageren op een uitspraak, maar vooralsnog houden wij nog wel het vertrouwen.
2: Nou ja, goed, ik bedoel, de infrastructuur in Nederland stort langzaam ineen. Er zijn al meerdere bruggen en wegen die voor langere tijd dicht zijn, omdat er achterstallig onderhoud is. Het is niet misschien heel onlogisch, hè, om dan eerst maar achterstallig onderhoud weg te werken voordat jij nieuwe projecten gaat beginnen.
1: Nee, het is logisch natuurlijk dat daarna wordt gekeken en dat er opnieuw wordt geherprioriteerd. Dat is heel logisch, maar er moet natuurlijk niet alleen onderhoud gebeuren. En dat is natuurlijk heel belangrijk dat dat gebeurt. Maar er moet ook wel gekeken worden naar nieuwe projecten.
2: Ja, maar ja, u zegt van het is nog niet helemaal zeker, maar het lijkt er wel op. Ik bedoel, kunt u nog iets doen als wethouder om toch de minister op een andere gedachte te brengen?
1: Nou, we blijven natuurlijk goed contact houden met Den Haag. En we proberen natuurlijk ook de belangen aan te geven van onze hele regio. Waarvoor de Neder-Saxe-lijn belangrijk is. Mm-hmm. Dat blijven we doen. Dat doen wij niet alleen als gemeente, maar dat doen we met meerdere gemeentes en provincies. En dat blijven we gewoon doen om toch te blijven benadrukken. Het is echt heel belangrijk dat die Neder-Saxe-lijn er komt. Maar wij geven het ook in een groter geheel aan. Het gaat ons niet alleen om de lijn. Het gaat om de hele gebiedsontwikkeling. Wat erbij komt kijken, de economische groei. Dus we pakken het breder aan dan alleen de spoorlijn zelf.
0: We zullen er ongetwijfeld binnenkort nog veel meer over horen. Je hoorde wethouder Patrick de Jonge van de gemeente Emmen.

0: de broer van Neil Finn, die we vooral kennen uit Crowded House. En dit is zijn broertje Tim. Hij had een grote hit in de jaren 80. Solo hit met dit, Friction, Too Much Friction. De bietencampagne is afgelopen week weer van start gegaan. En dat betekent dat je deze periode weer talloze vrachtwagens vol suikerbieten op de Drentse snelwegen ziet. Alleen was de bietenoogst dit jaar een stuk minder dan vorig jaar. Locatiemanager Jurian van der Akker van de fabriek in het Groningse Hoogkerk vertelt wat het bietenseizoen dit jaar zo bijzonder maakt.
1: Ja, wat maakt het bijzonder? Vergeleken met vorig jaar bijvoorbeeld zien we dat het een groot verschil is in de verwachte suikeropbrengsten. We hebben een droge zomer gehad. En dat maakt dat het suikergehalte in de biet daarin wat achterbleef. En ook de groei van de biet wat achterbleef. Verder was het vorig jaar optimale condities. Echt op super goed groeiseizoen. Dus daar waren de oogst was echt extreem hoog. Dus we zitten nu wel wat meer gemiddeld naar, gemiddelde waardes, moet ik zeggen. Dus dat is echt anders. Andere ding wat echt bij ons veranderd is dat wij nu 24 uur per dag, 7 dagen per week met vrachtwagens rijden. Waar we voorheen op zondag nog wel een moment hadden dat we niet reden, draaien we nu continu door. Om te zorgen dat we voldoende spreiding hebben in de vrachtwagens voor de veiligheid. Ja, en om te zorgen dat de bult achter mij, wat uiteindelijk de voorraad is van de bieten, dat die minder groot wordt. Te zorgen dat de bieten niet beschadigen en daarmee ook het maximale suiker uit de biet kunnen halen.
2: Maar jullie zijn met de bietencampagne later begonnen dan vorig jaar. Hoe zit dat precies?
1: Ja, dat klopt. We zijn later gestart omdat we vorig jaar aan zagen komen dat het een hele grote oogst zouden worden. En nu zien we eigenlijk het tegenovergestelde. We zien dat er in eerste instantie ook minder gezaaid is. Waardoor er uiteraard ook minder opbrengst is. En het tweede is dat door de extreem droge zomer, wat we overal gezien hebben in Europa, ook de verwachte suikeropbrengsten lager zijn. En zeker ten opzichte van vorig jaar zit daar wel een verschil. De bieten die komen in principe uit het hele land. Maar wat we wel zien is dat het grootste deel van de bietenproducenten en onze leden dus, die zitten heel veel in Groningen en Drenthe. Onder andere ook in de veenkoloniën. En verder zitten ze ook in het zuidwesten van Nederland. Daar, rondom Zeeland en Brabant. Daar zit echt wel de grote hap. En Flevoland is ook echt een belangrijk gebied.
0: En dat zei Jurian van der Akker van de bietenfabriek in Hoogkerk.

0: Het is Bob Dylan. Ja, natuurlijk was dit Bob Dylan en I Want You. Het is nu al een doel voor jonge wielertalenten. Het wereldkampioenschap wielrennen in 2034... dat wordt gehouden in Drenthe en Groningen. Bij wielervereniging WSV in Emmen trainen ook de jongere categorieën nu al voor dat hogere doel. En collega Steven Ophoff die ging langs bij een training van de jongste tieners.
1: Ja, het is niet een heel groot land of zo. En dan komt er toch wel zoiets heel groots wel in Nederland.
2: Buk Geerts, 10 jaar oud, toen je...

0: De jongeren die hier nu zijn, allemaal tussen de 10 en 13 jaar... zijn al Nederlands kampioen geweest in allerlei categorieën en leeftijdsgroepen. Bijna allemaal trainen ze in het rood-wit-blauw van de Nederlands kampioen.
1: Ja, ik vond het wel leuk, want ik kijk het altijd op tv... en ik dacht, dat is dan wel leuk om een keer in het echt te bekijken.
0: Eline Scheven, heb je ook hoop dat jij misschien vanuit de race zelf het kan bekijken?
1: Ja, dat hoop ik wel.
0: Want je bent toch wel redelijk talent, dat geeft immers wel aan. Je hebt een kampioenstrui om, dus dan zul je wel redelijk kansen hebben, denk ik. Denk je daar wel eens over na?
1: Nou ja, ik denk er wel over na van ik hoop dat ik er sta. Maar ik denk er niet aan dat ik kansen zou hebben.
0: En naast Eline van 12 jaar oud hebben we nog broer en zus Rafael Horsman van 13 en Valerie Horsman van 10. Ook kampioenen in verschillende disciplines. En ook hoopvol voor het WK in eigen achtertuin.
2: Nou, ik hoop mee te mogen doen. Ik hoop dat ik dan nog goed ben. En, ja.
3: Ja, ik vond het wel leuk. Want dan kan ik ook misschien meedoen als ik nog goed genoeg ben. En dan hoop ik dat ik kan winnen.
4: Ja, het zou toch mooi zijn, hè? Straks een Drents wereldkampioen in Drenthe. Als het een beetje mee zit. Nou, ze hebben nog even de tijd, hè? Ja, jaartje of 8 wachten nog. Je hoorde een bijdrage van collega Steven Ophoff.
5: Met een elektrische rolstoel van Mobivit kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobivit.nl.
6: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets staat. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
7: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
8: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
9: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
4: Het is zo'n beetje 5:30. Het regionale nieuws. Hier is Marita Slip.
10: Goedemiddag. De grote zaal van het Atlas Theater in Emmen blijft ook de hele maand oktober dicht. Het droogproces na de grote waterschade is nog niet klaar. Die waterschade ontstond in de nacht van 9 op 10 september... toen een waterleiding bovenin het gebouw knapte. Het water kwam op verschillende plekken in het theater terecht... waaronder dus in de grote zaal. Sindsdien wordt met man en macht gewerkt om de boel weer droog te krijgen. Uit nieuwe vochtmetingen blijkt dat er nog steeds vocht... in verschillende delen van de constructie zit... Per voorstelling wordt nu gekeken of het door kan gaan of niet. De kleine zaal en andere ruimtes in het Atlas Theater die blijven wel gewoon open. Een auto die na de steekpartij op donderdagnacht in Emmen-Compascuum gestolen was, is in het weekend uitgebrand teruggevonden aan de Ondereinde in Emmen. De politie gaat uit van brandstichting en zoekt intussen naar getuigen van de brand en van een steekpartij. En bij die steekpartij aan de Runde in Emmen-Compascuum raakt in de nacht van donderdag op vrijdag een 39-jarige man gewond. Volgens de politie zijn mogelijk twee verdachten betrokken. Ze zouden na het incident met twee auto's in onbekende richting zijn gevlucht. En een van die auto's is dus nu teruggevonden. En er zijn meer dan 300 klachten binnengekomen over taxibedrijf Doornbos uit Norg. De klachten komen voornamelijk uit Friesland, waar Doornbos twee bedrijven heeft overgenomen. Er komen meldingen binnen dat ouderen urenlang staan te wachten op een taxibusje of dat kinderen niet worden opgehaald van school. Volgens de gemeente Smallingerland zijn er problemen met het nieuwe planningssysteem van het bedrijf. Taxi Doornbos wil inhoudelijk niet ingaan op de kwestie. Tot zover.

0: laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk altijd op onze website en ook in de app.
1: Roland van der Zwaag, goedemiddag.
2: Volgens planning, goedemiddag.
1: Volgens planning, ja, maar er zijn weinig dingen zeker in het leven. Maar wel dat jij er altijd bent, Roland.
2: Eigenlijk wel. En nou goed, ik kon er vandaag ook zijn, dankzij jullie. En het is natuurlijk wel zo dat we een mooie wisseling hebben gehad van de dag. Het leek wel een zomerse dag in, wat zullen we zeggen, juni. Hè, dat de zomer nog een beetje moet opstarten. Maar toch alweer 22 en 23 graden zelfs in het oosten van de provincie. Met vanochtend nog 2 tot 3 zonuren. Dus de zon was erbij tussen de wolken door. Het was droog. Vanmiddag werd de bewolking wat dikker. De wind ging wat draaien naar het westen. Nu zelfs al pal uit het noorden. Er was een zwakke wind, dus daar hebben we niet zo heel veel last van gehad. Temperaturen zijn nu gedaald naar een graad of 17. En er valt af en toe wat neerslag. En dat met name in de westelijke en noordwestelijke helft van de provincie. Ik heb hier nou ongeveer 2 mm regen gekregen. Nou, op de radarbeelden zien we boven het midden van het land nog een staartje. Kijken we stroomopwaarts, dan zien we eigenlijk ook nog boven het noordwesten van Frankrijk zit nog wat neerslaggebieden. Nou, dat is allemaal wat, slof. Het is niet veel activiteit. Dus er kan vanavond nog een enkele bui over trekken. Komende nacht, begin van de nacht zou het nog kunnen en daarna wordt het droog. En dan is het wachten op de zon.
1: Wachten op de zon. Vertel daar eens iets meer over.
2: Nou, omdat zeg maar s'nachts in deze periode met net volle maan gehad, is het in het laatste kwartier zeg maar, is de of nieuwe maan. Hebben we een nieuwe maan gehad of volle maan? Wat hebben we nou eigenlijk gehad? Volgens mij hebben we
1: gisteravond nog van een volle.
2: Dat was een volle, ja. We hebben volle maan gehad. Ja, precies. Dus de maan is er s'nachts nog te zien. Die zie je dan 's ochtends vroeg ook nog. Dan wordt die ingewisseld door de zon. En morgenochtend is het eerst eventjes de wolkenvelden. Die zit op middelbare hoogte, op hoge hoogte. Een paar lage wolken. Nou, dat wordt dan met die oostelijke wind wordt dat weggeduwd naar de Noordzee. Dan komt de zon er wat bij. Dan komt het rond de middag komt de zon er ietsje overtuigender bij. Afgewisseld door wat wolkenvelden op hoogte. Dus de zon is morgen niet superstralend, maar zeker aanwezig. En bij die oostelijke wind hebben we dan ongeveer 25 graden. Dus morgen echt wel 3 graden warmer dan we vandaag hebben gehad.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
4: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designeroutletochtrop.nl.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
8: Okay.
7: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
9: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
10: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
12: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
13: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
14: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
15: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
16: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
8: Studio Steenbergen.
17: Met René Steenbergen.

0: Ike en Tina Turner en Proud Mary. Ja, elke maandagochtend hebben we even contact met onze pelgrim Barry Gepken. Hij is onderweg van Erika naar het Portugese Fatima. En begint inmiddels op te schieten, want Barry is inmiddels in Spanje.
1: Ik ben nu in de grote plaats Aranda. Dat is wat midden Spanje ongeveer onderhand.
2: Oh, dus je komt langzaam maar zeker in de buurt.
1: Ja, het gaat de goede kant op. Ik zit op dat goede Spaanse plateau nu. Ja, naar al die bergen. Hier zitten ook wel wat bergen, maar dat stelt niet zoveel meer voor. Het is meer op een hoogte waar je zit van rond de 1000 meter hoog. En dat loopt op zich wel lekker. Ik heb de temperatuur ook een beetje mee. Het is wat afgezaakt. Dus van de 40's ging ik in begin Spanje naar de 30's. En deze week wordt het wat 20's zelfs. Dus, maar om te lopen is dat lekker.
2: Ja, dat klopt. Ik bedoel, als het heet is, dat loopt toch niet lekker, denk ik, hè?
1: Nee, die heb ik genoeg gehad, ja. Dat hele race extreme hitte. En dit zijn wat ik nu een beetje ondervind is als een Hollands temperatuurtje. Dus dat is wel even lekker. En ik vind het Spanje fantastisch. Zulke aardige mensen. Ze nodigen je overal zo spontaan uit in hun huis voor een kop koffie. En de vriendelijkheid is enorm hier.
2: Oké, hoe is het afgelopen week verder gegaan? Ik begrijp, je hebt een paar nachten in de camper geslapen.
1: Ja, klopt. Ik heb mijn grote vriend Cor bij mij. Dat was ook wel een beetje de bedoeling. Die wou me even opzoeken. Nou, dan heb je natuurlijk ten eerste met je grote, met mensen die je komt opzoeken is altijd fantastisch. En ja, omdat je al zo ver van huis bent, is dat helemaal geweldig. En toen heb ik gewoon wat luxe nachtjes op een bankje geslapen. En 's morgens, hij zette mij een kannetje koffie. En dan kon ik weer verder. En 's avonds wacht hij mij weer op. Nou ja, goed. Toen kreeg ik nog een keer nieuwe schoenen. Want die anderen die gingen de zon verlos. Yeah. Dus dat loste zich allemaal wat op, die dagen. En toen is hij weer verder gegaan. En ik op de nieuwe schoenen weer een stuk verder. Dus ja.
2: Oké, wanneer verwacht je eigenlijk in Fatima aan te komen?
1: Nou, kijk, hij pelgrimeerde. Ik laat alles los, want ik plan ook niks. En het is ook net wat op je pad komt. Maar ik denk ongeveer mijn dikke maand. Dat moet er wel wezen, zoals het nu gaat. Dus ik heb al gezegd, dat zal wel rond een 5 maanden worden. En dat wordt het ook dan. Ja.
0: Ja, nog keurig op schema dus, zoals het er nu naar uitziet. Barry Gepken uit Erika, onderweg naar Fatima in Portugal. En volgende week maandagochtend, dan krijgen we weer een update van hem. Oh.

0: Stella Lefty en Boston. De regionale omroepen in Noord-Nederland die bestaan dit jaar 80 jaar... en daarom meldt onze eigen mediaconservator Sjoerd Looyinga zich elke maandagochtend in het programma Koffie en Keuvel. En dan doet hij een greep uit het bodemloze archief.
1: Nou, ik wil het vandaag hebben over het nieuws. Ja, voor veel luisteraars de reden om naar de regionale omroep te luisteren. Zeker in die beginjaren, zo direct na de oorlog. Hier is een fragment uit het prille begin van de omroep in het noorden. Toen nog onder de naam OPMC, het Omroep Provinciaal Militair Commissariaat. Onder directe verantwoordelijkheid dus van het militair gezag. Koningin Wilhelmina bezoekt de Friese hoofdstad Leeuwarden. Het is 1946.
2: Het is prachtig weer hier. Het is het ogenblik 5 minuten voor vieren. En we zien hier het grote plein met de Oranjebom, het stambeeld van Usheik, graaf Willem Lodewijk. Het stambeeld dat in 1906, dus 20 jaar geleden, 40 jaar geleden door Hare Majesteit werd onthuld. We zien hier de marechaussee te paard. We zien hier vlak voor ons de koninklijke wagen staan. En verder natuurlijk een buitengewoon grote menigte.
3: Oh, mooi. Het klinkt bijna als een live nieuwsverslag. Kritische journalistiek of onderzoeksjournalistiek, is daar ook ruimte voor in de beginperiode van de regionale omroep, Sjoerd?
1: Nou, het begint vooral zakelijk, keurig vooral, volgens de regels zeg maar. Nou, niet het nieuws waar iedereen het de volgende dag op straat over heeft. Maar dat verandert zeker in de decennia daarna. Hier een voorbeeld van een nieuwsitem, uitgezonden op Radio Noord, 12 april 1977, toen Drenthe en Groningen nog samen onderdeel van de RONO waren. Over deze nieuwsreportage raken de luisteraars zeker niet direct uitgepraat.
4: Dit is de gloortrein. Elke maandag, woensdag en vrijdagnacht rijdt deze trein door Drenthe. Wat weten gemeentebestuurders, brandweercommandanten en de politie van deze gloortrein af? En hoe zit het met de veiligheid van de burger?
5: Een maand geleden hebt u burgemeester De Jonge van Vries dit horen zeggen op de vraag of hij bekend was met deze regelmatige gloortransporten.
6: Nee, dat is mij niet bekend. Daar is geen bericht hiervan op het gemeentehuis.
7: Waarnemend brandweercommandant Lammerts van de Asser Brandweer wist niet dat de gloortrein 3 maal in de week op steeds hetzelfde tijdstip door Assen komt.
8: Als het inderdaad regelmaat is, vind ik dat men eigenlijk de verplichting heeft om al die plaatsen waar deze treinen doorgaan, om die, de korpsen daar te waarschuwen, zodat zij weten waar zij aan toe zijn als er iets zou gaan gebeuren.
7: Vervolgens Hogeveen. Weet burgemeester Oosterhof van het bestaan van een gloortrein af?
9: Ja, ik heb er wel eens bij geruchten van vernomen. De precieze details weet
10: geruchten,
9: ik.
10: Geruchten?
9: Nou, mededelingen, gerucht, ja, wat, ik heb er wel eens van gehoord. Ik heb hem zelf nog nooit gezien.
10: Met de brandweer dat?
9: Stellig.
7: De brandweercommandant wist wel dat er een gloortrein langs Hogeveen rijdt, maar van die grote regelmaat wist hij niets af. Als het met een gloortrein fout gaat, dan horen we dat wel van de spoorwegen, was de reactie van de Hogeveense brandweercommandant.
3: Ja, de gloortrein door Drenthe in 1977. Een nieuwsonderwerp dat nogal uiteenlopende reacties bij verschillende overheidsvertegenwoordigers oproept. Maar ik hoor nog niet echt hele grote onrust, Sjoerd.
1: Nou, wat ook eigenlijk niet zo raar is, want de gloortrein via het Drentse spoor naar het chemiepark Delfzijl, die rijdt er al sinds 1958. En er was nog nooit wat met die trein gebeurd. Ja, alleen het grootschalige transport van chloor per spoor stuit in de loop der jaren wel steeds op meer maatschappelijk en vooral politiek verzet. De regionale omroep, ja, mag je zeggen, is bij uitstek een platform om dan die discussie onder de aandacht te brengen en in de geest van die tijd er aandacht aan te gaan besteden.
3: Ja, en die aandacht zorgt ervoor dat de trein tot staan werd gebracht.
1: Nou niet gelijk. Wel krijgen we bij Radio Drenthe begin jaren 90 een eigen rampenteam, dat bij calamiteiten zoals een ongeluk dus met die gloortrein binnen een half uur met een speciaal programma de inwoners kan informeren. Pas in 2006 komt er na een zogenaamd convenant met de overheid een einde aan de vaste grootschalige gloortreinen door Nederland. Ja, trouwens, wat er van dat rampenteam waar ik ooit zelf onderdeel van uitmaakte is geworden, dat weet ik helemaal niet.
3: De impact van groot en klein nieuws op de regionale omroep. Wat kan je daar nog over zeggen?
1: Nou, zeggen niet zingen. Misschien een idee. In 1986, het 40-jarig jubileum van Radio Noord, de zender voor Drenthe en Groningen, dan is er een speciaal lied te horen. Dat gaat over het nieuws. Geschreven door Driek van Wisse, de Groningse dichter, en uitgevoerd door Koos Huizinga en Walter de Koning. Hier is het Noordelijk Journaal.
11: Nu volgt het Noordelijk Journaal, het nieuws uit Norgen, Stadskanaal, uit Beelen, Donderen en Leek. Hier is het nieuws uit eigen streek, hier is het Noordelijk Journaal.
10: meldt de telex, laten zien de kaping van een vliegmachine en de bestorming naderhand, een dodental van 17. Toch raakt dit nieuws ons van geen kant, want het is niet in eigen land, niet in het noorden bovendien, het is voor u niet interessant. Dat is het noordelijk journaal, alleen te horen in een straal van Rotten tot aan Dwingelo. Het nieuws uit eigen regio, hier is het noordelijk journaal.
3: Ja, het noordelijk journaal. Ja. Een lied over het belang van groot, maar ook klein nieuws op de regionale omroepen. Hoe kwamen die omroepen eigenlijk aan dat nieuws?
1: Dit is best wel een grappig moment daarover van Radio Drenthe. Dat maakt het een beetje duidelijk. In 1992 presenteert de omroep namelijk een bedrijfsfilm. Daarin wordt uitgelegd hoe de nieuwsvoorziening in Assen werkt. Je hoorde bij de stem van Egbert van der Veen. Die begint met een onbedoelde, maar wel grappige uitleg. Want wat blijkt, een deel van het nieuws op Radio Drenthe, in 1992 althans, bestaat namelijk uit nieuws van de vorige dag.
12: Een deel van het nieuws van de vorige dag ligt dan al klaar in de vorm van geschreven berichten en reportages op band.
13: Goedemorgen. U spreekt met uw correspondent Janneke Kiesreis uit Laren. Ik heb voor u het volgende bericht.
12: Correspondenten in alle delen van de provincie houden Radio Drenthe op de hoogte van het nieuws uit hun omgeving. Dat nieuws wordt 's nachts doorgegeven via een cassetteband.
14: Radio Drenthe, goedemorgen, Huip Ouwehand. Hoe is vannacht in Meppel geweest? Nog iets bijzonders gebeurd?
12: Via de telefoon wordt het laatste nieuws gekregen van de politie, de brandweer en de ambulancediensten. Om ruim 7 uur is alles gereed voor de uitzending.
15: Radio Drenthe.
16: 7 minuten over 7, dit is de zender Radio 1 met het programma van Radio Drenthe. Goedemorgen.
12: De informatie komt binnen uit allerlei bronnen. Per telefax en telefoon en uit de dagelijkse post. Ook de eigen verslaggevers en tientallen correspondenten houden Radio Drenthe op de hoogte. De informatie wordt besproken in dagelijkse redactievergaderingen.
17: De klussen die voor vandaag in de agenda staan. Ik heb nog wel een heel interessant persbericht van de NAM, de Nederlandse aardoliemaatschappij. Die meldt ons dat...
0: Zo ging dat toen in die dagen. Hè. Zo werden die nieuwsuitzendingen in elkaar gezet. En in de basis gaat het eigenlijk nog een beetje vergelijkbaar op deze manier. Alleen heb je tegenwoordig natuurlijk veel meer... middelen ook tot je beschikking om dat nieuws naar buiten te brengen. En dat doen we vooral via de site en via de app. Mooi, elke week weer die greep uit het bijkans bodemloze mediaarchief van Sjoerd Looyinga. Volgende week is die er weer.

0: Het was met een kleine knipoog naar Lucy in the Sky with Diamonds van de Beatles. Deze van John Fred en de Playboy Band. Judy in Disguise with Glasses. 6:04. We gaan nog heel snel even naar Schoonoord. Want daar zijn ze zo blij met supertuinman Brent Mulder. 13 jaar oud is hij nog maar. En hij gaat bij het hele dorp langs met zijn zitmaaier om gras te maaien.
1: Vorig jaar ben ik ermee begonnen in het begin. Mijn voorbuurvrouw vroeg of ik bij haar kon grasmaaien. Want ze zag me elke week met mijn opa's grasmaaier naar ons huis gaan. Hij heeft een zitmaaier. Toen hadden wij nog een dielmaaier en onze tuin is aardig groot. En toen vroeg zij of ik daar kon maaien. En toen ben ik begonnen met onze dielmaaier.
2: En toen ben je zelf ook gaan investeren in je bedrijf en heb je klanten gezocht?
1: Ja.
2: En hoeveel klanten heb je nu dan, Brent?
1: Ligt eraan. Sommige mensen willen voor één keer, sommige willen meerdere keren. Maar op dit moment heb ik één iemand waar ik echt hoef te maaien. En de rest is nu heel rustig, want grasmaaien is niet zoveel meer nu.
2: Nee, nou is het wel gebeurd inderdaad. Hè? Maar heb ik dan goed begrepen dat je van je eigen zakgeld een maaier hebt gekocht?
1: Ja, ik heb een eigen zitmaaier gekocht van mijn zakgeld.
2: Oh, dat is toch knetterduur, Brent?
1: Hij is tweedehands, hè? Nieuw is hij wel heel duur, ja.
2: Ja. Hé, wat ontzettend goed. Wat is er zo leuk aan grasmaaien?
1: Ja, je hebt een heel mooi resultaat uiteindelijk. En het is gewoon leuk als jij een oordoppen hebt met muziek erop. Dan is het altijd grappig.
2: Ja, dan sluit je je even af. Heb je je eigen cocon en dan kijk je achterom en denk je, oh, wat is mooi geworden.
1: Ja.
2: Een beetje dat, hè?
1: Wel vaak zo, hoor.
2: Ja, dat geloof ik direct. Hé, en Brent, nu zei je het al. Het is geen grasmaaitijd meer. En nu dan?
1: Nu bladhaken, bladblazen, sneeuw, schuiven, uiteindelijk.
2: Oh, dat ga je ook allemaal dan verder doen?
1: Ja, en dan volgend jaar in het voorjaar begin ik weer met verticulteren en grasmaaien.
2: Oh, dat is ook zwaar, dat verticulteren.
1: Ja, ik heb er gelukkig een machine voor, hè? Niet meer aan.
2: Oh, gelukkig. Heb je nog wat tijd om naar school te gaan, Brent?
1: Jawel.
2: Ja? Wat wil je laten worden?
1: Ik wil later heel graag dit bedrijf voorzetten om echt een groot en leuk bedrijf ervan te maken.
0: Ik heb zo'n voorgevoel dat dat wel goed gaat komen voor deze Brent Mulder uit Schoonoord, de tuinman van de toekomst. Tot zover voor dit moment. Zometeen na 6:00 is hier uiteraard de Snor des Vaderlands met een nieuwe aflevering van Muziek voor Volwassenen. Veel plezier daarbij en een mooie avond.
3: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
4: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Drentse Vlooienmarkt in Expo Assen. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook.
5: Gezellig naar Vitalis.
4: Vitalismarkten.nl.
6: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
7: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras, en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay, het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
8: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
9: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6:00.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23, meldt RTL Nieuws. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunters claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zijn de gegevens buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. Ze moeten daar van Israël binnen 7 dagen weg. Berendsen liet eerder al weten dat hij dat besluit onnodig vindt. Israël kwam met de maatregel omdat Nederland een verbod heeft op import van goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de mannen die werden gisteren opgepakt bij luchtmachtbasis Fairford. Medewerkers van basisscholen die kunnen vanaf volgend schooljaar een griepprik halen. De vaccinatie die wordt dan vergoed door de werkgever, meldt het onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond. Volgens de Gezondheidsraad lopen mensen die in het onderwijs werken een groter risico op griep dan mensen in andere sectoren. Ze werken in relatief kleine ruimtes. De raad die adviseerde eerder daarom al om onderwijspersoneel een griepprik aan te bieden. Het weer nog, vooral in het westen is er kans op een bui. Ook vanavond nog kans op een aantal stevige buien. Daar kan onweer bij zitten. Vannacht koelt het amper af. Het wordt een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En een warme nazomerdag, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
11: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
14: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
11: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
16: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2-pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
19: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
21: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
22: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
12: Radio Drenthe.
23: Muziek voor volwassenen.
12: Met Johan Derksen.

0: Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Paul McCartney schreef het nummer voor Ringo Starr en zijn kinderen nadat de eerste vrouw van Ringo Starr overleed aan kanker. En eerder schreef hij al Hey Jude voor de zoon van John Lennon na de scheiding van John Lennon met zijn vrouw Cynthia Powell. Paul McCartney, Little Willow.

Paul McCartney, Little Willow. Het nummer gaat over Pretty Boy Floyd, een misdadiger uit Oklahoma. Hij was een beruchte bankovervaller en hij vermoordde maar liefst 6 mensen. En hij werd na een klopjacht doodgeschoten door de politie in Ohio. En dat gebeurde in 1934. Bob Dylan, Pretty Boy Floyd.

Bob Dylan, Pretty Boy Floyd. Eric Clapton nam het nummer op voor de soundtrack van de film Rush en hij schreef het nadat zijn 4-jarige zoon Connor in New York op de 53ste etage uit het raam viel. Het was een nummer 1 hit in Amerika, Nieuw-Zeeland, Japan, Ierland, IJsland, Denemarken, Canada, Brazilië en Argentinië. Het nummer eindigde 13 in Nederland. Eric Clapton, Tears in Heaven.

Eric Clapton, Tears in Heaven. John Mellencamp, dat is een singer-songwriter uit Indiana. Hij was jaren de frontman van de band Trash, maar in 1975 vertrok hij naar New York om daar verder te gaan als solo-artiest. Intussen heeft hij 33 albums gemaakt, 59 hits vonden 12 nummer 1 hits. Dit nummer werd ook opgenomen door Ry Cooder, Annie DeFranco, Nancy Griffith en Bob Dylan. John Mellencamp, Do Re Mi.

John Mellencamp, Do-Re-Mi. Het komt van het album Automatic for the People van R.E.M. Dat is geschreven door drummer Bill Berry. Het werd de nummer 1 hit in Engeland. Het eindigde 3 in Frankrijk, 4 in IJsland en Nederland, 6 in Australië en Ierland, 8 in Canada, 12 in Nieuw-Zeeland en 13 in Amerika. R.E.M. Everybody Hurts.

R.E.M., Everybody Hurts. Bruce Springsteen nam een nummer op van Woody Guthrie en hij nam het op met Roy Bittan op orgel en Nils Lofgren gitaar. En het nummer werd ook nog opgenomen door Maria McKee, Ricky Skaggs, Robert Earl Keen, Charlie Walker, Geoff Muldauer en Blue Highway. Bruce Springsteen, I Ain't Got No Home.

Bruce Springsteen, I Ain't Got No Home. Frontman Neil Finn schreef het nummer voor zijn band Crowded House. Het werd een nummer 1 hit in Nieuw-Zeeland en Canada. Het nummer werd 2 in Amerika, 4 in Ierland, 5 in Nederland, 6 in Noorwegen en België en 8 in Australië. En er verschenen ook nog kussers van Miley Cyrus, Paul Young, Paul Carrack en Donny Osmond. Maar dit is een solo-opname van Neil Finn. Don't Dream, It's Over.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Fireflies van Danielle Nicole is het album van deze week. En Danielle Nicole is een blueszangeres uit Kansas City, Missouri. Ze was jaren de zangeres en basgitarist van Trampled Underfeet. Samen met haar broers Chris en Nick Sniebelen. Het album Badlands werd in 2014 Blues Album of the Year in Amerika. En Danielle Nicole werd dat jaar gekozen tot basgitarist van het jaar. Danielle Nicole, Radical Love.

Danielle Nicole, Radical Love. De Ierse band U2 nam het nummer op in 1988 voor het album A Vision Shared met een ontketende Bono. U2, Jesus Christ.

U2, Jesus Christ. The Pretenders, dat is een Engelse band met zangeres en songwriter Chrissy Hynde. En deze Chrissy Hynde kwam vanuit Ohio naar Engeland om als journalist te gaan werken voor het magazine New Musical Express. Maar voor ze het wist, was ze zangeres. En ze heeft intussen 23 albums gemaakt, 43 hits, waaronder 3 nummer 1 hits. Dit werd een hit in Engeland, Australië, Nederland, Nieuw-Zeeland en Zweden. The Pretenders, Him to Her.

The Pretenders, Him to Her. Bijna iedere artiest coverde wel een nummer van Bob Dylan. Dit is een single van Bob Dylan uit 1965. En er verschenen covers van The Turtles, The Walker Brothers, Joan Baez, Buck Owens, Rick Nelson, Jody Collins, Leon Russell, Fleetwood Mac, Jackson Browne en dit is Rod Stewart, Love Minus Zero.

Rod Stewart, Love Minus Zero. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Arlo Guthrie, dat is een singer-songwriter uit New York. Hij is de zoon van de legendarische Woody Guthrie. En zijn enige hit scoorde hij met City of New Orleans van Steve Goodman. Maar hij zong wel 19 albums vol. Arlo Guthrie, East Texas Red.

0: avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Morgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
7: doei doei
6: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
12: Zeker weten.
11: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
14: Michel Koenen met het NOS-journaal. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor €20 miljard aan economische schade, zegt het instituut.
15: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld. En voor een stukje zit het bij de wegen ook bij het personenverkeer, dat er soms ook last van heeft. Dus ja, er liggen nogal wat problemen.
14: De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen. De Merwedebrug, de Zuurhofbrug en waarschijnlijk over een paar jaar ook de Van Brienenoordbrug. Dat zijn echte verkeersaders. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij weer vrij. De hete, droge zomer die heeft de Nederlandse economie €9,2 miljard gekost. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. En ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven die moesten noodgedwongen hun spullen over de weg vervoeren, zegt de verzekeraar.
16: Die grote hoeveelheid die normaal naar het Roergebied gaat over of met een binnenschip, ja, die grote hoeveelheid die krijg je nooit over de weg. Men ziet al met een heel grote congestie op die wegen. En natuurlijk, dit effect gaat die congestie alleen nog maar vergroten. Dus, en de productiviteit gaat dan nog naar beneden, ook in de transportsector, door dit gevolg.
14: En veel bedrijven die vervoeren hun spullen over de rivier, dat kon deze zomer dus niet of duurde langer. Het weer, stevige buien vanavond. Vannacht een graad of 15, morgen droog, wolken en zon en vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: lekker croissantje. Heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren deed op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek laten slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De vijf werden gisteren opgepakt. De motief is nog onbekend, zegt correspondent Fleur Lansbach.
2: Er zijn nog steeds meerdere onderzoekssporen waarnaar gekeken wordt. Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren?
1: De vijf zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, waaronder de Merwedebrug. En na dagen van onderhandelen over de begroting van de Vlaamse regering zijn een minister en een partijmedewerker vandaag onwel geworden. Vermoedelijk door het vele werken. De deadline voor de begroting die was vanmiddag, maar wordt uitgesteld, zegt premier Diependalen.
3: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
1: En de partijen komen er niet uit omdat er veel bezuinigd moet worden in Vlaanderen. Het weer nog, vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En vrij warm, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunter claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zouden gegevens zijn buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Bij een bombardement op een markt in Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De aanval die was in de staat Rakhine in het noordwesten van het land. De bevolking is daar al jaren in een opstand verwikkeld tegen het militaire regime. Volgens hulpverleners werd de aanval uitgevoerd door het regeringsleger, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. Bij de aanval in Myanmar zouden zeker 33 mensen zijn omgekomen. 36 anderen raakten gewond. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen. Zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden.
2: Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden, dat we mensen allemaal hun waarde laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
1: En de Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen wil dat het wordt toegestaan om met pijl en boog op everzwijnen te schieten. Om overlast van everzwijnen tegen te gaan worden de komende maanden al drukjachten gehouden waarbij de dieren worden neergeschoten. Maar de everzwijnen die trekken ook woonwijken in en volgens Vlaamse jagers is het veiliger om daar een pijl en boog te gebruiken. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: croissantje. Heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei er alles aan te doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. President Trump die noemde het hof bij de VN een losgeslagen anti-Amerikaans tribunaal. Dan naar een dodelijk ongeluk in Rotterdam. Want de man die in maart een zwangere vrouw doodreed, die moet 8 maanden de cel in. Hij reed 115 kilometer op een weg waar je 50 mag. De rechtbank die kon opzet niet bewijzen, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
2: Wat de rechtbank Ali A. wel verwijt is roekeloos rijgedrag. En ook dat hij onherstelbaar leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.
1: De Rotterdammer van 19 die zei in de rechtszaal dat hij zijn nieuwe BMW wilde testen. Hij kreeg naast de celstraf ook een rijverbod van 5 jaar. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen, dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor 20 miljard euro aan schade, zegt het instituut.
3: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld.
1: Veel van de schade die had voorkomen kunnen worden als bruggen en sluizen beter waren onderhouden of eerder waren vervangen. Het weer nog, een aantal stevige buien nog. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. Vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was. Dat meldt een Frans onderzoeksplatform. Bardella zou als jonge activist onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg daar veel kritiek op, ook van partijen in de Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei dat hij er alles aan zal doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij een bombardement op een markt. Volgens een lokale hulpverlener zijn er zeker 33 doden en 36 gewonden. De markt zou zijn aangevallen door het regeringsleger van Myanmar, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen in Brussel met 1-0. Het ging lang gelijk op. Beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer. Vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: lekker croissantje, heerlijk appeltje, kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van de studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag droog met regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod mag ze voor de lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 Italië te verslaan. Het weer, aan de kust buien, in de rest van het land blijft het vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het ook droog en de zon schijnt regelmatig. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: lekker croissantje. Een heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt. Oh.